0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Sisters crying. Slime in.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen to lead. New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of inverkoop. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Tippo.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw business.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen to lead. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: enige noodzaak voor de transportsector. De grote vraag die veel ondernemers bezighoudt is echter: wanneer wordt elektrisch vrachtvervoer niet alleen groen, maar ook financieel aantrekkelijk? Vandaag duiken we diep in de business case achter de energietransitie in transport. En dat doen we met Mylens, de pionier op het gebied van laadinfrastructuur voor zwaar transport in Europa. En zij stimuleren de overstap naar elektrisch zwaar transport in heel Europa en creëren daarnaast ook een mooie beweging. Hoe ziet de snelle ontwikkeling van Europese laadcorridors er precies uit? En we bespreken de cruciale factoren die bepalen wanneer elektrisch rijden echt kan concurreren met traditionele diesel. Ik ben Martine Howard en in deze Let's Talk Business is mijn gast Anja van Niersen, CEO bij Mylens.
1: Let's Talk Business, Martine Howard.
0: Anja, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
2: Nou, ontzettend leuk om hier te mogen zijn.
0: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over alles wat jullie doen. Over alle ontwikkelingen die er op dit moment ook gaande zijn. Ik gaf zojuist eigenlijk al wel een tipje van de sluier waar we natuurlijk over gaan praten. Hè? Hoe kan nou echt elektrisch rijden, en met name voor vrachtvervoer, echt ook wel gaan concurreren met diesel? Dat is al enorm gaande natuurlijk. Maar hoe gaat ook de toekomst eruit zien? Dat en meer gaan we met elkaar bespreken. Jij bent CEO bij Mylens. Dat doe je inmiddels ook al een paar jaar. Wat maakt dit vak zo mooi voor jou? Waar zit dat in?
2: Nou weet je, het is natuurlijk de combinatie van de duurzaamheid. Iets goeds willen doen voor de wereld. Maar vooral ook dat doen met de allernieuwste technologie. Ja. Dus hoe maak je nou technologie op een manier toepasbaar dat de industrie er ook wat aan heeft.
0: Ja.
2: En dat je tegelijkertijd de wereld een stukje mooier maakt.
0: Ja, jullie willen echt die transitie natuurlijk echt in gang zetten. Maar ook wel echt een beweging. Hè? Een stukje eigenlijk ook wel informatief en inspireren ook misschien wel.
2: Nee, weet je, dit is een transformatie. En als je een transformatie start, dan zul je de wereld mee moeten nemen.
0: Mm-hmm.
2: Je kan niet verwachten dat van dag 1 op dag 2 iedereen maar zomaar begrijpt waar het nu allemaal over gaat.
0: Nee.
2: Dus ja, we hebben zeker die eerste jaren hebben wij een enorme rol gespeeld in het meenemen van mensen, meenemen van klanten, maar ook het meenemen van de politiek.
0: Ja.
2: In wat er nou moet gebeuren om dit tot een succes te maken.
0: Ja. Leuke, mooie uitdaging.
2: Zeker.
0: Ook ingewikkeld soms?
2: Ja, nogmaals, het is een transformatie. Ja, dat is per definitie ingewikkeld. Want je hebt natuurlijk mensen die daar direct enthousiast van worden.
0: Mm-hmm. Hè,
2: die werken bij Mylens onder andere. Maar je hebt ook mensen die daar eerst dat eerst nog wel eens even willen aanzien. En die er misschien wel helemaal niet zo in geloven. En buitengewoon gehecht zijn aan de grote dieselmotoren.
0: Ja.
2: Dus er is altijd weerstand. Er is altijd conflict. Er is altijd een groep die daar wat meer moeite mee heeft. Dus ja, die hele begeleiding van die transformatie, het inhoud geven aan, is buitengewoon belangrijk.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook wel deels ook weer jouw rol om dat goed aan te kunnen sturen. Mooie rol lijkt me ook wel.
2: Ja, mijn rol is dat ook. Maar het is niet alleen mijn rol. Er zijn veel mensen binnen Mylens daar vooral mee bezig op hele verschillende terreinen. En of dat nou gaat over de juiste technologische ontwikkeling of de juiste politieke beïnvloeding, dan wel het meenemen van de klanten om te laten zien dat het ook vandaag al een economisch heel goed idee is om naar vol elektrisch te gaan. Op allerlei verschillende manieren vindt dat plaats.
0: Ja. Zijn mensen daar nog sceptisch over? Hè? Want ik stipte het natuurlijk eigenlijk ook al aan, hè, in de introductie. Dat is vaak een vraagstelling. Is het ook al wel? Het is groen, oké. Maar is het ook echt rendabel? Is het ook financieel aantrekkelijk? Zijn mensen daar sceptisch tegenover of staan ze daar wel steeds meer voor open? Wat merk jij in deze tijd?
2: Beide. Weet je, in de hele transportsector heb je ongelooflijk veel verschillende patronen van transport. Je mm-hmm. kunt niet zeggen, dit is de logistiek. He, dus voor bepaalde onderdelen van de logistiek is het al buitengewoon rendabel. Voor anderen misschien nog wat minder of komt dat wat later. Dus
0: yeah.
2: Je zult heel nadrukkelijk moeten kijken in welke tak van sport binnen de logistiek heeft iemand zijn bedrijf en volgen de routes. En dat is ook wat wij doen met Mylens. Wij gaan duidelijk in gesprek met de ondernemer om te kijken waar heeft het zin om nu al te elektrificeren en waar misschien nog niet.
0: Ja.
2: En samen met hen komen wij dan tot routes, tot wijze van transport, waarbij het ook economisch al een buitengewoon goed idee is.
0: Ja, dus eigenlijk die personalisering, echt kijken wat is echt toepasbaar bij deze organisatie, ja, is dus heel erg cruciaal.
2: Dat is heel erg cruciaal. En daar waar het patronen zijn, logistieke patronen, die zich bijvoorbeeld voornamelijk in Nederland, Duitsland, België, Noord-Frankrijk bevinden, daar is het al buitengewoon rendabel. Hm. Als je iedere dag van Stockholm naar Valencia wilt rijden, nou, moet je misschien nog even wachten.
0: Ja. Kun je een voorbeeld geven waar het ook al enorm succesvol is? Wat je het ook echt ziet van ja, kijk, daar wordt al echt verschil gemaakt.
2: Nou, er zijn al bepaalde landen in Europa waar het heel nadrukkelijk bovenaan het lijstje staat. Nederland doet goed mee in de koplopers. Uh-huh. Dus ik denk dat we daar met z'n allen ook best wel trots op mogen zijn. Nederland is natuurlijk wel een land wat erg logistiek gericht is. Maar wat ook wel nieuwe technologie omarmt. We zijn vaak wel voorloper op dat gebied. En in Nederland zitten veel logistieke bedrijven die vaste routes volgen. En die vaste routes, zeker waar het dan Nederland en Duitsland betreft, daar waar je al voordelen hebt als je met een elektrische vrachtwagen rijdt, daar zijn de routes buitengewoon rendabel.
0: Ja.
2: He, als het inderdaad bedrijven zijn die wat meer op opdracht of wat minder op vaste routes rijden, of wat minder op de internationale corridors, ja, daar zou het misschien nog wat moeilijker zijn. Maar binnen Nederland, binnen Duitsland en zeker routes die zich herhalen, die duidelijk planbaar zijn, daar heeft het absoluut voordelen.
0: Ja, dit zie je natuurlijk eigenlijk ook al wel in privéomstandigheden. Hè? Ja. Als je gewoon kijkt naar elektrisch rijden, mensen die een vaste baan hebben op een vaste plek, vinden elektrisch rijden ook heel erg super rendabel en handig. Geldt dus eigenlijk ook in deze wereld, als ik het zo hoor. Als je die vaste routes hebt, dan kan het meteen al heel rendabel zijn.
2: Ja, vaste routes of wat kortere routes. Hè? Bijvoorbeeld Nederland niet uitgaat of alleen maar tussen Nederland en Duitsland of alleen maar tussen Nederland en België pendelt. Daar is het goed planbaar. Daar is voldoende infrastructuur. Hm. En daar kun je dus de elektrische route heel goed volmaken.
0: Ja. Ja. Als we kijken naar Mylan zelf. Hè, ik vind het al mooi het woord. Hè. Miles zit er natuurlijk ook al echt al in. Waar staan jullie echt voor? Wat is echt jullie grote missie op dit moment?
2: Dat is inderdaad de transformatie naar volledig elektrisch transport op de lange route. Dus op de long haul. Ja. Zoals wij dat zeggen in goed Nederlands. Dus het gaat echt over de lange route. En die hele transformatie bewerkstelligen. Daar staan wij voor. En dat heeft natuurlijk ook te maken met onze aandeelhouders.
0: Ja.
2: Onze aandeelhouders, dat zijn de grote truckfabrikanten. Dus Daimler Trucks, Volvo Trucks, Traton. Dat is voor de mensen die dat niet weten. Dat is de Volkswagen tak. Maar dan de trucks. En zij hebben al vrij vroeg ingezien dat voor de toekomst van hun bedrijf verdergaande elektrificatie absoluut noodzakelijk is.
0: Ja.
2: Weet je, en als je dan wilt elektrificeren, dan heb je laadinfrastructuur nodig. Want je kunt het hebben over kip of ei. Hè? Wat moet er eerst zijn, de vrachtwagen of de laadinfrastructuur? Nou, ik denk dat wij ondertussen kunnen zeggen dat betrouwbare laadinfrastructuur tegen een goede prijs, dat absoluut cruciaal is om de logistieke sector over te halen om dit daadwerkelijk te gaan doen.
0: Ja, interessant wat je zegt. Want ik kan me ook voorstellen, hè, juist die mensen die sceptisch zijn, die er dus ook zijn.
2: Zeker.
0: Die zeggen, ja joh, zo werkt het helemaal niet. Hartstikke leuk dat jullie gaan investeren daar allemaal in.
2: Ja.
0: Maar waarom zou ik dat doen?
2: Ja, nee, wat ik zeg snap je dan? Dat. Dan zeg ik dat het uiteindelijk een betere business case is. Dus als je kijkt dat een kilometer elektrisch op dit moment, zeker Nederland en Duitsland, en daar wil ik het even op houden voor vandaag.
0: Ja.
2: Dat die op dit moment goedkoper is dan een kilometer op diesel. Met de voordelen die je daarop hebt. En dan heb ik het met name over de belastingvoordelen en de kosten van energie. Dan zou ik toch iedereen willen vragen om ook voor zichzelf nog maar eens even goed naar die berekening te kijken.
0: Maak nog eventjes goed dat rekensommetje.
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Weet je, de logistiek is bij uitstek een sector waar het geld in de laatste paar maanden van het jaar gemaakt moet worden. Lage marges. En dan is die business case natuurlijk buitengewoon belangrijk. Hartstikke fijn dat het groen is. Maar hij moet uiteindelijk wel beter rondrekenen. Want als het dat niet doet, ja, sorry. Maar dan heeft zo'n hele transformatie ook niet zoveel zin.
0: Nee, uiteindelijk wordt daar toch ook echt naar gekeken. Hè? Wat levert het op?
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Het is wel een business.
0: Zo simpel is het wel. Brengt ons ook meteen bij de eerste businessvraag van deze Let's Talk Business. Ben je er klaar voor? Ja?
2: Ik wel.
0: Ja, daar gaan we.
1: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
0: Nou...
2: Wij zijn pas echt tevreden als in 2030 40% van de nieuwe vrachtwagens als elektrische vrachtwagens worden verkocht.
0: Ja, dat is al snel, hè? Is dat haalbaar? Ja,
2: snel. Nou, het gaat spannend worden. Maar wij zijn niet zo
0: kiele, kiele.
2: Tevreden.
0: Ja, dat is nog wel een flinke sprint die er gemaakt moet worden.
2: Ja, nou ja, weet je, in Nederland zitten we nu ruim boven de 10%. En dat is de laatste anderhalf jaar enorm snel gegaan.
0: Uh-huh.
2: En ik ben een ras optimist, dus wij blijven ervoor gaan.
0: Ja, ja. Waar haal je die positiviteit ook vandaan? Hè? Want je zei het al, hè, er is ook best wel wat tegengas. Zit dat heel erg intern? Of haal je ook veel inspiratie juist ook daarbuiten eigenlijk ook wel vandaan? Hoe doe jij dat persoonlijk als CEO?
2: Ja, sowieso ben ik vanuit mezelf een ongelooflijk rasoptimist. En ik denk in hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Zonder mijn ogen te sluiten overigens voor alles wat er ook niet goed kan gaan. Of voor de weerstand. Waar ik de meeste inspiratie uit krijg is mijn klanten. Mijn klanten die zeggen, die in eerste instantie zeiden, we gaan in 5 jaar tijd verduurzamen. En die dat teruggebracht hebben na een jaar, anderhalf jaar.
0: Ja.
2: Dus klanten die hebben gezien dat wellicht hun grootste risico zit in het te lang door blijven rijden met de diesel. Snap je? Die hebben in feite in hun hoofd en in hun bedrijfsvoering de hele case al omgedraaid. Ja, daar word ik ongelooflijk blij van. En dat motiveert ons weer om juist weer nog sneller, nog slimmer de juiste laadinfrastructuur daar neer te zetten waar het moet staan.
0: Ja, als we kijken naar veranderingen, is het natuurlijk praktisch iets veranderen. Hè? Je zult andere wagens, hè? Misschien ook wel de hele planning moeten aanpassen. Maar het is natuurlijk ook een stuk mindset. Andere manier misschien ook wel van denken. Anders kijken naar je business.
2: Ja, dat is het wel.
0: Of zeg je van nou nee, valt wel
2: ja,
0: mee.
2: Ja, het, naarmate er meer infrastructuur komt, zal dat steeds minder het geval zijn. Zeker voor de partijen die als eerste deze stap hebben gemaakt. Daar is het soms best uitdagend.
0: Mm-hmm.
2: Want je gaat echt plannen daar waar natuurlijk de infrastructuur staat.
0: Dat.
2: En ik vond het buitengewoon prettig om te zien dat er dan ook bedrijven zijn die tegen ons zeggen, nou zeggen jullie maar waar je gaat bouwen. Dan gaan wij onze routes daarop aanpassen. En daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Dus dat is een buitengewoon positieve ontwikkeling.
0: Ja, fantastisch.
2: Naarmate er meer infrastructuur komt, zal het steeds makkelijker worden.
0: Ja.
2: Hè? Ja. Wat wij wel hebben gezegd als Mylands, ik weet niet of je wel eens over de snelweg rijdt. En als je dan die grote parkeerplaatsen ziet waar al die vrachtwagens staan.
0: Zeker. Ieder jaar heb ik ook altijd een vaste rit naar Polen, want ik ben half Pools. Dus heel veel vrachtwagens.
2: Helemaal niks meer uit te leggen. Maar als je dan ziet hoe het op die grote parkeerplaatsen eraan toe gaan. En hoe de vrachtwagenchauffeurs soms hun werk moeten doen. En hoe ongelooflijk smerig de omstandigheden zijn waarin ze dat moeten doen. Hebben wij vanaf het begin gezegd van jongens, we moeten de vrachtwagenchauffeur ook het respect geven die hij verdient. En als jij met een elektrische vrachtwagen bij Mylands komt, dan is het schoon, dan is het netjes, dan zijn er goede toiletten, goede douches, er is goede koffie en je kan makkelijk rijden, je kan makkelijk je truck opladen. Dus met respect voor het werk dat die vrachtwagenchauffeur doet.
0: Ja.
2: Dus alles wat wij hebben gedaan tot nu toe is ontwikkeld rondom die vrachtwagenchauffeur aan de ene kant. Want die moet zich thuis voelen. En aan de andere kant rondom die planner die de juiste route moet kunnen plannen.
0: Ja, want als je het zo benoemt, hè, zou je ook kunnen zeggen ja, het is groener. Het kan dus ook heel rendabel zijn als je dat goed inplant. Maar je kunt daardoor misschien eigenlijk ook nog wel een stukje lifestyle, gezondheid misschien ook wel werken van die vrachtwagenchauffeur.
2: Nou ja, we hebben het wel eens genoemd als niet alleen een technologische innovatie, maar misschien ook wel een sociale innovatie.
0: Ja.
2: Want de sites die wij bouwen zijn safe en secure. Ze komen binnen door een poort. Zij zijn veilig. Hun cargo is veilig. Het is gericht op wat zij daar moeten doen. Dus nogmaals, met respect voor diegenen die dat moeten doen. En de eerste vrachtwagenchauffeur die bij me kwam, en daarna waren het er wat meer, maar de allereerste die bij me kwam, die zei, joh Anja, door wat jullie doen heb ik weer lol in mijn vak. En door wat jullie doen en ik de gelegenheid heb gekregen om op die elektrische truck te gaan, doe ik dit weer met hart en ziel. En ben ik zo blij dat dit weer kan. Ja, weet je, dan denk ik, oké, dan doen we dus blijkbaar iets goeds.
0: En zit dat dan echt in die voorzieningen die er zijn? Waar zit dat in?
2: Dat zit erin dat die laadhubs die wij ontwikkelen volledig gericht zijn op vrachtwagens en op elektrische vrachtwagens.
0: Ja, dus ook gewoon met de kennis die jullie hebben,
2: ja,
0: dus wat nodig is voor hun.
2: Dus het heeft ruimte, Het heeft de juiste draaicirkels. Ze kunnen makkelijk binnenkomen. Er zijn geen auto's met caravans. Ze lopen geen kinderen rond. Weet je, het is volledig gericht op wat die vrachtwagenchauffeur daar moet doen.
0: Ja.
2: En dat geeft hun een gevoel van veiligheid. En dat geeft hun een gevoel van welkom zijn.
0: Ja.
2: En dat vinden wij buitengewoon belangrijk.
0: Mooi. Jullie hebben inmiddels al 37 operationele hubs in 9 Europese landen. Dat is al enorm veel.
2: Vanaf vandaag 38 geloof ik.
0: 38, ja. Kijk.
2: Ja, ja.
0: Primeurtje. Heel goed.
2: Ja, ja.
0: Heel goed.
2: Ja, ja.
0: We gaan zo meteen ook nog eventjes terug de tijd in. Hè. Daarna gaan we weer naar de toekomst kijken. Ben ik toch wel even al nieuwsgierig. Hè. Wat is jullie toekomstdroom? Waar willen jullie heen? Want dit zijn er al heel veel.
2: Nou ja, laten we zeggen, wij noemen dit een goede start. Maar dit zijn er voor ons nog niet heel veel.
0: Dus wat is dan wel veel, zeg maar, in jouw beleving? Wat mag het zijn?
2: Ik denk dat ik wat ga relaxen als we de 300 gaan halen.
0: Oké. Okay. Dus dus nog even van 7, van 38 ja. naar 300, ja.
2: Dat is bijna een factor 10. Nee, maar weet je, Europa heeft... Kijk, wij richten ons in eerste instantie op 15 landen. We zitten nu in 9. De andere landen zijn we nu aan het voorbereiden. Dus dat gaat ook in de komende 1,5-2 jaar wel gebeuren. Dus dat betekent dat we nog echt wel wat te doen hebben. En dan is het opschalen. Dan is het gewoon vergroten, verdichten en zorgen dat alle transportcorridors in Europa te bereiken zijn. Zodat je dus ook inderdaad heel goed vanuit Stockholm naar Valencia kunt rijden. He, of vanuit Warschau naar Porto, he, om het maar te noemen. Dus die transportcorridors, die grote snelwegen, die moeten in principe iedere 120, 150 kilometer van laadhubs voorzien worden. Nou, dat kunnen wij niet alleen. Dat is een onmogelijke opgave. Dus wij doen ook altijd de uitnodiging aan onze conculega's om vooral te gaan helpen om deze hubs te gaan bouwen.
0: Meer samenwerken daar ook in.
2: Veel meer samenwerken. Veel meer goed kijken naar hoe die corridors uitgelegd moeten worden. Weet je, we zijn nu nog... Nou ja, ik zeg wel eens, we zijn de cake nog aan het bakken. En die moet zo groot mogelijk worden. Dus laten we nou niet gaan praten over verdelen. Maar laten we nou eerst met z'n allen zorgen dat die cake zo groot mogelijk wordt.
0: Mooi. Hoe we die cake zo groot mogelijk kunnen maken. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Dan blikken we ook eventjes terug de tijd in. Maar eerst muziek. Tot straks. Sunday mornings were your favorite.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Ja, Anja, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al best wel wat met elkaar besproken. Maar hier bij Let's Talk Business gaan we ook altijd eventjes terug de tijd in. Kun je wat meer vertellen over waar Mylands nou echt precies vandaan komt? Want je hebt zojuist natuurlijk eigenlijk ook wel al een beetje dat verteld, maar net eventjes wat meer. Hoe zijn jullie echt ontstaan als bedrijf?
2: Ja, wij zijn ontstaan, zoals ik al eerder zei, vanuit het erkennen van de grote truckbouwers. Dat elektrisch, batterij elektrisch, toch wel echt de toekomst gaat zijn. Ook de toekomst voor hun bedrijven. Zij moeten zich natuurlijk continu blijven onderscheiden.
1: Ja.
2: En we moeten een keer met z'n allen van die fossiele brandstoffen af. Weet je, ook vanuit Europa. Dat was misschien toen nog wat minder pregnant als nu. Maar we moeten naar een energieautonoom Europa uiteindelijk. En zoveel fossiele brandstoffen hebben wij niet met elkaar. Dus we zullen toch echt over de andere boeg moeten gooien. En zij hebben dat eigenlijk al zo rond 2019, 2020 zich goed gerealiseerd. En in 2021 hebben zij daar ook een persbericht over uitgedaan en gezegd: wij, grote truckbouwers, wij gaan de handen ineens slaan. Wij gaan een kapitaal klaarzetten om die initiële infrastructuur in Europa te gaan bouwen.
1: Ja.
2: Nou, dat was het moment dat ik ook met ze in contact kwam. En hebben we eerst maar eens met elkaar bedacht: joh, wat zou dat dan zijn, hè? En hoe gaat dat er dan uitzien? En dat heeft uiteindelijk ertoe geresulteerd dat we in 2022 zijn begonnen met Mylands. 8 juli 2022. Toen waren we eindelijk zover dat alle voorbereidingen gedaan waren. Nou ja, dan moet je naar de Kamer van Koophandel, dingetjes inschrijven, allemaal gedoe. Maar uiteindelijk waren we dan zover en konden we los. En dan heb je in principe wat uitgangspunten, wat je met de aandeelhouders hebt besproken. Maar dan moet dat concreet gaan worden.
1: Ja.
2: Dus we zaten met een man of 6, 7. Zo'n beetje de eerste mensen op dag 1. Bij elkaar. We hadden wel heel veel voorbereid. Maar dan moet je het gaan realiseren. En van planvorming naar realisatie. Ja, daar gaan natuurlijk best veel bedrijven aan onderdoor.
1: Zeker.
2: Dus dan is het wel een combinatie van hoe blijf je innovatief en snel. En ga je snel vooraan. Maar ga je toch ook wel dat doen met een gedegenheid. Om het ook te kunnen volhouden.
1: Ja. Hebben jullie dat gedaan dan toen? Wat is daar, als je nu terugkijkt, wat is daarin cruciaal geweest?
2: Wat heel cruciaal is geweest, is dat we relatief veel tijd hebben besteed aan wat is nou echt onze missie en visie? En wat zijn daarin nou de kernwaarden? En hoe willen wij die terug laten komen in het merk? Maar ook in wat we bouwen. Wat ik straks zei over dat respect voor die truckchauffeur. Het veilig en makkelijk kunnen laden. De toegankelijkheid van wat we willen doen. De laagdrempeligheid. Dat waren kernfactoren die we eigenlijk al in het begin heel nadrukkelijk hebben omschreven. Dus vanuit die waarden en normen hebben we vrij ructiesloos alles gedesigned wat we moesten doen. Van de vormgeving van de sites tot de vormgeving van het merk. Maar ook vertaald naar wat willen wij dan zijn als organisatie. Dus diezelfde principes die gelden voor onze hubs hebben we doorvertaald naar de principes voor de interne organisatie. En zo zijn we letterlijk gaan bouwen.
1: Ja.
2: We zijn gaan standaardiseren. We zijn gaan normeren. Klinkt allemaal heel blauw, want zo was het allemaal niet. Maar wel met zonder concessies te doen aan de principiële normen en waarden zoals we die heel in het begin hebben omschreven.
1: Ja. Zou dat ook je tip zijn voor andere ondernemers? Om daar trouw aan te zijn?
2: Ja, dat je trouw blijft aan wat je zelf wilt realiseren, wat je zelf wil uitstralen, maar ook aan de manier waarop je dat doet. Want het is zo makkelijk om gaandeweg concessies te doen, om even een shortcut te nemen, om toch maar even die ene principe overboord te gooien. En daarvan zou ik zeggen, niet doen. Niet doen. Dat bijt je uiteindelijk in de enkels. Niet doen. Blijf trouw aan je principes. Blijf trouw aan de normen en waarden. En ook al is dat soms best heel lastig, toch gaan doen.
1: En hielden jullie elkaar daarin scherp? Want dat is het ook. En je hebt het als team dan ook echt te doen.
2: Je moet het als team doen. En je moet ervoor zorgen dat iedereen die een bepaalde rol speelt binnen de organisatie daar ook compleet mee doordrenkt is. Zo
1: ja.
2: Ongeveer.
1: Ja.
2: En we hebben ook wel afscheid moeten nemen van mensen die supergoed waren, hartstikke briljant, maar net even niet op die normen en waarden paste.
1: Ja.
2: En dan moesten we zeggen, ja, sorry, maar hoe goed je ook bent, dan even niet bij ons.
1: Hoe doe je dat? Hoe kom je daarachter? Want daar heb je vaak ook wel wat tijd voor nodig, hè?
2: Nah,
1: of valt
2: ja,
1: het mee?
2: Nou.
1: Oh, nee. Ja, nee. Nee, prik je er snel doorheen?
2: Nee, daar ga je een bepaald gevoel voor ontwikkelen.
1: Okay.
2: Je gaat heel snel zien of iemand wel of niet precies op dat spoor zit. En je hebt wel eens dat je je daarin vergist. Nou ja, goed, dan duurt het een maandje langer. Maar binnen die eerste 2 maanden heb je hem echt wel in de gaten.
1: Is dat dan

0: verschillende nationaliteiten aan het werk hebben, maakt ook dat je ook je eigen cultuur moet creëren. We kunnen niet zeggen, we pakken de Nederlandse cultuur en proppen daar de mensen uit Bangladesh, India, Syrië allemaal in. Dat gaat natuurlijk niet werken. Dus je moet wel heel nadrukkelijk werken aan de cultuur die je wilt hebben, de wijze van werken die je wilt hebben, die past bij het merk wat je neerzet.
1: Ja, en daar trouw dus ook aan blijven. Hartstikke aan hetgene wat je hebt bedacht.
0: Ja.
1: Brengt ons bij een volgende businessvraag.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Heb je ooit wakker gelegen van een zakelijk dilemma?
0: Hoeveel wou je er hebben? Het zou heel raar zijn als dat nooit was gebeurd. Dat heeft veel te maken met de vorige. Dat heeft veel te maken met de vorige waar we het over hadden. Hoe blijf je trouw aan je eigen principes? Daar heeft het heel erg mee te maken. En dan moet je soms. Ik denk nu even aan twee dingen.
1: Okay.
0: Eén is de vormgeving van onze hubs.
1: Ja.
0: En nu ben ik er super blij mee. En hij past perfect in wat wij willen doen. En de feedback die we erop krijgen is super goed. Maar toen wij daarmee begonnen dacht ik, holy moly, moet dat echt zo?
1: Ja. En waar zat dan de weerstand? Of waar twijfelde je over? Wat was dat?
0: Ik vond het in het begin misschien allemaal wel een beetje te. Allemaal wel een beetje te mooi, te slick, te fancy. Dat ik dacht, joh, kan niet gewoon die lades neerknallen en klaar?
1: Iets bescheidener.
0: Iets meer. Maar dat is meer mijn.
1: Of is dat misschien typisch Nederlands ook wel een beetje?
0: Ja, weet ik niet. Ik weet niet of het typisch Nederlands is of typisch Anja, dat weet ik niet. Maar ik had wel zoiets van, oké. Maar toen heb ik me wel, ik denk nee, we moeten trouw zijn aan ons. Dus we gaan dat doen. Dus dat was er wel eentje. Het andere is wat ik lastig vind is als het met mensen te maken heeft. En je merkt inderdaad dat een bepaalde persoon toch minder goed past als wat je eerder had gedacht.
1: Ja.
0: En dat die persoon daar zelf niet helemaal happy is. En wij daar ook niet happy mee zijn. En dan moet je dat bespreekbaar maken. En dan moet dat op tafel. En dan heeft dat een consequentie. Ik kan er nu beter mee omgaan. Dat leer je wel na verloop van tijd. Maar ik weet wel dat zeker in die beginfase. En je moest afscheid gaan nemen van mensen. Waarmee je zeker in het begin zaken had opgebouwd. Maar die gaan dan toch een andere kant op. Nemen toch een andere afslag. Ja, dat zijn wel dingen die lastig zijn.
1: Ja. Ja. Ja. Zeker ook als je inderdaad wat je zegt, je hebt al een band opgebouwd. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Je bent al een bepaalde een weg ingeslagen met elkaar.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo makkelijk om dat dan ook weer te stoppen.
0: Ja, maar je moet het wel doen.
1: Ja.
0: Weet je, het is, omdat het moeilijk is, wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Dus dan moet je het juist wel doen. Ja.
1: Eventjes, hè? Daar voelde je wat weerstand, hè? Bij die eerste hub, bij dat ontwerp, zeg maar. Dat je denkt, oh, dan is het eenmaal zover. Die eerste hub staat daar. Die Europese corridor aanpak, die staat. En dan zijn jullie heel erg gaan testen. Hoe is dat proces gegaan?
0: Nou, eentje was heel erg mooi. Toen we hadden de hub gedesigned. En toen hebben wij met soort mock-up materiaal, met karton en gekkigheid, hebben we een soort hub op de grond uitgelegd. En hebben we een paar klanten, waarvan we wisten dat ze al elektrische trucks hadden, gevraagd om te komen. En toen zijn we in een soort van playthrough gewoon gaan rijden om precies te kijken hoe zijn dan exact die draaicirkels. Hoe wijd mag het maximaal zijn? Hoe wijd moet het minimaal zijn? En daar hebben we ook wel vreselijk gelachen. Want daar ging natuurlijk meteen de eerste afrastering aan gehoord. maar dan ga je het feitelijk uitproberen.
1: Ja, dat.
0: Weet je, dus dat was gewoon dummies bouwen en rijden. Gewoon maar gaan kijken.
1: Ja.
0: En vervolgens zet je daar natuurlijk de engineers op. En die gaan al die data en al die gegevens pakken. Want we hadden natuurlijk alles opgenomen. Allemaal datapunten verzameld. En die gaan dat vervolgens omzetten in standaarden. Zodat die overal repeteerbaar wordt. Maar dat eerste uitproberen, ja, dat is natuurlijk hilarisch. Dat geeft een enorm teamgevoel. Weet je wel? Een steentje met koffie en broodjes en chauffeurs en vrachtwagens. Dat. En weet je wel,
1: het idee komt dan ook tot leven natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. En ook soms helemaal niet. Want dan heb je iets bedacht en dan ga je dat testen in de praktijk. Denk je, nou, leuk idee.
1: Nee, toch maar even niet.
0: Nee.
1: Try and error eigenlijk ook wel echt.
0: In het begin wel, ja.
1: Ja, dan staat dat eenmaal echt. Was dat al wel meteen wat jullie hoopten dat het zou zijn? Of is

0: Is dat toch ook nog wel echt naar sleutelen geweest in het begin?
1: Nou, eigenlijk verrassend weinig. Na die eerste mock-up is dat eigenlijk verrassend weinig weer gewijzigd. Ik weet dat ik met een Duitse minister op een van onze eerste Duitse sites liep. En ik was 3 of 4 maanden daarvoor was ik bij hem geweest met een presentatie. Een soort mock-up en zeggen van joh, zo gaat het eruit zien.
0: Ja.
1: En ik liep met hem over die site en hij zei, ik heb het gevoel alsof ik door die PowerPoint loop. Het is exact wat jullie hadden gezegd. En ook de beelden die we hadden gemaakt over hoe het eruit zou zien. En dat hebben we eigenlijk continu gedaan. Dus we zijn heel ver gegaan in het standaardiseren van ieder individuele component. We zijn heel ver gegaan in het vormgeven van al die merkdetails. En dat betekent dat iedere Mylan site al van verre herkenbaar is. En dat iedere site ook exact hetzelfde is.
0: Ja.
1: Zonder dat ze allemaal hetzelfde zijn.
0: Ja.
1: Maar dat zien alleen wij. Dat ziet de rest niet.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi ook hoe gedreven jullie daarin zijn. En daar dus ook weer opnieuw weer heel trouw aan blijven.
1: Ja.
0: Vanaf het begin zeg maar. Dit is wat Mylan moet zijn. En dat dragen we uit. Zometeen gaan we natuurlijk ook verder praten. Ja, over waar jullie nu staan. En waar jullie nu echt mee bezig zijn. Wat we in de toekomst kunnen verwachten. Want we willen natuurlijk wel weten hoe jullie aan die cake. Hè, die we zojuist noemden. hoe we die ook uit gaan breiden. En groter gaan maken natuurlijk.
1: Helemaal goed.
0: Eerst even.

0: Preach van John Legend. Ja, jij luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zijn hier in gesprek met Anja van Niersen, CEO bij Mylands. We hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel de geschiedenis wat meer besproken. Hoe jullie allemaal echt zijn ontstaan. Maar we gaan nu toch weer eventjes echt kijken naar het heden en naar de toekomst. Jullie zijn natuurlijk al enorm al bezig met die transitie. Daar zitten we natuurlijk ook al volop in. Steeds meer bedrijven die zien ook hoe goed het ook echt kan. Hè? Juist elektrisch rijden. Juist ook voor die grote zware trucks wat dat betreft. Als we eventjes kijken. Hè, beleidsontwikkeling hierbij. Hè, is natuurlijk enorm belangrijk. Ook bijvoorbeeld netcongestie. Dat zijn hele belangrijke dingen. Wil je echt verschil kunnen maken? Hoe kijk jij daarnaar, Anja? Is dat echt cruciaal?
1: Ja, dat is absoluut cruciaal. Als je kijkt naar beleidsontwikkeling. Kijk, we begonnen al over het feit dat dit een transformatie is. Het is een markt die volledig getransformeerd moet worden. En wat wij doen hierin is dat wij een soort kruis maken, een soort overbrugging maken tussen het energiesysteem en het logistieke systeem. Dat wordt nog door weinig mensen zo gezien. Als je als Europa, als Nederland meer energie onafhankelijk wilt worden. Hè, en af wil van die fossiele verslaving, zoals ik het dan maar noem, dan betekent dat wel dat je daar als politiek en als maatschappij een bepaald standpunt in moet nemen. Uh-huh. En dat je ook moet zorgen dat de voorbereidingen daarvan, de ondersteunende maatregelen, dus de beleidsmaatregelen die daarvoor nodig zijn, dat die op zijn plek staan, maar ook dat de investeringen die erbij horen door de maatschappij ook gedragen worden. Je kan dat niet afwentelen op de truckbouwers, de infrastructuurbouwers en het logistieke systeem.
0: Gebeurt dat nog te veel, vind je?
1: Ja, eigenlijk vind ik dat wel. Ja, je ziet wel dat er wat subsidies zijn voor trucks. Je hebt nu dadelijk de vrachtwagenheffing, waar trucks beter uit zijn als ze zero emissie zijn. Maar nog steeds zijn die trucks twee keer zo duur als een gewone diesel. Het helpen van bedrijven om die investering te doen zou al enorm helpen om zeker de wat kleinere of de middelgrote bedrijven te helpen om die stap te maken.
0: Ja.
1: Daarnaast is infrastructuurfinanciering is ook een vrij dure hobby, kan ik je wel vertellen. Dat is, daar gaat veel geld in om. En omdat wij deze nog volop deze transformatie aan het aanjagen zijn, kun je ook niet verwachten dat de sites die gebouwd worden per direct winstgevend zijn. Ja. Want die markt moet nog aantrekken. Hè? Wat ik eerder zei, het is eerst infrastructuur, dan trucks. Want die bedrijven gaan niet om als ze niet zien dat er voldoende laadplekken zijn en dat die voldoende betrouwbaar zijn. En ja, geef ze ongelijk.
0: Ja, en daar ligt meteen ook een grote uitdaging. Want dat is natuurlijk ook een drempel. Kan ik me voorstellen. Als je eerst die wegen, die infrastructuur goed gefixt moet hebben.
1: Ja, dat is een,
0: krijg dat
1: een
0: maar
1: enorme. Het is een financiële drempel.
0: Ja. Hè,
1: want je moet de investeringen kunnen doen. Maar het is ook een beleidsmatige drempel. Want je moet wel bij de goede locaties kunnen komen. Je moet de juiste vergunningen kunnen krijgen. En dan moet je nog de juiste netaansluiting krijgen. Of, wat wij steeds meer doen, zelf gaan zorgen dat je voldoende energie te plaatsen hebt. Weet je, de tijd is wel een beetje voorbij dat je, zeker in Nederland, maar ook steeds meer in andere Europese landen, ook in Duitsland, ook in Zweden, dat je de netbeheerder kunt bellen en kunt zeggen, ik heb even 10 megawatt nodig op die en die plek. Weet je, die tijd is voorbij. En die komt ook voorlopig niet meer terug.
0: Nee.
1: En dat betekent dat je als infrastructuurbouwer eigenlijk veel slimmer moet kijken naar hoe ga je om met de energie. Welke energie is er in de directe omgeving beschikbaar? En kun je samenwerken met de hernieuwbare productie in de regio waar jij zit, om ervoor te zorgen dat die hernieuwbare energie niet meer per direct het net opknalt, maar dat je die kunt opvangen en over de dag kunt verdelen, zodat je geen probleem meer vormt voor de netcongestie, maar onderdeel wordt van de oplossing. En dat is wat wij nu steeds meer op inzetten, wat we steeds meer doen. Dus we gebruiken steeds meer grote batterijen op onze sites om op een lagere netaansluiting toch een volledige belofte aan de klant te kunnen waarmaken. Maar wat we ook steeds meer doen, en niet alleen in Nederland, maar daar is het wel een beetje begonnen, direct aanbinden op de hernieuwbare productie. Weet je, en dan zouden in ieder geval de netbeheerders ook blij moeten zijn, omdat hun dat verlost van een deel influx in de netten op momenten dat het misschien niet direct gebruikt wordt.
0: Ja.
1: Dus de slimmigheid waarmee je met energieinfrastructuur omgaat, is onderdeel van de hele oplossing.
0: Ja, en tegelijkertijd, hè, ik hoor dit en ik snap het compleet, maar dat allemaal bij elkaar krijgen, al die verschillende partijen goed laten samenwerken, daar zit meteen dus ook een hele grote uitdaging, kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar daar worden wij wel steeds beter in.
0: Ja.
1: Weet je, je begint met de eerste projecten en je gaat dat verder perfectioneren. Wij werken steeds meer samen met andere bedrijven, met partnerbedrijven, als het bijvoorbeeld gaat om batterijoplossingen. Om dat goed te kunnen doen. Maar die regiefunctie in dat energiesysteem, waarin je partijen aan elkaar koppelt, zorgt voor een technologische oplossing die wat eigenlijk een maatschappelijk vraagstuk oplost. Ja, daar denken mensen niet 1, 2, 3 aan, hè, als je kijkt naar truck charging. Maar het wordt wel een steeds belangrijker onderdeel. En het zou goed kunnen zijn dat over een paar jaar dat wellicht het belangrijkste onderdeel wordt.
0: Wat is daarvoor nodig? Heb je eigenlijk ook meer samenwerking met de overheid of met gemeentes ook nodig, naast de netwerkbeheerders?
1: Wat wij nodig hebben is, als wij met dit soort grote projecten aan de gang krijgen, voorrang in die samenwerking.
0: Hm.
1: Omdat we niet alleen maar die netaansluiting nodig hebben, maar de goede samenwerking met de netbeheerder, maar met ook het lokale bedrijventerrein waar het over gaat. De gemeente die mee moet gaan werken, soms de provincie die mee moet gaan werken. De grote bedrijven die hier het voordeel van zien. En dat moet een bepaalde voorrangspositie krijgen. Ik zou heel erg geholpen zijn als de Nederlandse regering zou zeggen, en de Europese regering heeft dat eigenlijk al gezegd, maar ook de Nederlandse regering zou zeggen, als jullie en zorgen voor het gebruik van hernieuwbare energie, en zorgen voor batterijopslag, en zorgen voor ontlasting van de netten, en zorgen voor verduurzaming van het transport, eigenlijk wat we allemaal doen, dan krijgen jullie voorrang bij de vergunningverlening. Dan kun je daar een shortcut nemen en krijg je voorrang bij de netbeheerder. Dat wil niet altijd zeggen dat we direct een grote aansluiting nodig hebben, maar we hebben wel die samenwerking nodig.
0: Ja, ja, eigenlijk een soort puntensysteem. Als je aan al die elementen voldoet, dan krijg je voorrang.
1: Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor Mylands, want er zijn veel meer bedrijven die
0: daarom
1: dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar dan is er ook duidelijkheid. Dan is er duidelijkheid in de markt dat je aan dit puntenlijstje moet voldoen, om even bij jouw woorden te blijven. En dat je daarmee voorrang krijgt in het realiseren van infrastructuur.
0: Ja, nu hebben jullie onlangs, afgelopen mei is dat geweest, een financieringsovereenkomst van 120 miljoen veilig gesteld om de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens in Europa verder op te schalen. Enorm bedrag natuurlijk ook weer echt.
1: Ja.
0: We hadden het ook al over samenwerken. Hè? Wil je echt het verschil kunnen maken, dan is dit dus heel erg belangrijk. Eigenlijk misschien ook wel meteen een oproep naar gemeente, naar overheid, naar al die instanties die hier aan mee kunnen werken. Maar ik kan me ook voorstellen, dat zei je eigenlijk ook al, hè? Dat je juist misschien ook wel meer met concurrenten, of misschien niet, misschien moet je het niet als concurrenten noemen, zeg maar andere bedrijven die ook in deze branche opereren, meer gaan samenwerken om echt die transitie voor te zetten. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, tot nu toe zie je dat iedereen het vooral op zijn eigen manier doet.
0: Ja.
1: Er is nog weinig samenwerking met conculega's. Iedereen is het ook nog een beetje aan het uitvinden, dus dat begrijp ik ook wel.
0: Maar zou toch een enorme kracht in kunnen zitten als jullie meer gaan samenwerken met elkaar?
1: Ja, dat is absoluut waar. Maar daarvoor heb je wel duidelijke spelregels nodig. Maar anders zit je meteen weer in ongeoorloofde samenwerking. Ja. En dat willen we ook met elkaar niet.
0: Nee.
1: Dus wij proberen bijvoorbeeld via internationale samenwerkingsverbanden, zoals E-Mobility Europe, waar we in zitten, of via RWO, of via andere samenwerkingsverbanden, proberen wij ons steentje daaraan bij te dragen. Dus door te helpen de zaken op een goede manier te normeren, door data te delen, door best practices te laten zien. En een van de dingen die we daarin heel nadrukkelijk doen, is iedere 2-3 maanden een whitepaper uitbrengen over een bepaald thema. Wat dan ook gewoon op onze website staat, wat voor iedereen publiek toegankelijk is, en waarin we heel veel van onze kennis en inzichten delen, om daarmee ook de markt te versterken.
0: Ja.
1: Dus daar zit het heel erg op. Een ander punt wat ik hier nog in wil noemen. Kijk, 120 miljoen is natuurlijk een ongelooflijke klap geld. Maar wat ik eerder al zei, dit is een hele dure hobby. En deze dure hobby heeft ook nog eens een keer best een hele goede business case. Dus wat ik vooral ook nodig heb, en daar zijn we in Europa volop mee bezig, is in feite de garantie van Europa of van Nederland of van een overheid, die zegt, wij begrijpen deze transformatie, wij begrijpen het marktrisico die dit voor de infrastructuurbouwers heeft, maar wij nemen voor de eerste 3 tot 5 jaar dat marktrisico van jullie weg. Dus een soort garantiefonds voor infrastructuurbouw. Dat is er al voor waterstof. Dat zou ook heel nodig zijn voor infrastructuur voor elektrische trucks.
0: Dus het is eigenlijk wel een oproep.
1: Dit is een hele duidelijke oproep. Ja. En als wij dat op die manier zouden kunnen doen, dan zijn er voldoende financiële instellingen en banken die op dat moment willen instappen. En die zeggen, wij gaan verzorgen voor voldoende kapitaal. En die kunnen dan na 3 jaar ook zelf verder het risico nemen voor de verdere uitbreiding.
0: Ja.
1: Weet je, dus hulp bij de financiering, hulp bij het nemen van die eerste 3 jaar marktrisico, dat is absoluut cruciaal om naar 2030 toe de juiste opschaling te kunnen maken.
0: Ja, je zou denken dat moet toch haalbaar zijn?
1: Ja, dat moet ook
0: juist
1: haalbaar
0: ook
1: zijn.
0: Juist ook omdat er een goede business case is.
1: Ja, ja, en weet je, en we zijn absoluut bereid om dat met alle overheden te delen als we dat al niet gedaan hebben. Dus het is niet zo heel erg ingewikkeld, maar tegelijkertijd zijn er zoveel andere politieke en maatschappelijke problemen die ook allemaal geld nodig hebben. Vandaar dat wij in principe niet vragen om geld, als in direct cash, maar wel in een mechanisme wat die garantstelling kan doen.
0: Ja.
1: Dus in het beste geval hoeft dat geld nooit uitbetaald te worden. Of maar een fractie ervan.
0: Ja.
1: Snap je? Dus het is een ander type mechanisme. Nou, daar zijn we heel erg druk mee. Want dat moet er nu wel gaan komen. Omdat je anders niet in staat bent om snel genoeg de juiste infrastructuur op de juiste plek te hebben.
0: Ja, en echt die transformatie door te kunnen zetten. Precies. Zeg maar. Dan stagneert het of gaat het niet snel genoeg?
1: Dan gaat het niet snel genoeg uiteindelijk.
0: Ja, ja. Ja, helder. Brengt ons bij de laatste businessvraag van deze Let's Talk Business. Ben je er klaar voor, Anja?
1: Helemaal.
0: Daar gaan we.
2: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid, kosteneffectiviteit, uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
0: Nou, welke staat je tegen?
1: Oh. Ja, er zit eigenlijk niet eentje bij die me echt tegen zit. Probleem misschien. Probleem is niet een term wat nou heel erg in mijn jargon voorkomt.
0: Meer uitdaging.
1: Ja, uitdaging ook niet. Uitdaging is ook zo'n platgeslagen term.
0: Je ziet geen problemen.
1: Nou ja, weet je, we zien wel dingen die ingewikkeld kunnen zijn. Maar als je met de juiste mensen werkt. En ik moet zeggen, ik ben super trots op ons team. Weet je, dan komt die oplossing er wel.
0: Yeah.
1: Wij denken in oplossingen. En niet in uitdagingen. Ja, dat is me te vaag. Problemen, die zijn er om opgelost te worden.
0: Ja, we zijn al bijna aan het einde van deze Let's Talk Business. We hebben al heel veel met elkaar besproken. Ik zei het wel aan het begin, hè? Het gaat snel voorbij, hè? Zo'n uur, hè? Dat is toch niet normaal? Wat zou je graag nog mee willen geven aan onze luisteraars? Want we hebben natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Is er nog misschien een mooi praktijkvoorbeeld waarvan je ziet, ja, kijk. Dit laat nou heel duidelijk zien waarom er ook echt, nou ja, je hierin moet gaan investeren.
1: Ja, dan kom ik toch weer bij mijn klanten. Dan kom ik echt weer bij de ondernemers. En dat zijn ook echt wel vaak Nederlandse ondernemers. En daar mogen we super trots op zijn. Die misschien wel net als Mylands, en daarom zijn wij misschien ook wel heel erg Nederlands, die vooral denken in oplossingen en die denken in kansen.
0: Ja.
1: En als ik dan inderdaad zo'n bedrijf zie die heel, heel enthousiast begint met de eerste trucks en dan denkt, nou weet je, we doen er nog eens 10 bij en we doen er nog eens 20 bij. En dan bedenken dat ze toch in 1,5 jaar hun hele fleet gaan elektrificeren. Dan denk ik, wauw, daar zit lef, daar zit ondernemerschap. En dat zijn gewoon ontzettend slimme gasten die het supergoed voor elkaar hebben. En als je dan hoort van hen dat zij nu alweer bezig zijn om te kijken of niet dadelijk de dieseltruck hun grootste risico wordt, dan denk ik, wauw, jullie hebben het echt gesnapt.
0: Ja.
1: Het zijn wel vaak de Nederlandse bedrijven die zo denken. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen. En in die zin heb ik heel veel vertrouwen in die Nederlandse ondernemer. die op die manier kijkt naar deze hele transformatie. Die op die manier kijkt naar de mogelijkheden voor zijn bedrijf. En die ook bereid is om te gaan pionieren. Ja. Om die eerste fouten te maken. En te weten, dit moet ik nu doen. Om over een jaar die markt te kunnen pakken. Ja. En als die eenmaal losgaat, dan moet ik er staan.
0: Wanneer is die dieseltruc passé, denk je?
1: Voor sommigen dus nu al. Voor sommigen echt nu al. Ik denk dat je voor het grote gros, 3-4 jaar, dan zullen veel meer ondernemers daarmee het daarover eens zijn.
0: Ook wel richting die 2030 ook weer. Hè?
1: Ja, misschien. Dat sowieso. Maar laten we ook niet die kleinere bedrijven vergeten die het nog helemaal prima vinden. En die denken, nou weet je, ik wacht wel op de tweede, derde, vierde golf.
0: Ja.
1: En dan ga ik eens een keer mee. Is ook prima. Weet je, is ook prima. We kunnen niet allemaal in die eerste golf mee. Maar dat het uiteindelijk ook die groepen gaat raken. En ze daar ook heel blij van gaan worden. Omdat ze uiteindelijk een betere business case gaan maken. En uiteindelijk met meer rust en met meer respect hun werk kunnen doen. Ja, dat gun ik ze allemaal.
0: Stip op de horizon voor eind dit jaar. Waar staan jullie dan?
1: 50 Zuidsluif.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: 38 nu?
1: Ja.
0: 50 dan? 6 maanden te gaan, hè?
1: Ja, maar dat is allemaal keurig uitgepland. En ik heb dit weekend nog even de laatste projectupdate zitten te kijken. Er is er misschien eentje waarvan we denken, nou, die wordt misschien wel een beetje penibel. Maar we gaan er alles aan doen om die 50 te halen.
0: Jullie gaan er gewoon voor.
1: Helemaal.
0: Ja, ja. Anja van Niersen, ik wil jou enorm bedanken. Ik vind het mooi om deze bevlogenheid te zien. En ook fantastisch hoe jullie dit de afgelopen jaren ook al hebben opgebouwd.
1: Dankjewel.
0: En ik wil je enorm veel succes wensen met het verder uitbouwen van jullie mooie bedrijf van Mylens.
1: Nou, jij vooral heel erg bedankt voor deze kans. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu House Business.
10: Ja, heel hartelijk welkom bij House Business. Het programma waarin we in gesprek gaan met ondernemers en organisaties die bouwen aan de toekomst van hun markt. Vandaag duiken we in de wereld van klantcontact, customer experience en AI. Te gast zijn Pepijn Groeneveld, Head of Marketing, en Michael van der Brink, Country Manager Nederland bij Content Guru. Dit bedrijf ontwikkelt cloud technologie voor klantcontact en customer experience en positioneert zich internationaal als leverancier van schaalbare CX technologie met een sterke AI-component. Nou, we gaan praten vandaag over groei, innovatie, datasoevereiniteit en de razendsnelle ontwikkelingen binnen dat CX en AI. Luister mee naar deze aflevering van House Business.
9: House Business op New Business Radio.
10: Ja, Content Guru heeft de afgelopen jaren flinke ontwikkeling doorgemaakt. Van nieuwe internationale kantoren tot grote samenwerkingen en groei in Nederland en daarbuiten. Hoe kijkt het bedrijf terug op die groei en welke veranderingen hebben de markt het meest beïnvloed? Daar gaan we het zo gelijk over hebben. Hoewel gelijk, allereerst hartelijk welkom, heren.
11: Dankjewel.
10: Yes.
11: Dankjewel.
10: Misschien handig voor de luisteraar die al die termen nog even niet helemaal kan plaatsen. In een nutshell, Content Guru, Pepijn.
12: Content Guru.
10: Is het bedrijf dat?
12: Content Guru is het bedrijf dat klanten helpt met hun klantcontact. Wij helpen onze klanten en daarmee ook hun klanten weer met IT-oplossingen om de beste customer experience, noemen wij het, te leveren. En dat doen we al bijna ruim 25 jaar.
10: Ja. Je zou bedenken, elk bedrijf heeft klantcontact. Ja. Dus dat is een enorme markt. Ja. Specialiseren jullie je in een bepaalde branche?
12: Niet per se. We hebben van kleine klanten, zoals online klant Fleurop. Hebben we iets grotere klanten ook in Nederland, zoals QuickFit. Dat kent iedereen wel. Maar in Engeland hebben we bijvoorbeeld de NHS als klant. Healthcare Services, dat is natuurlijk een ontzettend grote organisatie waar 100.000 mensen werken. Dus het gaat echt van klein naar groot. In Nederland richten we ons steeds meer op overheidsinstellingen. Michael, vergeet ik nog?
3: Ja, nee, zorginstellingen. Dat is ook een grote klantensegment voor ons.
10: Ja. En, daar waren de klachten misschien het hoogst op een gegeven moment.
3: Ja, maar het is ook het moeilijkst om daar veranderingen aan te brengen. Hè? Als je zelf naar een ziekenhuis gaat, je hebt twee specialisten nodig, bijvoorbeeld. Dan word je intern twee keer doorverbonden.
10: Ja.
3: Omdat ze niet altijd met elkaar samenwerken. En dat proberen we te veranderen. En dat is moeilijk om door die muur heen te breken. Want dat is altijd zo geweest.
10: En ze zijn natuurlijk heel voorzichtig vanwege de gevoeligheid van klanten en informatie.
3: Absoluut, absoluut. En zeker als je het hebt, daar gaan we het later nog over hebben, natuurlijk over AI, artificial intelligence.
10: Ja.
3: Dan ben je voorzichtig met je klantdata, ja. Absoluut.
10: Maar goed, het begint bij elk bedrijf met het klantcontact en dan de klantenservice. En dan komen we al snel eigenlijk bij het CX, de CX-afkorting.
3: Customer experience.
10: Precies,
3: ja,
10: precies.
3: Zeker.
10: Want dat is eigenlijk, misschien dat jij dat even kort kan toelichten.
3: Ja.
10: Wat dat traject is. Want dat begint al gelijk.
3: Ja, ik denk dat er één vraag aan vooraf zit. Is klantcontact echt belangrijk voor je als organisatie zijn? Hè? Veel bedrijven zeggen dat. Maar ik denk dat heel veel mensen ook slechte ervaringen hebben met klantcontacten. De chatbots die niet werken of die maar één antwoord kunnen geven. Je vraag die kwijt kunnen. Onderling zeg maar 20 keer worden doorverbonden met dezelfde vraag. Dus hoe belangrijk is klantcontact? En customer experience zijn bedrijven die zich echt focussen op klantcontact. Hè, die echt dat zien als toegevoegde waarde. Waarbij het ook meer gaat brengen voor hun business, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de eerste vraag is hoe belangrijk is klantcontact voor je? En dan twee, dan kan je verdiepen in de wereld van customer experience. Mooie Engelse term uiteraard. Ik zou ook niet de Nederlandse term ervoor weten, eerlijk gezegd.
10: Klantervaring.
3: Ja, en dan is het heel belangrijk om die klantreis te weten. Wat doen klanten? Hè? Wat Pepijn het al even aangaf. Wat wij doen eigenlijk is gewoon, het maakt niet uit of een klant nou wil chatten, WhatsApp wil gebruiken, of hij wil gewoon bellen, of hij wil e-mailen. Wij verzorgen ervoor dat die communicatie naar die bedrijven gewoon goed verloopt. En zonder dat daar een bruggetje tussen zit. Dus mocht jij willen bellen en je wil doorgaan met chat, dan moet dat kunnen. En dat is wat wij dus doen voor dat soort organisaties. En daar gaat echt een heel traject aan vooraf. Dat zien we ook zeker bij de grotere bedrijven die we als klant hebben. Wie is eigenaar van het hele traject?
10: Ja.
3: Vaak zie je dat telefonie is een aparte eigenaar. We hebben nog ergens een chat. Die systemen waar al die klantdata in staat. Want wil je custom experience leveren, moet je exact weten wat je klant doet. Dus dat moet ergens staan.
10: Ja, nou ergens heb je natuurlijk altijd met klanten te maken. Zodra je een bedrijf begint, verkoop je iets. En het bij veel bedrijven zal het misschien nog gewoon zijn dat je een paar mensen aan de telefoon hebt zitten. En op een gegeven moment groei je zo groot dat niet meer kan. Dan moet je het gaan automatiseren. En dan kom je al heel snel eigenlijk in de software en de, eigenlijk de digitale omgeving.
3: Ja.
10: En wat hebben jullie daar eigenlijk in de afgelopen 25 jaar, om het even wat breder te nemen? Er zullen ongetwijfeld mijlpalen zijn. Maar wat zijn de grootste mijlpalen geweest in die hele digitalisering daarin? En ook misschien wel in het bewustzijn van bedrijven.
3: Ja, dat is een goeie. Kijk, dan moeten we eigenlijk een stap. 25 jaar is heel lang. In Nederland zijn we ongeveer 14 jaar bezig. Maar wat je ziet, wel, vroeger was het callcenter. Je kon alleen bellen of je kon gebeld worden door een organisatie. Toen kreeg je multichannel, dus dan had je bellen en mailen. Toen gingen we naar meerdere kanalen. Dus er kwam WhatsApp erbij en chat. Dus meer digitale kanalen. Toen kregen we omnichannel, wat nog steeds niet helemaal
10: weg is.
3: Nee, en het is ook nog helemaal niet gelanceerd veel voor bedrijven. Omnichannel is als jij een winkel ingaat. Jij stelt een vraag over iets. Jij belt later op of je chat. Dan zou men moeten weten dat jij in de winkel bent geweest. Dat je bepaalde vragen hebt gesteld. Dat zou ergens moeten vastliggen. Dat is omnichannel. Dus het maakt niet uit waar je bent. Je zou hetzelfde antwoord moeten krijgen op de vraag.
10: Ja.
3: Dat is lang niet ingeregeld. Dus daar zijn we nu. En nu krijgen we AI. Hè? Als je het hebt over grote veranderingen in de markt. Dan is AI. En wat we hebben gezien is dat bedrijven veel meer kanalen zijn gaan toevoegen. Ik denk in de hoop om bepaalde kanalen kunnen afsluiten of minder verkeer erop te genereren. Bijvoorbeeld bellen. Stel je voor, we doen chat toevoegen. We gaan minder bellen. Dat is niet waar. Dat hebben we niet gezien. Dus meer kanalen toevoegen. En nu gaan we naar de hele AI-wereld toe, waar mensen nu druk mee bezig zijn. En die bedrijven zijn nog steeds in die fases, dus de omnichannel fase plus de AI fase. En ik denk dat dat nu op dit moment de grootste veranderingen zijn die wij hebben gezien.
12: Als ik er iets aan mag toevoegen.
3: Zeker.
12: Ik denk dat naast CX, waar we het net over hadden, ook afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden het EX gedeelte. En dat is employee experience, dus aan de medewerkerskant. Dus daar is ook steeds meer focus op om, ook kijkende naar de arbeidsmarktontwikkelingen, het is belangrijk om die mensen te houden. Nou, hoe kan je ze houden uiteindelijk? Door ze steeds meer tools aan te bieden, zodat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en natuurlijk zo goed mogelijk die klanten kunnen helpen.
10: Ja.
12: Dus dat EX is er echt wel bijgekomen om die mensen zo goed mogelijk weer de klanten uiteindelijk.
3: Je haalt het repeterende werk haal je weg. Ja. Hè? Als iemand voor de 20ste keer belt dat zijn wachtwoord verlopen is, dat kun je allemaal automatiseren.
12: Ja.
3: Zodat je medewerkers alleen met de moeilijke dingen bezig zijn. Dat ben ik helemaal met je eens.
10: Absoluut. Ja, want ik kan me ook voorstellen inderdaad dat EX, dat employee experience, net zo belangrijk is. Want als je inderdaad 20 keer de klant aan de lijn hebt met een klacht of met dezelfde vraag, dan word je daar ook chagrijnig van.
3: Ja.
10: Dus op het moment dat je dus eigenlijk die mensen meer tools geeft, je employees, om dingen te vermakkelijken.
3: Ja.
10: Levert dat een gelukkigere werknemer op?
3: Ja, meer tools, maar wel minder applicaties, denk ik. Want we nu zien is dat gemiddeld werkt een medewerker in een contactcenter met 15 applicaties. Dat is niet te doen.
10: Nee.
3: Dus dat moet ook anders.
10: Maar goed, als we even gewoon kijken naar Content Guru als bedrijf. Waar zijn jullie dan het meest trots op in de afgelopen tijd?
3: Ja, heel veel dingen. Maar ik denk dat als we gaan kijken naar klanten die we hebben opgeleverd, is het natuurlijk fantastisch als een klant voor je kiest. Maar nog mooier is als die live gaat en uiteindelijk de effecten en de dingen die we hebben beloofd ook echt waarmaken. Dat zijn de mooiste dingen, denk ik, voor mij persoonlijk, laat ik het zo zeggen.
12: Ja, ik spreek best wel vaak ook klanten. En dan hoor je natuurlijk wat al hun uitdagingen zijn en waar ze tegenaan lopen. Een van die onderdelen is natuurlijk ook die medewerkers behouden. Daar hadden we het net over.
10: Ja.
12: Als je dan inderdaad die tools kan aanbieden om uiteindelijk die doelstelling van hun te kunnen waarmaken. Ik denk dat dat de mooiste winst is. Die we kunnen,
3: absoluut. Ja. Ja.
10: Ja, dat is tik, hoe zeg je dat? Tik in de box.
3: Ja. Ja.
10: En hoe belangrijk was dan die uitbreiding voor jullie naar landen als Portugal, Griekenland, Australië,
3: lekker
10: globaal?
3: Heel belangrijk, omdat we steeds meer zien, we stepten over waar blijft de data? Hè? Dus wie zit er aan je platform? Ons platform zit in Europa, Amsterdam, München. Maar bij 24/7, dus mensen zouden wereldwijd dat kunnen doen. Maar daarom hebben we nu ook hubs in Portugal gebouwd. En we hebben in Griekenland een hub. Zodat alle data die wij verwerken alleen maar door Europese mensen zeg maar wordt ingezien als dat mag. Hè, als dat noodzakelijk is om te helpen bij klanten.
10: Want waarom daar?
3: Portugal is een fantastisch land voor ontwikkelaars. Heel veel hoogopgeleide mensen. Ja. Die ook nog eens een keer fantastisch heel veel talen spreken. Dus dat is voor ons absoluut de makkelijkste. En Griekenland zit ook heel veel hoogopgeleide mensen. En is het makkelijk om het bedrijf te starten. En wij hebben een Engels hoofdkantoor. En in Engeland zijn ze nou op dit moment niet heel erg zeg maar bezig met hoe bedrijven zich ontwikkelen. Die hebben andere problemen. En Europa, die trekt juist dat soort bedrijven heel erg aan.
10: Ja, en wat merkt de klant dan uiteindelijk van een internationale groei? Want het gebeurt eigenlijk voor een deel achter de schermen.
3: Ja, je ziet natuurlijk heel veel dingen die in producten worden toegevoegd. Heel veel functionaliteiten worden toegevoegd omdat het in Amerika al moet. We hebben ook organisatie in Amerika zitten. Dus daar profiteren Nederlandse klanten van. Schaalbaarheid. Hè. We hebben natuurlijk gewoon veel meer groei, veel meer groot. En er komt natuurlijk ook veel meer geld binnen, waardoor we veel meer kunnen ontwikkelen in het product. Dus er zijn verschillende zaken waarbij die bedrijven, onze klanten, daar absoluut van profiteren.
10: Ja, 2 jaar geleden waren jullie hier ook hè, voor in de studio Let's Talk Business met Ron. Die aflevering is overigens ook gewoon nog terug te luisteren. Maar toen hadden jullie over dat de stap naar de cloud best een hobbel is geweest voor veel bedrijven. Aangaande compliance en dergelijke. Ja. Zien jullie dat nu eigenlijk wel weggeëpt is? Is dat nu gewoon, is daar rust in de tent?
3: Nee, want je krijgt nu weer een nieuwe natuurlijk. En dat heeft te maken met Amerika. Dus cloud op zich is geen probleem. Want alle bedrijven vragen daar wel om. Behalve als het misschien hele specifieke branches zijn waarbij het echt nog steeds op locatie moet. Alleen nu is de volgende vraag. Oké, cloud, maar waar staat het?
10: Waar staat dat?
3: Waar staat de data? Dat is dus de vraag die we nu veel zien en voorbij zien komen. En dat is voor ons wel interessant.
10: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je dan overal hubs hebt zitten, dat bedrijven zich dan ook wel afvragen. Staat mijn informatie in Australië? Waar staat het?
3: Ja, absoluut. Dat zijn de vragen die we krijgen. Dus voor ons is het Europese platform is echt in Europa. Dus er gaat nergens iets naar buiten Europa. Behalve natuurlijk als je soms bepaalde AI-oplossingen van ons gebruikt. Die wij ook weer inkopen. Bijvoorbeeld van OpenAI. Ja, dat is wel volgens de AVG. Maar het is wel een Amerikaans bedrijf, heel simpel.
10: Ja, ja. Als organisatie zijn dus ook gegroeid. Meer mensen, grote SC's. Hoe zorg je dat jullie cultuur, die hebben best wel een stevige missie ook. En heel duidelijke bedrijfsstructuur terug te lezen. Maar dat ook de kwaliteit behouden blijft in zo'n groeifase. Hoe doe je dat als bedrijf?
12: Ja, ik denk dat het een van de kernpunten van het bedrijf is. Dat het een hele platte cultuur is. Dus ik ben vaak in contact met het management, maar ook met de CEO en de co-CEO, de gebroeders Taylor. Ik denk dat dat een van de sterke punten is. Dat iedereen makkelijk benaderbaar is. En naast natuurlijk de regelmatige meetings die we hebben wereldwijd, wordt er dan een webinar georganiseerd, zodat iedereen weer up-to-date blijft. Hebben we ook ons jaarlijkse kerstdiner.
3: Ja.
12: Dat is natuurlijk een feestje, dat doen we in Londen. Met het Europese team. Dus ook vanuit Duitsland en vanuit Nederland.
10: Zo te zien altijd een groot feest als ik jouw reactie...
3: Ja, absoluut. Het is een leuk feest. Ja, ik denk ook belangrijk is dat ik nog steeds wil zien als een start-up eigenlijk. En ik ben nu ook met Duitsland heel druk bezig. Dat heb ik er ook bij gekregen. En ik vind het heel belangrijk dat mensen geloven in onze missie, zeg maar. Wat willen we bereiken? En dat ze daar ook echt onderdeel van willen zijn.
10: Ja, het samenbouwen.
3: Juist. En dat gaat van hele kleine dingen tot hele grote dingen. Ik maak dat voorbeeld heel vaak. Dat is absoluut een heel stom voorbeeld. Maar weet je, we zijn een kantoor met 20 mensen. Als je 's ochtends eerst binnenkomt, ruim die afwasmachine even leeg. Weet je, dat doet iedereen. Maar dat klinkt heel... Maar zorg ervoor dat je het, zeg maar, dat met z'n allen doet. Weet je wel?
10: Ja. En wat heeft dat met de kwaliteit?
3: Dat kan ik je vertellen. Want dat als je dat met z'n allen doet en niet afwacht tot iemand anders iets doet. Als je dat op dat moment met die afwasmachine doet. Doe je het ook met andere dingen. Dus dan ga je, zeg maar, dat soort dingen ga je samen oppakken. En dat is echt essentieel.
10: Ja. Dus het is echt het voelen van die gezamenlijke verantwoordelijkheid.
3: Exact. En dat moet ook richting klanten zo zijn. Dat gaat om onze dienstverlening. Maar ook hoe we de dienstverlening implementeren bij klanten. Alles, zeg maar, is dat echt samen doen. Dat is echt wel echt cruciaal.
10: Mooi. Ja. Straks gaan we... Wou je nog wat aan toevoegen?
12: Nee, helemaal goed. Ja. De start-up mentaliteit. 8 jaar geleden kwam ik binnen. Toen werkte Michael natuurlijk al een aantal jaren bij Content Guru. Dat merkte ik toen we met 10 mannen waren. Maar dat merk ik nu nog steeds, nu we met 20 man waren. Dat iedereen gewoon vol achter een project staat.
10: Dus eigenlijk is de tip als bedrijf, als je groeit en je wil je kwaliteit behouden, zorg dat je de start-up vibe vasthoudt.
3: Ja, absoluut.
10: Goed, jullie hebben een prachtig mooie nieuwe samenwerking met Vodafone Business. En daar gaan we het zo meteen over hebben.
11: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Onia Soria Serra hier op New Business Radio.
1: De doelen en dromen van organisaties. Je hoort ze in House Business.
0: Ja, tijdens de plaat, Michael, hadden we het even over de nieuwe generatie. En dat wel lastig is, gewoon qua. Ja, ook om die misschien wel vast te houden. Ja. Dat het een enorme vrijheidsgeneratie is. Ja, met nou ja, commute werken en nou zeker ja. Met die. Wat ik me dan afvraag, zou ook nog de hele komst van AI, waarbij misschien de perceptie bestaat dat alles toch nog verder geautomatiseerd wordt, ook dat nog eens aandikken? Dat ze denken, oh ja, maar ik hoef de helft minder te doen, want er wordt toch door AI opgelost.
2: Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat misschien heel veel startersfuncties, hè, en dat zie je bij veel organisaties, dat daar echt wel elementen in zitten die over zouden kunnen worden genomen door AI. Maar ergens moet je wel die ervaring gaan opbouwen natuurlijk. En waar ik een beetje voor waak, is dat als we alles met AI gaan doen, dat we lui worden. Want ik denk namelijk dat het heel goed is om te checken wat AI voor je doet.
0: Ja.
2: En klopt zeg maar die uitkomst van wat ik hierin zet. Dat is echt essentieel. En ik denk als je dat niet doet, dan denk ik niet dat er een hele goede carrière voor je weggelegd is. Dat denk ik niet.
0: Precies. Nou goed, we gaan straks nog verder over AI en dergelijke praten. Eerst even, of wil die, ja, Pepijn, ik zie jou denken.
3: Nee, we hadden net ook over inderdaad, kijk toch ook wel echt naar of mensen dus wat hebben gedaan tijdens hun studie of tijdens hun schoolcarrière. Of ze echt gewoon de handen uit de mouwen hebben gestoken.
0: Ja. Drie bijbanen hebben gehad. Gewoon aanpakkers zijn.
3: Die mensen die weten echt wel van aanpakken.
2: Ja.
3: Dat zie je ook wel terug.
2: Ja. Ja, absoluut.
0: Dus we moeten met z'n allen blijven werken aan de intrinsieke motivatie, mensen. Zo is het toch ook weer. Nieuwe klanten. Een prachtige business case, denk ik, om te bekijken. Vodafone Business. Wereldwijd.
2: Ja.
0: Wat hebben ze? 92 miljoen. Nou ja, aan weet ik veel. Klant of iets. In elk geval waarbij jullie dus ook aangeven steeds grotere rol binnen de telecom te gaan spelen in dat opzicht.
2: Ja.
0: Wat betekent het concreet voor jullie, deze samenwerking?
2: Nou, voor Vodafone, de samenwerking voor ons is echt wel van essentieel belang. Omdat Vodafone is natuurlijk gewoon een merk wat iedereen kent in Nederland. Veel zakelijke klanten. En dat zijn echt absolute klanten waar wij ook willen zitten uiteraard. Hè, als we zakelijke markt bedienen. En je ziet dat de accountmanagers van Vodafone ons prima toegang kunnen geven tot dat klantsegment. En daarom is die samenwerking voor ons echt heel erg belangrijk.
0: Ja. En als je het strategisch bekijkt voor jullie?
3: Strategisch. We werkten al eerder met Vodafone in de UK samen. Maar dat is een andere entiteit dan Vodafone in Nederland. Maar als je kijkt strategisch, wat Michael net zei. We hebben een hele sterke partner, een heleboel kennis, een hele grote klantenkring die zij bedienen. Dus daar hebben we gewoon een ontzettend goede samenwerking.
0: Ja, want wat is het? Wat was hun vraag of wat is het plan wat je zou kunnen uitlichten, wat jullie bij hun gaan uitrollen?
2: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als je ziet naar de traditionele telecomdienstverlening, die is aan het veranderen. Dus iedereen kan overal mobiel kopen. Je kan overal telefonie kopen. Dus je moet een andere manier bij je klanten binnen zien te komen. En Vodafone doet het over verschillende factoren. Hè. Dat is onder andere IoT. Hè. Dus de apparaten die slim aan elkaar verbonden zijn. Maar ook klantcontact is zo'n item waar je over met de klant over praat. En als de klant dat bij je gaat afnemen, dan komt de rest vanzelf. Dus de lijnen, dus de tikken, alles wat je wil hebben, kan Vodafone dan ook aan zijn klant gaan leveren. Dat is absoluut het belang van Vodafone.
0: Maar dat hebben ze toch al?
2: Ja, maar ze zitten ook veel bij concurrenten. Want Vodafone is natuurlijk niet de enige partij in Nederland die deze dienstverlening levert. Hè. Er zijn natuurlijk nog drie grote partijen in Nederland die dat kunnen leveren. Je ziet dat de concurrentie daar natuurlijk moordend is. En het gaat echt om procenten. En als je dan op een andere manier kan binnenkomen bij zo'n klant, is dat natuurlijk super interessant. Plus, je ziet ook echt zeg maar, de toegevoegde waarde van Vodafone richting klant uiteraard.
0: Ja, ja, want het zit hem volgens mij ook in het tweaken tussendoor. In sturing, als je monitort. Want hoe meten jullie bij bedrijven?
2: Ja, dat is een hele goede van je. Die niet veel mensen aan mij vragen. Dus dit vind ik een hele goede opmerking. Want het is inderdaad niet alleen verkopen en dan ben je klaar. En dan weer drie later terugkomen. Dit is constant bij blijven houden. Dat doen wij zelf met een custom experience team. Dat zijn mensen die allemaal grote contactcenters hebben gerund. Of die grote transformaties gedaan hebben. En die gaan met die klanten praten. Om te kijken van nou weet je, als je dit kanaal bijvoegt, wat is het effect geweest? We gaan chat toevoegen. Heb je minder telefonie? Of als we AI gaan inzetten, wordt het dan makkelijker aan de voorkant voor klanten? En dat soort punten worden allemaal gemeten door de Customer Experience Team. Dus ze zijn echt specialisten op dat gebied.
0: Ja, precies. En ik kan me ook wel voorstellen dat AI in het analyseren daarvan wel weer een rol kan spelen.
2: Ja, ook. Maar er zit ook nog een stukje handwerk in, hoor.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat is een ongoing proces eigenlijk.
2: Absoluut.
0: Het is leuk als je het implementeert, maar je moet steeds kijken wat is de outcome van
2: altijd,
0: het.
2: En, altijd, ja, ja, ja, absoluut. Ja.
0: Jullie werken inmiddels ook voor gemeentes, overheidsinstellingen. Ja. Je noemde net al de gezondheidszorg.
2: Ja.
0: Wat vraagt die markt specifiek?
2: Gezondheidszorgen die zijn echt op zoek naar het uiteindelijk makkelijker maken aan de voorkant voor een klant. Dat klinkt heel erg simpel. Wat ik net al zei, als je in een ziekenhuis bent en je bent met twee specialisten, heb je te maken. Met een beetje geluk heb je iemand die twee afspraken voor je kan maken. Vaak is dat helemaal niet het geval. Dus het is heel banaal. Dat je gewoon, ik bel op en ik word doorverbonden en ik moet weer wachten. Kan het dan ook wel op dezelfde dag? Nou, als je dat kan vastleggen aan de voorkant, dan maakt het natuurlijk veel makkelijker voor je patiënt, die natuurlijk al heel wat. Ja, die belt niet voor niks natuurlijk. Dus daar gaat er heel wat doorheen. En als je dan ook nog een keer een uur bezig bent om afspraken te maken, dan, ja, weet je, dat is niet echt custom experience, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, precies. En op zich kan ik me voorstellen dat betrouwbaarheid natuurlijk hartstikke belangrijk is in overheidsinstellingen en gezondheidsinstellingen.
2: Ja.
0: En hoe zit het dan met schaalbaarheid daarin? Is dat dan ook nog een wens? En op welke manier dan?
2: Ja, gemeentes valt natuurlijk mee. Want gemeentes en gemeenten die hebben dan gewoon een aantal inwoners. En op basis daarvan hebben ze natuurlijk ook gewoon een gemeentehuis waar mensen werkzaam zijn.
0: Maar dat is wel een van jullie USP's, toch? Dat met de systemen, dat stormverhaal en dergelijke.
2: Zeker, absoluut. We hebben klanten met 5 werkplekken tot 70.000 werkplekken. Niet in Nederland overigens. Dat is Japan en dat is Amerika. Dat zit niet hier, want die klanten bestaan niet. Maar die schaalbaarheid zit er zeker in. Dus als je wil opschalen, is dat absoluut mogelijk. Maar je ziet dat bij heel veel klanten dat heel erg meevalt. Je hebt natuurlijk wel gewoon seizoensinvloeden. Kijk naar verzekeraars waar aan het einde van het jaar iedereen gaat bellen. Ja, dan moet je kunnen opschalen.
0: Ja.
2: Maar door gewoon over het algemeen zie je dat het gelijk blijft. Of het wordt minder, omdat mensen gewoon dingen slim kunnen automatiseren aan de voorkant. Op AI of op ander gebied, waardoor er minder werkplekken nodig zijn.
0: Ja. En als we het hebben over die betrouwbaarheid, hoe waarborg je dat met dit soort systemen?
2: Betrouwbaarheid, je bedoelt beschikbaarheid bedoel je dan? Of,
0: Nee, de in het algemeen de betrouwbaarheid van de informatie die dan sneller beschikbaar is.
2: Ja, zeker. Betrouwbaarheid van informatie hangt natuurlijk af met welke systemen je bent gekoppeld en of je dat doet. Wij hebben een applicatie die ook routeert. Hè? Dus als jij mij belt, dat ik dan weet, Fabienne belt en dat moet ik allemaal weten, maar dan moet ik uit het systeem halen. Dus dat systeem moet wel gekoppeld zijn. Als dat niet is, of het systeem wordt niet goed bijgehouden, dat kan ook gebeuren, dan heb je niet altijd even betrouwbare informatie. Nee, absoluut niet.
0: Nee.
2: Dus er zit nog wel een stukje verantwoordelijkheid in. Of je laat ons systeem, dat kan ook, dat soort systemen automatisch vullen. En dat kan ook.
0: Leg uit.
2: Nou, jij belt mij op weer. Ik weet dat jij een nieuwe klant bent. Al die gegevens voor jou die worden gewoon automatisch opgeslagen en doorgestuurd naar de CRM.

0: daar echt extreem voorzichtig mee zijn.
1: Nee, maar als ik bijvoorbeeld naar een ziekenhuis omdat ik geopereerd moet worden, mm-hmm, of iets dergelijks, dan word ik inderdaad 2-3 keer doorverbonden. En dan is misschien die specifieke specialist niet eens aanwezig. Dus ik moet die informatie terug kunnen vinden. Zo iemand kan dan al eerder eigenlijk bij mijn gegevens kijken.
0: Ja, dat klopt. En dat gaat verder dan alleen onze applicatie. Hè? Want dat zijn natuurlijk bepaalde zorgapplicaties die gebruikt worden als je het hebt over het ziekenhuis, waar die gegevens in staan. Die ook dan inderdaad op jouw app beschikbaar zijn. Dat klopt absoluut. Maar dat zijn echt zorgspecifieke systemen die gekoppeld worden aan onze applicatie. Maar waarbij wij alleen een signaal geven. Fabien belt of mailt of wat dan ook. Zodat die gegevens omhoog worden getoverd. Maar die bewaren wij niet op het platform, die data.
1: Nee, precies. Goed, nou straks, het is natuurlijk al een paar keer gevallen. De AI, de CX en de EX. Allemaal lekkere termen. Is dat de nieuwe standaard? Daar gaan we het zo over hebben.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Voorstellen, Steely Dan hoorde je met Ricky Don't Lose My Number op New Business Radio.
1: De doelen en dromen van organisaties. Je hoort ze in House Business.
0: Ja, AI is inmiddels niet meer weg te denken uit klantcontact. Van real-time transcripties tot voicebot en sentimental analyse. De ontwikkelingen gaan enorm snel. Maar tegelijkertijd verandert ook de kijk op customer experience en employee experience. Ja, welke AI-toepassingen zien jullie op dit moment het meest, of het snelst eigenlijk, groeien, Pepijn?
2: Ik denk, als je het aan mij zou vragen, dan kijk ik straks ook even, vraag ik zo eventjes aan Michael. We spreken inderdaad ook veel verschillende partijen, ook veel verschillende klanten. We hebben de eerste verschillende AI-oplossingen hebben wij bij onze klanten draaien. Zie ik toch dat het meeste aan de medewerkerskant, dus aan de EX-kant, de toepassingen worden toegepast. Er werd natuurlijk al snel over AI gesproken als je het over chatbot had. Maar ik weet nog dat we op een gegeven moment evenementen organiseerden. Hadden we het al over AI en chatbots. Maar dat was nog niet de AI zoals we die nu kennen. Dat is allemaal zo snel gegaan natuurlijk, die ontwikkeling. Dus als ik kijk naar de verschillende toepassingen, dan is het voornamelijk inderdaad aan de medewerkerskant. En dan moet je ook denken aan hele eenvoudige AI toepassingen. Zoals het
0: beantwoorden van een mail.
2: Maar dan voornamelijk bijvoorbeeld het kunnen vertalen. Heel snel kunnen vertalen, maar heel snel ook bepaalde antwoorden klaar kunnen hebben staan. Maar als we hebben bijvoorbeeld over het transcriberen, oftewel eigenlijk het omzetten van voice naar tekst. Die AI-toepassingen en het bijvoorbeeld van een grote lab tekst en e-mail inderdaad een samenvatting kunnen maken of een samenvatting van een gesprek. Dat soort relatief eenvoudige oplossingen. Waarvan iedereen denkt van, oh, heb je daar AI voor nodig? Ja, daar kan je zeker AI voor toepassen. Die zie je nu dat die het meest en het vaakst worden toegepast, omdat het relatief eenvoudig is. En het is niet ook, het heeft niet ook directe impact op de klant. Want dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Als je AI toepast op klantcontact, dan moet dat wel natuurlijk veilig zijn. Dus aan die medewerkerskant, dan zie ik inderdaad die toepassingen die nu worden gebruikt, nu worden geïmplementeerd. En waar ze ook direct de effecten van zien.
0: Ja, precies. En die toegevoegde waarde is, zoals ik het hoor, voornamelijk efficiëntie en tijdsbesparing. Ja. Heeft het nog een andere rol? Kan het nog een ander doel dienen?
2: Ja, zeker. Als we kijken naar andere voorbeelden, zoals het kunnen monitoren van het sentiment van een conversatie bijvoorbeeld. Wil je natuurlijk ook kunnen zien, zeker als je kan terugluisteren of kan, we noemen het quality management. Kan je uiteindelijk inderdaad ook zien wat de kwaliteit of wat de sentiment is van in een gesprek. Dus of het nu neutraal is, negatief of positief. Dus daarin zie je echt wel dat die AI-toepassingen heel praktisch en goed ingezet.
0: Ja. Grappig genoeg heb ik een keer een ervaring gehad. En ik denk dat dat met een, ik verwacht eigenlijk bijna dat het een AI-oplossing was. Ik had een app en die had ik afgezegd. Maar er werd nog wel geïncasseerd. En ik heb de contacten mee opgenomen. En uiteindelijk kreeg ik dus best wel snel antwoord. En een vriendelijk antwoord. En ook een soort een offer die ik niet fijn vond. Dus dat gaf ik ook aan. Ik zei, ik zit hier niet op te wachten. Ik vind het vervelend dat dit zo gebeurt, et cetera. En uiteindelijk kwam diegene toch, en ik heb echt het idee dat dit AI was, tot een compromis. Waardoor ik eigenlijk daarna nog terugmailde, fijn dat we het zo hebben kunnen oplossen. Ja. Dat ik dacht, dat was eigenlijk haar tekst. Maar, ja. Of zijn tekst, ik heb geen idee. Dus dat was dan typisch zo'n voorbeeld van een positief effect.
3: Ja, zeker. Nou, er zijn natuurlijk heel veel positieve effecten aan AI. Ik denk dat je heel goed, absoluut met Pepijn eens. Dus het moet ondersteunend zijn aan de medewerkers om ook draagvlak te creëren in de organisatie. Hè. En dat zijn goede dingen om te starten. Dus gesprekken die je meeloopt. Trainingsdoeleinden, je vroeg een ander effect. Maar als je ziet wat er is gezegd en hoe het gegaan is, dan kun je natuurlijk heel makkelijk invoeren in AI van, ja, weet je, zijn de bedrijfsregels gevolgd voor zo'n gesprek. Dus je kunt medewerkers veel makkelijker trainen. Maar ik denk dat waar wij heel goed naar kijken is, als je AI gaat inzetten, hoe belangrijk is het voor een klant en hoe belangrijk is het voor een medewerker? We hadden het net over ziekenhuis. Als jij een mededeling krijgt wat heel slecht nieuws is, dan wil je dat niet van AI krijgen. Dan wil je dat persoonlijk horen van de dokter. Maar ben jij weer dat wachtwoord vergeten? Ja, heb je dan per se een medewerker nodig? Of kan dat gewoon ja. door iets anders worden verteld. En daar, ik denk dat je daar heel goed naar moet kijken. En als je dat doet, dan kan je langzaam zeg maar AI gaan implementeren. Maar we weten natuurlijk ook dat heel veel AI-initiatieven nog steeds zeg maar gewoon mislukken. Omdat er gewoon veel te hoge verwachtingen zijn. Hè? Iedereen die maar een beetje hoog in de boom zit, heeft natuurlijk ChatGPT of Gemini op zijn telefoon staan. Dus ja, als ik het privé kan, moet ik het zakelijk ook kunnen. Yeah. En in organisaties, als bedrijf werkt gewoon net iets anders uiteraard. En vaak kennen mensen die in de top zitten hun eigen organisatie ook helemaal niet goed. Wat verschillende business units. Ja. Waar zit wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe gaat het dan samenwerken? Dat zijn interessante dingen om over na te denken. En dan wordt AI al een stuk complexer. En dan ga ik een helemaal andere richting op dan de vraag die je stelt. Maar ik doe het toch. Dan heb je natuurlijk ook nog een beetje compliance. Want waar gaat die data naartoe? Dat is ook voor heel veel bedrijven heel erg essentieel. Ik zag vanochtend, en ik ga niet de naam noemen van bedrijf, maar een bedrijf wat heel erg zit te focussen op AI. Die fantastische dingen laten zien elk jaar. En waar iemand heeft gekeken van, nou, wat ze hebben laten zien, wat is de praktijk daarvan? Het is allemaal afgeschoten door compliance officers in die bedrijven. Omdat er gewoon persoonlijke data van mensen in gaat. En wat gebeurt ermee?
0: Ja, want wat je nu hoort is dat bedrijven allemaal AI ready. Hè? Dus ook qua trainingen, we moeten onze mensen AI ready maken.
3: Ja.
0: Wat is jullie advies over wat dat inhoudt? Dat zijn natuurlijk, dat is cretologie. Maar wat zou jullie advies zijn van, nou, AI ready betekent eigenlijk?
3: Nou, AI ready betekent heel goed weten waarvoor je AI wil gaan inzetten. En niet maar zomaar AI gaan aanschaffen omdat, nou ja, ik druk op de knop en alles gaat geautomatiseerd. Dus je moet echt heel goed weten hoe en wat. Maar AI ready richting medewerkers is denk wat anders. Ondersteuning van maken presentaties of dat soort dingen allemaal. En dat is fantastisch met AI. Maar eerst echt super goed nadenken over
0: wat heb ik waarvoor nodig?
3: Exact, want als je dat niet weet, de befaamde use case in een goed Nederlands woord, dat moet je eerst weten voordat je het gaat inzetten.
0: Ja, en dan noemde je het inderdaad net al die betrouwbaarheid. Is dat dan wat valt onder datasoevereiniteit?
3: Nee, betrouwbaarheid is ook nog een stukje dat AI natuurlijk niet altijd zegt wat het moet zeggen.
0: Het moet nog wat getraind worden.
3: Ja, ook. En soms gaat het ook de andere kant op, hè? Hallucinatie. Ja, zeker.
0: Dat ook al? Ja,
3: dat bestaat met AI heel erg, kan ik je vertellen.
0: Oh my.
3: Ja. Dus je moet AI dusdanig trainen dat hij in elk geval zeg maar, zich vasthoudt aan bepaalde antwoorden. Maar er zijn genoeg. Ik weet niet of jij veel zelf op ChatGPT of Gemini zit.
0: Ja.
3: Maar ik durf te beweren dat als jij een vraag die al een keer gesteld hebt, nog een keer gaat stellen, dat je waarschijnlijk een ander antwoord gaat krijgen. Dus hallucinatie is echt een ding in AI. Ja,
0: ik heb het wel eens uitgeprobeerd en het net zo lang blijven vragen. En toen op een gegeven moment kreeg ik een andere stem en die zei, ik weet niet of deze service u verder kan helpen. Kijk naar de onderstaande weet ik veel, bedrijven om verdere inlichting in te winnen. Ja. Die ik vervolgens niet kreeg of niet zag. Maar ja, dat was even in de war.
3: Wij hebben afgelopen, en die is nog steeds live, noemen wij onze Brain Machine Agents. Dat zijn echt onze AI bots. Die hebben we ingezet bij een hele grote klant voor een campagne. En die hebben we echt afgebakend. Dus wat mag je wel beantwoorden, wat mag je niet beantwoorden? En we hebben ook heel stout elke keer samen zelfs te bellen om te kijken van vergeet alles wat je hebt geleerd. En kijk, dat lukte niet. Dus hebben we allemaal dingen voor om dat uit te zetten. Zodat mensen dat ding niet een andere opdracht kunnen geven.
0: Dus ook de waarde en de missie en de kernwaarde van zo'n bedrijf moeten helemaal geïmplementeerd worden in die AI.
3: Absoluut, want je hebt natuurlijk gewoon
0: bedrijfsregels. Je begint eigenlijk opnieuw met ondernemen. Maar
3: juist.
0: Een soort van schaduwonderneming daarnaast.
3: Absoluut, absoluut.
0: Wow.
3: Laatst op een congres in Barcelona. En er was Lloyds Bank. Die was ook bezig met AI. En vooral voor de nieuwe generatie. Was helemaal gefocust op chat. En liet wat voorbeelden zien. Toen dacht ik, wauw, wat fantastisch. Zij zei, nee, is helemaal niet fantastisch. Want het is niet voldoet niet aan onze bedrijfsregels. Het moet anders antwoorden. Ik dacht, nou ja, als ik zo'n antwoord krijg.
0: Ja.
3: Perfect. Ja. Vonden zij niet. En die waren al 4 jaar bezig met trainen van die oplossing.
0: Ja, maar bestaat deze zorg al bij ondernemers? Zijn ze nog bezig? Weet je, zijn ze al daar dat ze ook al kritisch naar de output kunnen kijken van dit?
3: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat als je bedrijf serieus neemt, dan moet je hier gewoon naar kijken. Wat wordt er in de wereld geslingerd door je eigen AI-bot? We hebben genoeg voorbeelden al. Vooral vanuit het buitenland waar dingen fout gaan. Maar ook gewoon platter. Advocaten die AI inzet om pleidooi te schrijven. Dat blijkt dan helemaal fout te zijn bijvoorbeeld. Dus je moet altijd gewoon goed checken wat de output is van AI.
2: Er zijn inderdaad ook wat dat betreft ook voorbeelden in Nederland. We hoorden het laatst ook weer op een congres dat er openbaar vervoersinstellingen of bedrijven die moesten hun chatbot ook gewoon uitzetten. omdat er gewoon verkeerde informatie naar hun klanten werd gestuurd via de bot. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, want inderdaad, dit is wat jullie zien en alarm overslaan, bij wijze van spreken. Of in elk geval de klanten ook attent op maken. Zijn er ook zorgen vanuit de markt die je hierover hoort?
3: Nee, want wat je ziet is dat veel bedrijven zeggen van koop AI, dat is die magische knop. En als je daarop drukt, dan gaat alles geautomatiseerd. Totdat bedrijven er echt mee aan de gang gaan. En wij zijn wat dat betreft absoluut AI gedreven. Maar er moet wel een heel duidelijke verhaal achter zitten vanuit het bedrijf zelf.
0: Ja, want hoe gaan jullie dan om met compliance bijvoorbeeld?
3: Compliance. Wij hebben daar een enorm team op zitten, kan ik je vertellen. Want wij moeten natuurlijk, wij willen met al die bedrijven willen wij overeenkomsten hebben afgesloten. Want wij zijn een soort van AI broker. Hè? Dus wij ontwikkelen zelf geen AI, voor de hele duidelijkheid. Dat kan ook niet, want wij kunnen niet concurreren met die miljarden die worden geïnvesteerd in Amerika. Maar op dit moment 14 oplossingen waar je gebruik van kunt maken. En dan kun je kiezen wat het beste past. We hebben klanten in bijvoorbeeld Oost-Europa, waarbij een bepaalde AI-model in Polen echt heel slecht werkt, maar in Roemenië wel weer heel goed werkt. Dus dan kan je wisselen als klant zijn. Dus dat is een beetje hoe wij werken. Met al die partijen maken we overeenkomsten om te zeker weten dat de data wordt verwerkt in Europa. Dat is essentieel. En daar zitten we dus gewoon constant bovenop. Absoluut.
0: Ja.
3: En niet alleen wij hoor, ook onze klanten hebben daar een heel compliance team op zitten, kan ik je vertellen.
0: Ja, precies. Dat wordt daar ontkom je dus niet meer aan. Even, jullie waren hier 2 jaar geleden. Nou, we staan inmiddels 25 jaar. Content Guru over 3 tot 5 jaar. Waar willen jullie staan?
3: Kijk, voor mij mijn ambities gaan verder dan alleen de Benelux regio. Hè. Ik ben nu met Europa bezig en ik wil eigenlijk dezelfde teams neerzetten die wij in Nederland hebben neergezet. Dus waar mensen gewoon veel plezier hebben en samen doelen gaan bereiken. En dat wil ik ook met de andere landen gaan bereiken. Dat kan niet altijd op zijn Nederlands, kan ik je vertellen. Dus daar moet ik even aan wennen. Maar wij zijn er over 3 jaar en dan zijn we volledig gefocust op, ik denk ook echt op AI. Maar dat AI niet helemaal, of dat er bepaalde traditionele dingen absoluut niet verdwenen zijn. Maar over 3 jaar dan denk ik ook dat we dan een stuk groter zijn. En dat we dan waarschijnlijk ook naar externe investeerders gaan kijken, verwacht ik.
0: Ja, en uiteindelijk naar de beurs.
3: De beurs weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: En als we kijken naar de verdere ontwikkelingen op AI-gebied. Welke ontwikkeling gaan jullie, of misschien buiten AI, misschien komt er nog wel weer wat nieuws de hoek om. Welke ontwikkeling gaan volgens jullie de CX-markt echt veranderen?
2: Ja, CX, EX, welke ontwikkelingen? Ja, er wordt nu.
0: Dat gaat hand in hand natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Er wordt nu ook natuurlijk al over agentic AI gesproken. Ook AI. Agentic AI, dat is, laat maar zeggen, de volgende stap van large language models en de AI.
3: Ja, zoals AI die nu zelfstandig beslissingen kan nemen.
2: Zoals we die nu kennen. Inderdaad, laat maar zeggen, de next level. Daarin, kijk. Als je het plat slaat, is het uiteindelijk allemaal het automatiseren van de verschillende diensten die we gebruiken om onze klanten nog beter te helpen en die services te leveren die we willen leveren. Ik denk dat het uiteindelijk daar naartoe gaat. Nu zetten we al steeds meer inderdaad die AI-oplossingen in. Agentic AI zal het uiteindelijk inderdaad steeds meer overnemen. Bepaalde diensten of bepaalde activiteiten steeds meer inderdaad overnemen. Die werkzaamheden.
3: Ja, maar ook ondersteunend. Hè? Stel je voor, jij belt en dat dan de juiste antwoorden.
0: Je moet het bij jezelf ook implementeren. Nou ja, het is natuurlijk
3: dat doen wij ook. Ja. Absoluut. Ja, zeker.
0: Practice
3: what you preach. Hè? Dus dat doen we zelf ook absoluut. Ja, zeker weten.
0: Hey, tot slot. Op jullie website staat: We're big in CX, we lead in AI. Mm-hmm. Wat als je dat om zou draaien? We lead in CX en we're big in AI. Is dat überhaupt denkbaar?
3: Dat zou absoluut over 3 jaar heel erg denkbaar kunnen zijn. Maar als je gaat kijken naar we're big in AI, dan kijk je toch naar de ChatGPT's van deze wereld. Microsoft Azure, Gemini's, dat is Anthropic. Die zijn heel big in AI.
0: Ja, precies. En jullie focus ligt echt op hoe kan je die klantreis, die klantexperience,
3: kan je die
0: verbeteren.
3: Exact.
0: En we nemen AI in onze pakket en tools mee.
3: Ja.
0: Zorgen ook dat het veilig is.
3: Absoluut, absoluut.
0: Pepijn Groeneveld en Michael van der Brink van Content Guru hoorde je hier tijdens deze House Business. Bedankt voor jullie komst, jullie inzichten. Heel veel succes. Over 2 jaar zien we jullie weer. Ja, voor een update of 3 jaar. Dit was House Business, het programma over innovatie, ondernemerschap en de toekomst van business. Bedankt voor het luisteren.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zometeen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten. Een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt. Negatieve beeldvorming voor bloemen. En met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar dus de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook.
4: Ja,
3: importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook.
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerie, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk.
3: Ja. En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Er is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sectoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je veel democratische model, zou je kunnen zeggen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: Die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van waar kunnen we elkaar gaan vinden.
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500, 4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met 1 of 2 werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond

0: En in sommige cao's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
1: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
0: Het is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
1: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
0: Ja, dat,
1: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
0: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
1: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
0: Ja, nou die enquête die is er voor op dit moment dus zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats kunnen ze rondkomen van hun loon. En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding. Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukst vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
1: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
0: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit. Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar de voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
1: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
0: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Hè, dus waar vragen van werkgevers en werknemers die kunnen melden van nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao en ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Daar wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
1: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
0: Ja.
1: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
0: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond.

0: wij geven die mensen een stem en we doen dat, we trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. En we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
1: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
0: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè. Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
1: Echt een vakopleiding.
0: Echt een vakopleiding.
1: Precies. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat dat ook nodig is, omdat er in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissing het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
0: Nou, ja. Ja.
1: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
0: En de uitslag van de enquête, die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk, op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
1: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
0: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, ik noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En als je zegt, we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, we willen graag een fietsplan. Dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
1: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
0: stem.avv.nu/bloem.
1: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
0: Dankjewel.
1: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van nieuwbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. Volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
0: Nieuw Business Radio.
1: Innovatie en impact
0: voor business shapers.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
6: Waarom praten organisaties zoveel en luisteren ze zo weinig? Maarten Verbeek schreef er een boek over, tenminste onder meer, want er staan heel veel gedachten in zijn boek. Wat zijn de laatste inzichten van de HR Top 100, de jaarlijkse verkiezing van de beste HR-directeuren? Emke Daniels deelt haar inzichten. Dat allemaal in deze aflevering van People Power. Fijn dat je luistert.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Hoe vaak zeg je in een vergadering hardop wat je echt denkt? In veel organisaties durft niemand dat echt aan. Beslissingen worden met groot zelfvertrouwen genomen en soms op basis van een best wel slecht oordeel. We snakken naar erkenning, maar mijden precies de gesprekken die er betekenis aan geven. Maarten van Beek, Chief Strategy and Purpose Officer bij ING. Die schreef er een boek over. Tenminste, hij schreef een boek over al zijn gedachten die hij op heeft gedaan over organisaties. En dat boek heet Thoughts on People, Labor and Organizations. Het is een Engels boek, maar om het eenvoudig te maken spreken we lekker met hem in het Nederlands. Zijn stelling, organisaties zijn geen systemen of strategie, het zijn vooral mensen. En het leuke van mensen is, daar raak je nooit over uitgepraat. Die zijn zo ingewikkeld. We weten eigenlijk nog steeds niet hoe ze in elkaar zitten. Maarten, leuk dat je er bent.
7: Dank Glenn, dank.
6: Ja Maarten, jij hebt best wel een hele lange tijd in het HR-werkveld gezeten. Als ik nou nu naar je functietitel kijk, dan denk ik ja, zit je daar dan nu nog in? Of zit je erboven, ernaast? Hoe zit dat eigenlijk?
7: Nee, ik zit ernaast, denk ik, Glenn. Ik zit ernaast. Ik zit niet meer in het HR-vak nu. Na 20, 25 jaar grotere en kleine rollen te hebben gedaan. Heb ik nu even een hele mooie rol waarbij ik met een aantal collega's kijk naar hoe ING haar purpose terug laat komen naar klanten, de maatschappij en medewerkers. En dat doe ik sinds februari.
6: Dus je mag je eigenlijk tegen alles aan bemoeien?
7: Ja, heerlijk toch?
6: Dat is toch wel wat. Ja. Als je een boek gaat schrijven, dan zit er altijd iets achter. Er gebeurt altijd iets in het lijf of in het brein of in het hart van iemand waardoor dat eruit moet. Wat was dat bij jou?
7: Nou, bij mij was het, de aanleiding was eigenlijk een beetje vervelend. Ik heb, dat weet je misschien of misschien niet hoor, maar dat is anderhalf jaar geleden ben ik er kort even uit geweest. Of uiteindelijk dikke jaar hoor. Ik had een soort disconnect tussen de hersenen en het lichaam, zoals ik het zelf noem. Dus de seinen van de hersenen kwamen het lichaam niet aan. En ik kon een tijdje eigenlijk niet lopen, praten, fijne motoriek, geheugen was weg. Het was geen TIA, een vorm van de beroerte, maar wat precies, dat wisten de neurologen niet. En ik moest dus weer opnieuw mijn ding zelf gaan aanleren. Ik moest leren praten, ik moest mijn geheugen terug gaan vinden. Ik moest mijn kleine motoriek weer gaan opstarten. En toen ben ik eigenlijk begonnen met kleine stukjes schrijven. Kijken of ik een pen vast kon houden, kijken of ik een toetsenbord in kon typen. Kijken of ik iets langer dan 2 seconden kon onthouden en dat woord ook daadwerkelijk in mijn geheugen kon vinden en op papier krijgen. En ik heb het verleden natuurlijk best wel voor Chief HR en wat andere magazines geschreven. Maar dit was eigenlijk een beetje therapeutisch. Ik moest gewoon oefenen, zodat de hersenkanalen en de zenuwstroompjes van de hersenen naar het lichaam, de grote en de kleine motoriek, maar ook het geheugen weer op gang kwamen. Dus het begon als oefenen. Rehabilitatie. Ja. Het werd steeds leuker eigenlijk. Ik begon het leuk vinden. En ik deed eigenlijk in het Engels, omdat ik mezelf ook wel wat meer wilde bekwamen in goed Engels kunnen schrijven. Dus het is Brits-Engels geschreven en niet Amerikaans. Dus labor is met OU bijvoorbeeld, organizations met een S. Maar dat is de aanleiding. En op zich, het werd steeds leuker. Ik ben er een paar op LinkedIn gaan zetten. Mensen werden enthousiast. En op een gegeven moment zei mijn oude uitgever van: Maarten, hier moeten we wat mee. En zo is het boek geboren.
6: Ja, en nou is de aanleiding natuurlijk shocking. Ik kan me zo goed voorstellen dat als je zo midden in het leven staat, je hebt een pittige baan, je hebt een gezin, je hebt natuurlijk een enorm rijk sociaal leven. Als je daar ineens uitgerukt wordt, dat is natuurlijk heftig. Wat ik wel interessant vind, is dat dan als je dan gaat schrijven en weer, ja, weer gaat kijken van hoe kan ik al die verbindingen in mijn lijf en in mijn geest weer opbouwen, dat je dan toch over werk gaat schrijven. Want je had ook over bomen of over muziek of je hebt natuurlijk heel veel andere dingen die je interessant vindt. Dus dat zit er dan toch best diep in bij je.
7: Ja, dat zit er bijzonder. Ik schrijf wel iets breder, maar om heel eerlijk te zijn is er eigenlijk geen column, zou ik zeggen, geen van de 145 die helemaal niks met haar echt te maken heeft. Zelfs wanneer ik over in de lift staan of over kerstruien praat, dan zit er ergens wel een HR-engel. En dat is eigenlijk ook de rode draad door mijn leven. En ik vind tuinieren hartstikke leuk. Ik vind koken misschien nog wel leuker. Maar ik kook intuïtief, dus daarover schrijven, dat was bijna onmogelijk.
6: Ja, hoe is het nu met je?
7: Nee, heel goed, heel goed. Ik ben begin van het jaar weer fulltime aan de slag gegaan. Nee, ik ben dus helemaal goed. Het enige is, ik fiets met een helmpje. Dus als ik van de fiets val, dan stuiter ik op de helm. Dat vinden mijn kinderen afgrijzelijk. Mijn dochtertje van 12, die fietst dan een beetje voor mij of na mij. Want dat vindt ze toch wel gênant. Papa met een helmpje op. Experts vinden dat heel normaal in Den Haag waar ik woon. Maar voor Nederlanders vindt het heel gênant. En ik loop nog met een wandelstok. Omdat ik heel soms nog door de knieën zak. En dan vang ik mezelf op. Dus ik heb me de afgelopen maanden gewoon een 4-5 leuke wandelstokken om me heen verzameld. Zodat ze een beetje bij mijn schoenen en mijn broek passen. Dus van ellende moet je daar maar wat moois maken. Ja. Maar ik ben maar helemaal fit, helemaal aan de slag. En hartstikke blij eigenlijk.
6: Mooi. Het is niet een gewoon boek. Je gaf de aanleiding al aan. Hè? Het zijn allemaal relatief korte gedachtes. Als je ook door de inhoudsopgave gaat, dan denk je, jeetje mina, wat staat er veel in dit boek? Maar als je naar het aantal bladzijden kijkt, denk je, oh, maar dat is best overzichtelijk. Hè? Dit is nog wel te doen. 145 gedachten, als ik goed heb geteld.
7: Ja.
6: Ja, wordt ingewikkeld om dat allemaal te bespreken even, even in het boek. De achterliggende gedachte is natuurlijk, denk ik, maar daar ben ik wel benieuwd naar, die fascinatie voor een organisatie, voor mensen die met elkaar werken, voor die mens zelf. Probeer daar eens woorden aan te geven voor jezelf. Wat is dat je daar al je halve leven je tijd en je energie in stopt?
7: Het is inderdaad fascinatie. Hè? Kijk, ik heb psychologie gedaan. En heel veel mensen denken dat is interessant. Dan ga je naar HR. Maar eigenlijk heeft er heel weinig mee te maken. Maar wat ik merkte toen ik een tijdje thuis was. En dan van een afstand eigenlijk een beetje naar ging het in kijken. Dan denk ik van, wat zijn organisaties ook wel bizarre dingen. Hè? Hoe houden we elkaar, zou ik zeggen, in een greep soms? Hoe gaan systemen, hoe komen beslissingen tot stand? Waarom zeggen mensen niet wat ze zeggen? Waarom is het ingewikkeld om een organisatie te tekenen zoals je hem wil hebben? En maken we dat soms zo ingewikkeld dat mensen meer bazen hebben dan medewerkers? Dus eigenlijk begon het om met de afstand om te kijken van wat een bizarre iets is het toch, hè? Mensen, werk en organisaties. En ik heb een beetje uit mijn geheugen geput van de afgelopen 25 jaar HR, van fabrieken waar ik in gezeten heb, landen waar ik gewerkt heb, om allemaal verhalen bij elkaar te brengen.
6: Ja.
7: Dus dat is de oorzaak geweest.
6: Ja, ja, wel gaaf dat je dat als je dan dus inderdaad afstand neemt, dat je dan, want als je er middenin zit, vind je alles natuurlijk doodnormaal. Ik weet dat toen ik mijn tweede boek ging schrijven. Was de aanleiding eigenlijk een talk die ik zag van Gary Hamel. Die zei, de beste uitvinding die we hebben gedaan was management. He, dus niet computers, niet robots, niet medicijnen, niet de motor waardoor we van A naar B kunnen in een auto. Dat was management. En dat gaat hij dan uitleggen. Maar wat interessant is dat hij in dat stuk ook zei, maar het was een uitvinding. We hebben het bedacht. Het is dus geen natuurwet. Dus we kunnen het ook weer vernieuwen, veranderen. En voor mij was dat toen het inzicht dat ik dacht, ja, weet je, ik heb natuurlijk ook allemaal dingen geleerd op school en bij bedrijfseconomie. En van, nou, zo werkt het allemaal. Maar het is natuurlijk allemaal niet waar. We hebben het allemaal bedacht. Hè. Volgens mij noemt Harari dat een droom. We hebben het allemaal bij elkaar gedroomd. Dus we kunnen het ook weer anders dromen als we vinden dat het anders moet. Dus het is wel maf. Als je er middenin zit, is dat ingewikkeld. En als je dan afstand neemt, dan kijk je ernaar en denk je, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met z'n allen?
7: Nee, klopt. En het is leuk dat je dat zegt, Glenn. Hè? Want bij ING hebben we natuurlijk een jaar of 8, 9 geleden die hele Agile Transformation gehad. Waar je eigenlijk een heel groot stuk management weer afschaft. Hè? We hebben dat leg je weer terug bij de mensen. Dus iedereen was voorwerkend man of vrouw. En we hadden het gewoon heel anders ingedeeld. En nu gaan we een beetje weer terug. Want we denken van, nou weet je, dat werkte ook niet. Dus ik vind ook wel, organisaties mogen blijven veranderen. Dus, en soms mis ik dat in het HR-vak. Dat ik denk van, jongens, we houden wel heel erg vast aan dingen. Het functiegebouw is een van die afgrijzelijke dingen waar we heel erg aan vasthouden. Er zitten hele hiërarchieën aan vast. En het bepaalt nog net niet welke kleurauto je krijgt, maar wel welke categorie je zit. Maar dat durven HR-mensen vaak niet. En dat is hetzelfde met wat jij zegt. Management en leiders en andere dingen. Dat hebben we gewoon met z'n allen bedacht.
6: Ja, nou hebben we Emke Daniels in de studio. Ze is al jaren de drijvende kracht achter de HR Top 100. Emke, herken je dat dan? Denk je dan ook van ja, het is soms een beetje vastgeroepen?
8: Ja, maar ik begrijp het ook wel. Even om het op te nemen voor die HR-leiders. Want het is natuurlijk de beslissingen die we hebben genomen met z'n allen zijn verweven met de hele organisatie. Dus als je aan één, ik ben het helemaal met Maarten eens hoor, die functieprofielen die zijn afgrijzelijk. Maar als je daaraan gaat draaien, dan vallen er zoveel andere dingen ook om. En dan wordt het zo complex. Dus ik begrijp het wel, maar ik ben het wel met hem eens.
6: Ja. Ja. Nou, Maarten, 145 gedachten in het boek. Ik ben er gewoon doorheen gegaan. Ik dacht, ik zoek er in ieder geval 2 uit. En ik heb Emke overigens ook gevraagd om even door die inhoudsopgave te gaan. Dus die heeft er ook eentje. De eerste waar ik op bleef hangen was, we love people, tussen haakjes, especially if we don't have to act. Waar gaat dat over?
7: Nou, waar ik daar een beetje over schrijf is dat, en jullie herkennen dat misschien wel, als je ergens gaat solliciteren in het HR-vak, dan zijn er heel veel mensen enthousiast over mensen. Het werken met mensen is hartstikke fijn. En ik denk dat iedereen die in een organisatie werkt, dat tot op zekere hoogte ook fijn moet vinden, want je bent niet alleen. Maar van de andere kant, mensen vinden het ook heel ingewikkeld. Dus leiding geven is gewoon ingewikkeld.
6: Ja. Ingewikkelder is niet. En wat ook ingewikkeld is, is internet. Want Maarten staat nu vastgevroren. Ja, sorry hoor Maarten.
7: Ja. Nee, maar als je met mensen werken heel erg leuk vindt, moet je eigenlijk leider worden. Moet je manager worden. Want in het HR-vak word je ook wel gevraagd om soms wat vervelende dingen. Hè? Je moet reorganisaties in goede banen leiden. Je komt met systemen en processen waar niet iedereen in organisaties zou zitten op te wachten. Dus ik denk als HR-man of vrouw moet je wel van het people-vak houden. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je van mensen moet houden. Je moet wel er diep begrip voor hebben. Maar ik vind eigenlijk als je heel erg met mensen wil werken, zeg ik tegen veel collega's, ga dan niet in de HR werken, word lijnmanager.
6: Ja.
7: Dan zit je veel meer op je sweet spot.
6: Ik weet nog van vroeger, wij zijn denk ik ongeveer dezelfde leeftijd, ik ben 54. Ja. Toen ik begon met werken, ik was bij KPN en ik zat in zo'n management trainee traject, wat inhield dat als je geen zin meer had, dan riep je dat je geen zin meer had en dan liep je wel weer tegen iets anders aan. Dat was een beetje het hele management trainee traject. Tegenwoordig is dat allemaal goed georganiseerd, maar toen nog niet zo. Maar wij hadden iemand van personeelszaken. En dat was een soort, daar kon je langs als je het even niet meer snapte, weet je wel. Of je zag het niet meer zitten of je had een gedoetje met iemand. Die was er nog echt voor jou. Eigenlijk de rol die we nu volgens mij ondertussen bij de lijnmanager neer hebben gelegd. Ja. Maar die rol van, er zijn allerlei vertrouwenspersonen, maar daar ga je echt heen als er echt stront aan de knikker is. Maar die vertrouwenspersoonrol in de zin van, ja, ik weet ook niet zo goed wat ik hier doe in deze organisatie, want ik werk hier, maar ik vind het allemaal heel ingewikkeld. En hoe zit het nou allemaal wel? Die zat toen nog daar. Dat is volgens mij niet meer. Hè? Dat zit nu echt bij die lijnmanager, die moet het allemaal maar oplossen.
7: Ja, het zit nog net niet bij een chatbox, hè? Laten we zeggen. Zover zijn we nog niet gedaald. Maar ik denk inderdaad, weet je, organisaties zijn best wel ingewikkeld. Organisaties hebben historie, hebben cultuur. En als je daarin instapt als trainee, en voor mij was dat in die jaren, we schelen inderdaad 2 jaar. Ik ben iets later gestart en dat was bij Unilever ook in zo'n traineeship. En dan moet je zo'n organisatie proberen je weg te vinden. En dat is ingewikkeld en soms loop je dan ergens tegenaan en je weet ook niet wat het werkende leven is. Hè. Je weet ongeveer hoe laat je moet opstaan en waar je naartoe moet lopen. Maar wat je dan precies gaat doen, dat moet iemand je aangeven. En wij leggen dat inderdaad tegenwoordig ook wel een beetje door Ulrich ingegeven bij de lijnmanager. De HR Champion is toch een beetje die vierdeling gekomen en een aantal dingen naar lijnmanagers. Daar geloof ik heel erg in. Maar ja, als een lijnmanager al een team heeft van 15 en er komt een trainee bij, die heeft daar ook niet elke dag tijd voor. Dus die taak van die lijnmanager, die is best pittig om dat echt op te pakken en ook jonge mensen, nieuwe mensen in een team mee te nemen, te helpen. Zeker als ze net van een opleiding, van een universiteit, hogeschool of andere opleiding afkomen. Is dat ingewikkeld? En daar hebben ze ook niet altijd voor gekozen. De ene lijnmanager weet hoe die dat goed doet en de andere niet.
6: Ja.
7: Maar je hebt gelijk de oude personeelsmanager, zoals mijn oude baas Hein Knapen zich nog graag noemt, die is er niet meer.
6: Nee. De volgende die ik tegenkwam, want het grappige is natuurlijk van we love people, especially if you don't have to act. Dat hoor ik ook wel regelmatig terug als hier directeuren of CEO's aan tafel zitten. Die zeggen dan, nee, onze mensen zijn het allerbelangrijkste. Maar als je dan echt kijkt naar wat ze dan doen, de keuzes die ze maken, denk je dan mag je ze wel een beetje meer salaris geven. Dan mag je ze wat meer ruimte geven, wat minder de knoeten overheen. Maar anyways, dat geheel terzijde. De volgende waar ik op bleef hangen, die vind ik zelf heel interessant, is de organization's immune system.
7: Ja, dat is. Ik heb een aantal keer heb ik met Misha Seles, is een psychiater, ken ik al heel lang, heb ik een aantal dingetjes geschreven en verkend. En daardoor kwam ik ook wat meer op het medische vocabulaire. En een organisatie heeft natuurlijk een immune system. Ik bedoel, het is ook flexibel. Het heeft, ik zou niet zeggen het heeft een ziel, maar het heeft cultuur. Maar het bounced ook terug als bepaalde dingen niet werken. De organisatie is voor mij altijd een verzameling van heel veel mensen. Maar toch lijkt het erop dat als je daar iemand inzet die andere ideeën heeft of het naar bepaalde dingen wil toebrengen, dat zo'n organisatie je net als met bloedlichaampjes ook een beetje opzij kan duwen. En zeggen, dat is heel leuk dat jij dat wil, medewerker nummer 380, maar dat gaan we toch niet doen. Dus organisaties hebben wel een willetje, zal ik maar zeggen. Systemisch, gewoon omdat het allemaal opgedragen gedrag is. En dat heb ik op een gegeven moment inderdaad in een van de stukjes met een immuunsysteempje vergeleken.
6: Ja.
7: Gaat voor een deel op, er zitten natuurlijk ook manco's in zo'n vergelijking, maar ik vond het wel geestig.
6: En wat is, waarom is dat goed en waarom is dat minder goed?
7: Nou, ik denk dat het goed, kijk, ik heb bijna alleen maar in wat grotere organisaties gewerkt fulltime. Maar ik zit soms ook in wat kleinere organisaties in mijn raden van toezicht. Maar altijd wat grotere internationale organisaties. Ik denk dat het goed is dat continuïteit is ook belangrijk. Voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, dat geeft medewerkers ook rust. Dat geeft de omgeving van een organisatie rust. Nee, je wil niet dat Shell vandaag zegt we gaan olie boren en morgen zegt dat gaan we niet meer doen. Nee, dat is toch ingewikkeld. Daar reageren heel veel mensen op. Dus ik denk dat het goed is dat een organisatie soms wat dingen terugduwt. Van de andere kant is het ook ingewikkeld, want je huurt soms leiders of managers in met een bepaalde taak. Dan zeg je, organisatie moet wat meer performance gedreven worden of moet naar nieuwe markten gaan kijken of internationaler. Je kunt van alles bedenken. En als zo'n leider of zo'n manager dan op een afdeling of als CEO daarin stapt en dat immuunsysteem druk je terug en dat lost eigenlijk op wat jij wil proberen, ja, dan is het onhandig. Dus ik kan allebei de kanten heel goed uitleggen. Als je me nou vraagt, is het een beter als het ander? Ik durf dat eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk dat het heel erg eraan ligt waar de organisatie naartoe wil. Maar het kan heel erg tegenwerken.
6: Maar zeg je dan ook, Maarten, belangrijkste is dat je beseft dat het er is. Dat je er niet verbaasd over moet zijn dat als jij dingen wil veranderen, of in ieder geval als je iets anders wil dan wat het systeem gewend is, en dus dat het systeem daarin verweer komt van hey, er is een foreign element, probeert iets binnen te dringen en die zegt dingen die wij niet gewend zijn. Ja, dan gaat dat systeem op reageren en dat is voor een belangrijk gedeelte ook maar goed ook. Vanuit die continuïteit. Dus je moet vooral bedenken hoe kan het je helpen in plaats van hoe kan het je dwars zitten?
7: Nee, eens. En ik hoop en verwacht ook eigenlijk wel dat de meeste, met name senior leiders en CEO's, tot die dat wel weten. Waarbij ik ze soms ook wel weer verbaasd zie dat ze denken van waarom lukt het nou niet in één keer? Ja. Dus dan is en die verbazing kan omslaan in frustratie. Hè? En dat moet je bespaard worden.
6: Ja.
7: Een organisatie is iets organisch. En daar moet je ook mee in gesprek. Als je dat en dan moet je gaan uitleggen waarom je dingen wilt.
6: Ja.
7: Niet wat je wilt, maar waarom je dat wilt. En dan gaat zo'n organisatie vaak wel mee.
6: Leuk is in het volgende uur, ik zou zeggen vooral blijven luisteren, komt professor Jess Segers, tot voor kort, zwaarde hij de scepter, nou tot voor kort, denk ik anderhalf jaar geleden, zo voor kort is het niet, bij het CEO. Hij heeft ook een mooi boek geschreven, Leading from the Top. En ik zag al in zijn inhoudsopgave staan dat verandering vooral traag is. Dat je dat gewoon maar moet accepteren. Daar kun je wel ingewikkeld over doen. Maar je kunt morgen de boel op z'n kop willen zetten. Maar zo werkt het gewoon niet. Punt uit.
7: En jij hebt dan een dagje boekbesprekingen, begrijp ik.
6: Iedereen
7: moet je ook lezen.
6: Iedereen, dat is het voordeel. Ik hoef dat allemaal niet te lezen. Ik moet vooral vragen stellen. Dus dat mijn leven is ook alweer heel overzichtelijk. Ik heb ook Emke Daniels hier in de studio. Die heb ik ook gevraagd. Van joh, kijk jij nou ook eens door die inhoudsopgave heen? En welke blijft er bij jou hangen dat je denkt van nou daar wil ik meer over weten, Emke?
8: Ja, ik mocht er één kiezen van jou. Ik had er eigenlijk stiekem drie opgeschreven.
6: Maar we beginnen bij één.
8: Ja, precies. Oké, nou dan ga ik toch naar, dat past natuurlijk het best bij de Haart op 100. De CHRO is co-pilot, not just another seat warmer. Daar ben ik dan natuurlijk het meest benieuwd naar.
7: Ja, kijk, en ik ben ook wel blij en trots vandaag op mijn eigen organisatie. Want onze nieuwe Chief HR is natuurlijk vanochtend bekendgemaakt, Hilde. Die van KPN komt en bij ons in de management board gaat zitten. Wat eigenlijk voor het eerst is. Een bank is geregulated, dus dat had wat meer tijd nodig. Maar in zo'n rol moet je denk ik heel dicht in het team zitten. Hè? Een management board, een directie, een raad van bestuur, hoe het ook heet. En ook heel dicht bij de CEO en mee durven sturen. Hey, ik vind dat HR soms wat voorzichtig is of wat bang en angstig om dat te doen. En dan bedoel ik niet alleen om een HR-strategie neer te zetten, maar ook een heel groot en belangrijk deel van een organisatiestrategie. Daar moet HR gewoon vol in meedraaien, waar natuurlijk de expertise op het people-stuk zit, zoals finance dat op de centjes heeft en risk op risk, en degene die voor de markten verantwoordelijk is op de producten. Dus HR brengt zijn of haar eigen expertise. Maar ik denk ook, vind eigenlijk gewoon dat je voor dat hele stuk, die hele bedrijfsstrategie, je verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. En dat bedoel ik met de co-piloot.
6: Ja, en heb je, maar ik ga het zo aan Emke ook wel vragen. Heb jij het idee dat nu aan het gebeuren is? Hè? Want ik hoor dit al een tijdje, dat het voordeel en het nadeel, als je al 11 jaar zo'n programma als dit maakt. Hè? Ik hoor HR mensen al langer zetten. Ja, we willen een seat at the table. Mensen zijn toch zo belangrijk. Dan willen we ook in de directie, in het board en meebeslissen en bla bla bla. Ondertussen, ja, na een tijdje werd ik daar, dacht ik van ja, daar gaan we weer. Maar ja, hoe is het nu?
7: De zon schijnt een beetje, Clem. De zon schijnt een beetje. Ik heb dat een beetje hetzelfde als jou. We mokken hier al heel lang over. Dus in die zin, het ligt ook een beetje aan onszelf, denk ik soms, als functie. Als functie zijn we soms te bescheiden, te calimero, waarbij we ook gewoon met onze vuist op tafel moeten slaan. Dus ik vind dat het veel beter is geworden. De meeste organisaties in Nederland hebben nu echt een chief HR in de board zitten. Wat ik zeg, dat geldt vanaf 1 september ook voor IRG. En in de landen van IRG was dat al allemaal het geval. Dus ik ben heel trots. Dat was echt 10 jaar geleden niet overal zo. Mijn oude club Unilever heeft dat altijd gehad. En bij Mölnlycke, waar ik jaren heb gewerkt, zat HR ook altijd in de board. Een Zweeds bedrijf. In Nederland nu bijna overal. Maar ik zeg bijna overal, want het is nog niet overal. En het gebeurt ook wel weer eens dat HR uit de boord wordt gezet. Tot bij een reorganisatie de CEO ineens denkt van ik zit met z'n zevenen, dat is best veel. Ik hou ook niet zo van mensen, ik maak er 6 of 5 van. En twee rollen die nog steeds gewoon aan hem blijven rapporteren, zitten dan niet meer in de boord. Dat zie ik ook wel eens gebeuren. Ja. Vind ik niet alleen jammer, maar ook heel erg dom.
6: Ja. Ja, en waar die boards natuurlijk ook last van hebben, is dat iedereen erin wil. Want ze willen natuurlijk allemaal bij het clubje horen. Ja, dus dat is altijd keuzes maken wie wel en wie niet. En dat blijft ingewikkeld volgens mij.
7: Klopt, maar dan gaan we ook naar. Voor mij gaat het dan terug naar. Zijn mensen en capabilities in de brede zin van het woord nu echt belangrijk voor je strategie? En ik zou daar tegenwoordig nog wel aan toe willen voegen dat een chief HR, maar ook HR professionals, een verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor mens en machine. Want uiteindelijk wordt werk met AI, internet, vanaf de industrialisatie eigenlijk door mensen en machines uitgevoerd. En er zit een bepaalde balans in. Maar als je dat veel duidelijker wil neerzetten, heb je dat eigenlijk op raad van bestuur en directieniveau nodig. Ja. En als een CEO dat niet belangrijk ziet, dan denk ik dat het ook heel moeilijk is om verandering te bewerkstelligen of een strategie uit te rollen.
6: En hoor ik jou dan eigenlijk ook zeggen, ja, HR moet eigenlijk geen HR heten. Ik bedoel, er zijn altijd allemaal discussies over, hè? Maar ik weet dat vroeger was het dan personeel en organisatie. Wat ik hoor jou eigenlijk zeggen, HR zou verantwoordelijk moeten zijn over werk. Dus hoe doen wij het werk hier? En of we dat inderdaad zelf doen, of dat we delen door AI laten doen, hoe we samenwerken, hoe we georganiseerd zijn, hoe we veranderen. En dat is heel vaak, is dat natuurlijk niet zo.
7: Nee, ik denk zeker dat HR verantwoordelijk moet zijn voor dat bredere werk en hoe dat georganiseerd is. En hoe je dat noemt. Sommige mensen zeggen, ja, human resources is niet aardig als je dat zegt. Nou, daar zit wat in. People is weer niet compleet. Vroeger heette het personeel en organisatie, zoals we allebei al zeiden. Dat was misschien helemaal niet zo slecht. Het was in ieder geval heel duidelijk. Labor kun je er ook in zetten, maar dat is in sommige landen ook wel weer ingewikkeld. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar ik vind wel dat wij verantwoordelijk zijn voor dat hele brede werkveld.
6: Ja, all right. Waar kunnen mensen jou... Ongelooflijk leuke boek, want ik kijk er nu al naar uit. En nogmaals, ik lees niet al die boeken, want dat is niet te doen van tevoren. Maar ik kan achteraf
7: beetje
6: schande, wel...
7: Een beetje teleurstellend, Glenn. Een beetje teleurstellend.
6: Ja, stom hè? Ja maar dan zou ik denk 4 boeken per week moeten lezen. Dat red ik niet.
7: Dat red je niet.
6: Waar kunnen ze jou... Jouw boek is gewoon verkrijgbaar op managementboek.nl, hè?
7: Ja.
6: Of in de plaatselijke boekhandel. En zou je altijd zien dat Maarten precies
7: op dat... We praten in de Nederlanders. Dus het is ook op Amazon, managementboek.nl, maar ook gewoon bij elke boekhandel. Want ik zeg ook ergens van, stimuleer je lokale economie ook een beetje. Dus de lokale boekhandel om de hoek kun je bestellen.
6: Ja, kun je bestellen en dan bestellen ze hem voor je. En dan heb je hem één dag later of zo.
7: Precies.
6: Dat is ook, en dat overleef je ook alweer. All right. Als je denkt, oh ja, hoe heet het boek ook alweer? Het boek heet Thoughts. Dat is overzichtelijk. On People, Labor and Organizations van Maarten van Beek. Maarten, blijf nog lekker even aan de lijn hangen. Want we gaan het straks hebben over... de HR Top 100, over wat er allemaal dit jaar op is gevallen en wat we daarvan moeten vinden. En aangezien Maarten nogal een tijd in de HR heeft rondgelopen, lijkt me het hartstikke leuk als hij lekker aan de lijn blijft. En dat allemaal na dit.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Miley Cyrus, hoorde je. Midnight Sky.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Zo'n beetje 100.000 HR-professionals in Nederland. Dat ga ik zo wel even checken, want ik vind het wel heel veel. Maar het zijn er in ieder geval heel veel. En allemaal stellen ze dezelfde vraag. Wat werkt nu eigenlijk echt voor onze mensen? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we weer een stap verder komen met de organisatie? De HR Top 100 probeert elk jaar daar weer een antwoord op te geven. Niet met de zoveelste trend, maar door te kijken welke HR-leiders het verschil maken. En waarom ze dat eigenlijk doen. Wat valt dit jaar op? Waar ligt de focus en welke beweging zie je als je een beetje terugkijkt? We hebben Emke Daniels in de studio. Ze is de directeur van HR Community. Emke, leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: Eerst maar even heel in het kort voor iedereen die er niet bij is geweest. Ik ben er de afgelopen 7 keer volgens mij bij geweest, een beetje. Dus ik weet het wel.
2: Ja.
0: Maar ja, luisteraar misschien niet. Wat doet de HR Top 100?
2: Ja, nou jij maakt bij ons altijd prachtige opnames natuurlijk op de dag zelf. Dus gelukkig al die jaren. Ja, de HR Top 100, nou je zei het eigenlijk al. Wij delen wat er speelt in de directiekamer. Dus wel, nou waar we het net over hadden, die CHRO's. Dat is wel een voorwaarde. Dus je moet in de board zitten om mee te doen. Ja, die 100.000 mensen die in het HR-netwerk zitten in Nederland, die zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd. Wat gebeurt er eigenlijk in die top? Want wat daar wordt besloten, dat zijpelt natuurlijk door naar de werkvloer. Dus toch wel een beetje ook wat speelt. Dat proberen we een beetje op te vangen en te delen. En wat je ook ziet, dat mensen vaak hun eigen netwerk wel hebben binnen de branche, maar niet daarbuiten. En daar is heel veel te winnen.
0: Ja.
2: Want als ergens het wiel is uitgevonden, dan geef het door.
0: Het is niet voor niks een top 100, hè?
2: Ja.
0: Het is niet zo dat jullie een ranking maken van 1 tot 100.
2: Nee.
0: Maar er zijn wel winnaars.
2: Zeker, zeker.
0: Hoe werkt dat dan?
2: Ja, nee, er valt wat te winnen. Wat we tegenwoordig hebben, en dat hadden we eigenlijk altijd al, is een vakjuryprijs. Dus dat is een prijs voor de beste HR-directeur van het jaar. En die wordt bepaald door een vakjury waar CEO's in zitten. En ook de winnaar van het jaar daarvoor. En we hebben een aantal categorieprijzen. En die gaan over thema's die actueel zijn.
0: Oh, en wie bepaalt die thema's dan?
2: Die thema's bepalen wij samen met de community. Dus die mag je inzenden. En wij denken daar zelf ook over na.
0: Okay.
2: Wij vragen dat aan experts en HR-dienstverleners. Dus zo komen die tot stand.
0: Ja. Nou, wat wel grappig is natuurlijk, is dat ik maak al een jaar of 7 podcasts. Hè, dus ik heb geen idee wat eigenlijk in dat hele programma gebeurt. Want ik krijg daar niets van mee.
2: Ja.
0: Behalve dan het eten, dat is altijd prima.
2: Ja.
0: Maar ik sta met de HR-verantwoordelijke in de studio te kletsen over allerlei thema's.
2: Ja.
0: En dat is altijd heel erg leuk. Wat viel dit jaar op? Wat viel jou op? Waar ging het over?
2: Dus we hebben dat event, hè, waar jij het aan refereert. Maar wat we eigenlijk doen is het hele jaar doornemen die podcasts op. Dus daar begin je op een gegeven moment een trend te zien. Dat valt ons altijd op, degene die de podcast opnemen. Hè, van het gaat vaak hierover. En wat mij opviel, ja, er zijn eigenlijk wel veel dingen die terugkomen ook in het gesprek met Maarten net. De eerste is eigenlijk dat we, volgens mij komen uit een aantal jaar waarin het heel erg over de mens ging. Hè, en over well-being en de employee journey en employee experience. Ook denk ik wel gedreven door corona. Hè? Want in corona kwamen we erachter dat het verbinden van die mensen toch wel ontzettend belangrijk is. Maar we gaan meer naar de O-kant. Dus eigenlijk wat Maarten ook zei.
0: Organisatie.
2: Ja, dus echt de organisatie. Dus inderdaad niet per se de mensen. Maar hoe organiseren we het werk? En dat hoeft inderdaad niet altijd het beste voor de mens te zijn. Soms moet je reorganiseren. Soms moeten dingen anders. Maar die organisatiekant krijgt steeds meer aandacht. Dat is een van de dingen die mij echt opvielen.
0: Ja, herkenbaar, Maarten.
3: Ja, zeker. Zeker. En we hadden het er net over, maar ik denk dat het ook belangrijk is om wat we straks ook zeiden, als je vol in die strategie wilt zitten, kun je niet alleen op de medewerkers blijven zitten, moet je veel breder gaan kijken.
0: Ja, ja, wat mij zelf opviel, moet ik je zeggen, want ik heb die gesprekken gedaan, veel over leiderschap.
2: Ja.
0: En dan niet zozeer

0: daar alles neergooien? Want daar, nou ja, daar hebben HR-mensen ook wel een beetje een handje van om te zeggen, ja, nou, dat moeten dan de managers of de leidinggevende of de leiders moeten dat oplossen. Maar vooral over kwaliteit van het leiderschap ging het. Vond ik al een hele interessante. Denken, oh, oké, ja. Nou, dan ga je na dus denken er niet alleen over ja, wat is leiderschap, maar vooral wat wil ik dat het is. En de tweede vraag was ook van ja, die leiders die hebben zoveel op hun bordje. Hoe gaan we ze daarbij helpen? Want het is eigenlijk onmenselijk als je ziet wat er allemaal verwacht wordt van een leidinggevende.
1: Ja. Ja, nou ja, ik ben iets jonger dan jullie, maar ook al best wel aan de leeftijd. En hoe lang ik in het vak zit, hoor ik al leiderschap als thema, eigenlijk altijd. Dus cultuur en leiderschap zijn eigenlijk twee die altijd terugkomen.
0: Ja.
1: Maar wat mij opvalt nu is dat het gaat over, ja, inderdaad, wat maakt een goede leider? En want ja, je zoekt eigenlijk ook bestuurders. Hè? En ja, hoe word je dat nou? Ja, vaak kom je natuurlijk toch vanuit je eigen vakdiscipline in een leidinggevende positie. Maar dat is toch ook een gesprek wat ook al wel best wel lang gaande is.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Het Peter Principle, toch?
1: Ja, ja,
0: dat,
1: ja, ja
0: dat, leerde ik, ja. Dat leerde ik op de HEO ja. al. En dat is ja. echt heel lang geleden, kan ik je zeggen.
1: Ja, nee, dus het verandert wel. Hè? Dus waar dan de accenten liggen. Maar ik vind wel leiderschap altijd een thema.
0: Ja. Natuurlijk waren de winnaars geweldig, hè? Maar dan laten we niet te veel kruid verschieten. Want je komt na de zomer kom je nog een keer gezellig langs met de winnaar.
1: Ja, ja met Helene.
0: Met
1: ja.
0: Helene ja. Cocu hè, van Alliander. Ja. Dus, maar welke andere inzendingen, misschien er eentje die juist niet gewonnen heeft, is je gewoon opgevallen? Want er zit natuurlijk. Ja, er zitten zoveel mensen bij die zoveel, ja, misschien op hun eigen terrein of op een bepaald onderdeel bijzondere dingen doen.
1: Ja, ja. Nou, dan moet ik eigenlijk denken aan Maarten Linsen, van de HR-directeur van EY. Dat is eigenlijk de eerste die dan naar boven komt. En dat we hebben een categorie over data. Dat hebben we dit jaar voor afgelopen editie slimme technologie, sterk HR genoemd. Dat is een beetje een afgezwakt thema, zeg maar, omdat HR-directeuren het lastig vinden nog steeds om over technologie te praten. Dat blijft mij opvallen. Dus mensen die dat willen, daar zijn wij altijd al heel blij mee. En ja, ik vond dat Maarten echt een aantal hele mooie voorbeelden gaf over hoe je makkelijk met dat thema aan de slag kan gaan en waarom HR dat zou moeten willen.
0: Ja,
1: dat vond ik een heel goed gesprek. Ja.
0: Ik kan me van vorig jaar nog herinneren. Toen hadden we, oh mijn god, nu moet ik natuurlijk op de naam komen van het bedrijf. Het was een technisch bedrijf. Dat weet ik niet. Of...
1: Caroline
0: van?
1: Van den Berg, van Spie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, je weet gelijk wie ik bedoel, wat goed. Ja, SPI, hartstikke interessant bedrijf. Zit in de technische dienstverlening. Allerlei spannende installaties. Er zijn ook een keer volgens mij een ander programma van mij geweest om te praten over ijzer als brandstof. Als je nou denkt, dat kan toch helemaal niet? IJzer kan niet branden. Ja, dat kan dus wel. Maar die vertelde heel interessant vorig jaar al over hoe zij AI gebruiken en hoeveel ruimte ze daaraan geven en hoe ongelooflijk veel innovatie dat bij hen toeleidt. Waarvan het ook wel logisch is, want het is een technisch bedrijf.
1: Ja.
0: Maar dat vond ik wel een mooi voorbeeld in hoeveel ruimte ze daaraan gaven.
1: Ja. En,
0: om mensen uit te dagen om te zeggen, joh, ga maar toffe dingen ermee doen.
1: Ja. Ja, precies. Ja, nou, dat vond ik van Maarten's verhaal ook mooi. Hè? Dus hij, de KPI over AI-adoptie heeft hij meteen met HR naar zich toegetrokken. Ik vind dat een hele logische. Maar ja, heel mooi dat hij daarover vertelde. En ook waarom dat belangrijk is.
0: Zie je ook vaker langskomen. Hè? Volgens mij zag ik het van de week ook nog op LinkedIn langskomen. Van ja, dat het adopteren van AI, dat geen IT-ding moet zijn, maar dat het een HR-ding moet zijn. Ja. Omdat het gaat over hoe werken we met elkaar.
1: Ja.
0: En welk deel doet een wel en de ander niet.
1: Ja,
0: wat overigens ook opvallend was, vorige week hadden we het trendonderzoek van Berendschot. Tenminste, we hadden niet het onderzoek in de studio, maar we hadden Chiara Kieft in de studio, die erover kwam vertellen. En daar kwam dus juist weer uit dat eigenlijk HR-managers en directeuren nog niet echt bezig zijn met de impact van AI op hun strategische personeelsplanning. En daarvan dacht ik echt, holy shit, hoe kan dat?
1: Ja, bizar. Ja. Maar überhaupt, volg dat onderzoek ook al een aantal jaar. En wat mij daar altijd in opvalt, is dat vaak de dingen die buiten het reguliere werk om moeten, voor de toekomst op de agenda zit.
0: Ja, ja.
1: En dat
0: ja.
1: zegt natuurlijk ook echt iets over HR. Dat we zo'n beetje achter onze eigen staart aanlopen vaak.
0: Ja.
1: He, dus de dingen waar we niet aan toekomen, die worden in de toekomst geplaatst. He, dus dan voor de toekomst gaan we daar naar kijken. Maar nu is er iets anders actueel. Ja.
0: Ja. Maart, hoe zie jij dat? Want we moeten het natuurlijk altijd over AI hebben. Want daar heeft iedereen het over. Dus doen wij gewoon gezellig mee. Is dat een HR-onderwerp? Moet HR daar een hele belangrijke rol in spelen over... Ja, hoe gaan we ermee om? Wat laten we wel door AI doen? Wat niet? Hoe werken we samen met AI? Want het is toch een soort nieuwe collega die je hebt.
2: Ja, ik denk het wel. Maar ik vind ook wel dat we het moeten relativeren. Kijk, ik zei het net al even. Kijk, als je terugkijkt in de tijd. Dan hadden we de Spinning Jenny. Hè? Dat was een aandrijving voor een spinwiel in textiel in Engeland. Wat het werk van 5 mensen ongeveer overnam. Daarna hadden we stoomtreinen, elektriciteit, toen kwam internet. En nu hebben we AI. En op de een of andere manier is de mens steeds bang voor zo'n verandering. Maar eigenlijk wat we ook zien is dat het werk, en er is nog steeds zwaar werk, ook in Nederland, dus laten we dat ook niet helemaal wegwimpelen. Maar heel veel werk wordt gewoon wel aangenamer om te doen, omdat we heel veel door machines en apparaten en AI, zal ik zeggen, weg kunnen laten. Dus ik vind relativeren belangrijk. Moeten we een rol spelen? Zeker. Zeker. Omdat we al eerder zeiden van je moet verantwoordelijk zijn voor werk. Dus niet alleen voor de mens. Dat is daar maar een deel voor. Maar ook als ik kijk. Het biedt heel veel positieve dingen. Hè? De werkdruk is een hoop organisaties best wel groot. AI kan ons ook helpen om veel meer te doen. Maar ook te zeggen. Nou luister, we kunnen hetzelfde werk. Kunnen we gewoon makkelijker doen. Hè? Dus het geeft ook rust. Dus dat vind ik ook belangrijk. En als we specifiek naar Nederland kijken, weten we dat we de geboortecijfers zijn twee weken geleden gepubliceerd. Uit mijn hoofd was dat 1,2. Dat betekent dat er straks voor iedereen die in het pensioen gerechtigd is, dat de helft van de mensen als nu aan het werk zijn over 20 jaar. Dus we hebben AI ook gewoon nodig om het werk wat we in Nederland met elkaar allemaal willen doen, gewoon gedaan te krijgen.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat we vanuit heel veel hoeken daar best een rol in kunnen spelen.
0: Ja, het schiet mij eens een beetje maf in mijn hoofd. Maar ik vind het wel leuk om met jullie erover te hebben. Het haakt een beetje in op die gedachte, op eigenlijk de basisgedachte van Maarten's boek. Namelijk, goh, als je nou naar dat hele omveld kijkt van werk en organiseren en leiderschap en HR. Ja, waar zitten we dan eigenlijk naar te kijken? Wat zijn nou... We zijn eigenlijk, ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. We zijn eigenlijk steeds incrementele stapjes aan het zetten. En dat gebeurt dan met een soort mini-schokgolfjes. En die noemen we dan een hype. Dus we hebben die hele werkgeluk-hype gehad. Geluk, weet je wel. Nee, we gaan zorgen dat onze mensen gelukkig worden. Nou, hoor je nu helemaal niks meer over. Hè? Ik weet niet of jij het nog langs ziet komen, maar het is totaal verdwenen. Ja. Maar het is een beetje maf om te zeggen, geluk is niet belangrijk meer. Dat lijkt me raar.
1: Ja.
0: En het fundament wat daaronder zit is nog steeds waar. Dat als mensen lekker in hun vel zitten en ze voelen zich lekker en ze zijn fulfilled. Hè? Dus dat Engelse woord is wat handiger dan werkgeluk. Dan zijn ze veel productiever. En dan zijn ze veel beter in verkopen. En nou, dat is het. Het bestaat allemaal nog. En dan komt het volgende hypeje weer. Dan gaan we weer agile doen met z'n allen. Nou ja, worden Maarten al zeggen. Ja, nou ja, dat werkte wel. Maar het was ook niet de holy grail. Dus gaan we het toch weer net even anders doen. Waar we het eigenlijk bijna nooit over hebben. Is over het fundament erachter. Dus bijvoorbeeld. Hoe kijken we nou naar een mens? Waar geloven we nou met elkaar in? Is die mens nou wel of niet te vertrouwen? Het is als we die mens nou gewoon zijn gang laten gaan. Gaat hij dan het goede doen? Of gaat hij dan niet het goede doen? Dat maakt nogal uit. Nou, zo zijn er nog allerlei van dat soort nogal fundamentele dingen die wel opgesloten liggen in hoe we het nu allemaal georganiseerd hebben. Met functieprofielen en afspraken en werk en arbeidscontracten en nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen die we bedacht hebben. Maar zie je nou dat er ook echt over dat fundament wordt nagedacht en dat er echt dingen anders worden gedaan?
1: Nee, en ik denk dat dat wel ontzettend belangrijk is. En ik denk dat daarom ook bijvoorbeeld die combinatie van technologie en HR heel belangrijk is om bij elkaar te zetten. Hè, want je kunt wel alles inderdaad zeggen, we kunnen veel efficiënter en sneller. Maar daar zit een soort, bij eigenlijk een soort idee achter dat je dus dat de efficiëntie dan de het hoofdthema is. Terwijl ik denk inderdaad met mijn HR-pet, de mens is het hoofdthema. Hè? En de efficiëntie is de manier waarop we het organiseren. Hè, dus we kunnen, als we het allemaal in verkokerd laten en we zijn alleen maar bezig met die, met het inrichten van die processen, dan gaan we ons heel erg focussen op te weinig op de mens, denk ik. Dus ik denk dat het, volgens mij was het ook in jouw podcast op de Haard op 100, een van die gesprekken, dat volgens mij Caroline van KPMG zei van, hè, je moet gewoon de echte vragen stellen. Hè, van waarom doen we dit? Of dit is mijn onderbuikgevoel. Ja. Of, en dat gebeurt denk ik veel te weinig. Ja. Dus dat vergeet je gewoon bijna.
0: Ja. Ja, we hadden, ik refereerde vaak aan, omdat ik het gewoon een heel grappig idee vond. Ik denk anderhalf jaar geleden hadden we, ik denk dat Jeroen Buescher erbij was, nog een paar andere, misschien dat Jesse Segers, die het volgende uur komt, er misschien ook wel bij was. Hadden we het maffe idee dat we dachten, als we nou een jaar lang niks doen, dus we doen geen leiderschapsontwikkeling, we doen geen organisatieverandering, we doen geen beoordelingsgesprekken, we gaan gewoon aan het werk met z'n allen. Dus we gaan mensen die het werk doen, hè, het zijn niet HR, want HR verdient geen geld, maar de mensen die het werk doen, die dingen voor klanten doen, dingen maken, die laten we hun werk doen en we laten ze met rust. Wat zou er gebeuren?
1: Ja.
0: Zou het chaos worden? Dat kan natuurlijk, hè? Maar de andere kant van chaos is dat het fantastisch gaat. Hè? Dat er heel veel waarde wordt gecreëerd. En dat mensen echt denken, oh, wat een rust zeg. Eindelijk kunnen we gewoon aan de gang gaan. Kunnen we gewoon werken. En bedoel, de salarissen worden nog steeds betaald. Hè? Dat is wel even belangrijk. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen dat ja, toch iets radicaler en fundamenteler en meer naar de basis kijken.
2: Nou ja, kijk, Emke zei al dat HR een beetje achter zijn staart aan rent. En ik denk dat dat echt is. Van de ene cycle naar de andere cycle. En in mijn boekje pleit ik ook een beetje voor. Hè, wanneer het gaat over Maslow, hè, Taylor, Hertzberg. Hè, gewoon klassiekers. Hè, dus geen Ulrich, maar gewoon klassieker waar ons vakgebied voor een gedeelte op gebouwd is. Ja, wie kent ze nog? Wie weet nog wat ze geschreven hebben? En dat bedoel ik zelfs niet erover lezen, maar de originele teksten lezen. Het boekje van Taylor Scientific Management is niet heel groot, dik. Gewoon weten waarom die gedachtes er waren. En daar zit vaak wat in, waar je veel bespiegelend gaat kijken. Een beetje filosofischer naar ons vakgebied. En ik denk dat dat nu echt mist.
0: Ja. En is dat dan iets wat jij nu, omdat jij nu verantwoordelijk bent voor strategie en purpose, oftewel voor alles wat met lange termijn te maken heeft bij ING, wat je dan nu wel aan het doen bent? Als je natuurlijk vanuit purpose gaat kijken, en zeker bij een bank, dat vind ik nogal wat. Ja, waar zijn we eigenlijk voor op aarde en wat zijn we dan aan het doen? Ja, dan ga je dingen tegenkomen van je denkt, ja, dit slaat echt helemaal nergens op.
2: Nou kijk, het mooie is, hè, we zijn februari begonnen en we werken met de methode die we voor een deel met ook met Van Strompenaars hebben doorgesproken, omdat hij veel van cultuur en dilemma's weet. Maar de gedachte is eigenlijk dat we met mensen praten. Dus wij praten nu in gestructureerde open interviews van ongeveer een uur met medewerkers. We hebben er nou ongeveer kleine 150 gehad en we gaan er vele honderden doen. Dan gaan we wel gebruik maken van AI, maar er zitten echt twee dingen aan. Door van heel veel mensen te spreken, hoor je heel veel verhalen. En in die verhalen komen gewoon patronen uit en daar zie je gewoon wat werkt, wat niet werkt, wat we goed doen, wat we veel beter kunnen doen. Want we wilden geen andere survey of een hele grote data-analyse. We werken echt door verhalen op te houden en gewoon te luisteren. En nou, waar we het over hadden, ik denk dat heel weinig HR-professionals, maar ook lijnmanagers tijd hebben of tijd vrijmaken om te luisteren. Te luisteren wat er echt speelt bij klanten, bij de maatschappij en bij je medewerkers.
0: Cool. Leuk, man.
2: Ik zei dat de leukste baan.
0: Ja.
2: Leukste baan van Nederland. Ja.
0: Dankjewel. Dankjewel, Maarten. Laatste vraag aan jou, Emke, want ik wil altijd een beetje lekker praktisch afsluiten. Die HR-collega, of die misschien de leidinggevende die aan het luisteren is. Als hij nou één ding waar hij deze zomertijd zijn aandacht aan moet besteden, als hij toch niet kan laten om aan het zwembad iets te lezen of zich ergens in te verdiepen, wat zou je hem dan aanraden vanuit jouw beeld vanuit die Haartop 100?
1: Nou ja, om natuurlijk naar onze podcast te luisteren.
0: Ja, ja, ja, dat ja. sowieso.
1: Ja, ja. Nee. Nou, misschien om in ons thema te blijven, om wat afstand. Hè, als je toch afstand neemt, om maar even opnieuw na te denken over die basis waar we het net over hadden. Dus waar doen we het eigenlijk voor? Hè, voor wie? En wat vinden we dan belangrijk voor die mensen? Ja, en daarna komt dan, hoe organiseren we het?
0: Daarna komt wel inderdaad, ja. hoe maken we harkjes ja, en ja, spreken ja. we af wie ja, wat doet. Ja, ja. Dat is vers 2. Hè? Je ja. moet eerst weten waar de reis naartoe gaat. All right. Ik vond het bijzonder leuk om jullie allebei te spreken. Dus dank Maarten van Beek, Chief Strategy and Purpose bij ING. En Emke Daniels, directeur van Haartop 100. Dankjewel Emke, leuk dat je er was.
1: Ja, leuker te zijn.
0: Eerste keer, hè?
1: Ja.
0: We kennen elkaar zo lang. Je eerste ja, keer dat je er bent.
1: Zoals Maarten. Aan het
0: oh, je mocht één keer. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, inbellen, ja, ja. Nu ben
0: ja.
1: ik er.
0: Nee, ja, in de studio is veel ja, leuker. Ja, volgende ja. keer komt Maarten gewoon weer naar de studio. Maar die kon niet anders. Zijn dochter is, die is ziek. Dus daar moet hij voor zorgen. Dus veel belangrijker. Wij gaan straks gewoon gezellig door naar het volgende uur. Want dan hebben we... Ja, dat is toch wel... Ik bedoel, al mijn gasten zijn favoriet. Maar ik denk dat de hoeveelheid... explosies in mijn brein het grootste is als Jesse Segers de gast is. Want die kan dat altijd zo mooi bespiegelen en ook allemaal weer voorzien van wetenschappelijke kennis dat ik nu al uitzie naar het gesprek wat wij met hem gaan hebben over zijn boek Leading from the Top. Dus dat in het volgende uur. Meer luisteren kan natuurlijk altijd via peoplepower.radio. Daar kun je ook aanmelden voor de community en dan kun je ook naar de AI-bot waarin je meer dan 500 afleveringen kunt bevragen over ja, alles wat je wil weten eigenlijk. Er zit 11 jaar kennis in, dus ik zou zeggen, doe je best.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
6: Wat heeft leiding geven aan verandering te maken met een gezin? Nou, meer dan je denkt. Jesse Segers gebruikt die vergelijking om iets bloot te leggen wat veel leiders over het hoofd zien. Niet elke verandering is namelijk hetzelfde. Een organisatie optimaliseren is wat anders dan haar transformeren en dat is weer wat anders dan een echte transitie. En als je dat door elkaar haalt, dan stuur je met de verkeerde hand. In zijn boek, en dan moet ik eigenlijk zeggen, niet alleen geschreven, maar samen met Daan Zorgeloos, Leading from the Top, maakt hij dat verschil scherp. En hij is hier om erover te praten. Jesse Segers, partner en bestuurder bij Ginkgo Consulting en honorair hoogleraar aan de Universiteit van Exeter. Ja, en een van onze vaste gasten, als je meer over Jesse wil weten, dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. Hij heeft namelijk zijn hele eigen pagina bij ons met alle afleveringen waar die in zit. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, dat wordt spektakel.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Jesse, leuk dat je er bent. Ja, hoe meer ik jou ophemel, hoe ongemakkelijker het wordt, hè?
8: Jazeker. Ja, daar bel ik. Ja.
6: Fijn dat je er weer bent. We hebben elkaar lang niet gesproken. Nieuw boek, uitgekomen in 2025. Dus het is niet nieuw alsof het gisteren is ontstaan. Hè?
8: Ja.
6: Maar ja, je bent een druk mens. Het duurt even voordat ik jou kan strikken om hier langs te komen. Ik vind toch altijd belangrijk om altijd te beginnen bij de vraag: hoe ontstond dit boek? Vanuit welke irritatie, inspiratie, geborrel in je buik dat je dacht, nou, dit moet op papier komen?
8: De belangrijkste persoon hier is eigenlijk Daan Zorgeloos. Het is jammer dat hij er niet is, want hij is met de metafoor van het gezin afgekomen. Hij is ook echt een veranderkundige. En op een zeker moment pitcht hij dat verhaal dat hij al enkele jaren bracht eigenlijk. En hij vroeg, zit daar een boek in, Jesse? En ik zei, uiteraard zit daar
6: altijd
8: een boek in,
6: ja.
8: Daan. Het is prachtig. En het is ontstaan vanuit eigenlijk een observatie, een frustratie is een groot woord, maar een observatie dat heel veel bedrijven wel spreken over change, hè, verandering, maar dat als een homogeen blok zien of als een... terwijl we natuurlijk vanuit de wetenschap wel lang weten dat niet elke verandering hetzelfde is. En als je die veranderingen verkeerd aanpakt, dan organiseer je eigen weerstand. Dus heel vaak worden wij er dan bijgevraagd en dan observeren wij dingen en dan denken we, ja... Maar je pakt dat hier weer aan als een eerste orde verandering, terwijl het een totaal andersoortige verandering is die andere mensen moeten doen en andere activiteiten vragen. En moesten mensen dat wat meer weten, hebben wij misschien minder werk. Maar dan zou er wel de economie er beter voor staan, zouden mensen minder afzien van die veranderingen enzovoort.
6: Is het dus ook één, want er wordt altijd gezegd hè, dat er zoveel % van alle veranderingen mislukt. Daar wordt dan ook vervolgens weer onderzoek naar gedaan of dat echt zo wel zo is. Maar dat is zo'n ondertussen zo'n mythe die rondwaart. Hè, 70%, nou ja, in ieder geval te veel, laten we het zo zeggen. Ligt dit daar dan voor een deel dan ook onder?
8: Zeker, zeker. Ja, dat procent, die 70% is natuurlijk een smurfennummer.
6: Ja.
8: Want wat is lukken en mislukken en geef maar eens de criteria op voorhand en dan post hoc en zo. Maar dat heeft daar zeker mee te maken. Ja. Dus dat verandering te vaak als een homogeen iets gebruikt wordt.
6: Nou is natuurlijk dan gelijk de grote vraag die opkomt. Wat voor smaken hebben we dan?
8: We hebben het eenvoudig gemaakt. Je hebt maar 3 smaken, Glenn.
6: Kijk, dat is overzichtelijk. Chocola, vanille en pistache. Ja.
8: Ja. Beginnen met het begin dan misschien. Hè? De eerste ordeverandering. Wordt het meeste toegepast, zou ik zeggen. Eerste ordeverandering is eigenlijk dat je verandert binnen een bestaande kader. En het eindresultaat, vaak zijn de problemen gekend en ook de oplossingen. En het resultaat is dat je achteraf de dingen efficiënter, beter gedaan hebt enzovoort. We noemen dat dan ook optimalisatie. En veel, nogal gekende verandermethodologieën zijn daar zeer goed voor. Hè. Dingen als Agile en Lean. Of in Vlaanderen is er ook zoiets als Atkar-Pofsky-methodologie.
6: Ja, zeker. Oh, hier ook hoor. Ja hoor.
8: Voilà. Dus,
6: ja, dat is nu de sleutel tot succes geworden.
8: Ja, 5 stapjes en je bent thuis.
6: Dat komt allemaal goed. Ja.
8: Als ik dat wat onherbiedig zeg, dat is projectmanagement met wat aandacht voor de menskant. Hè. Dus daarmee doe ik het wat onrecht aan, want ik wil het ook wel eervol naar zijn. Dat zijn goede methodologische manieren van werken, als de bedoeling is dat je optimaliseert van wat er is. En dus dat je niet naar een tweede orde verandering moet, en dus dat je het kader zelf moet veranderen.
6: Maar daar komen we zo op. Eerst maar even optimaliseren van wat er is. Dat is dus, je gaat geen nieuwe dingen doen. Je gaat geen hele andere dingen doen. Je gaat niet heel veel overhoop gooien, maar je gaat vooral beter doen of slimmer doen of handiger doen wat je al doet.
8: Ja, heel juist. Dus in het boek, mijn collega Daan, dat is ook het mooie ervan. Hè. Het is eigenlijk we hebben het allemaal wat iets anders opgeschreven, maar het is wel een toepassing van zijn gezin. Zo is er, en hij doet dat heel vaak, maar dat maakt het heel invoelbaar en navertelbaar ook voor leiders. Gebruikt hij het metafoor, en dit is een true story, dus dat ze met de gascrisis in 2022 denk ik, merkte dat ze wel in een heel mooi huisje woonden, in de stad, vrijstaand, maar ook wel in het groen. Maar ze merkte toen ook wel dat het nogal een oud huisje was.
6: Ja, en, het keerde een beetje.
8: Het keerde een beetje. En dan was natuurlijk de vraag van ja, hoe kunnen we dat hier nu verbeteren? Ja, en dan zijn de oplossingen wel gekend. Je kan zonnepanelen doen en warmtepomp en
6: isolatie
8: en al die dingen. Maar dan kom je wel voor een paar vraagstukken natuurlijk. Hè. Van 1, gaan we dat zelf doen? Of gaan we een aannemer nemen? Dat is kiezen tussen meerdere goeden. Hè. Je kan het zelf doen, maar dan heb je minder tijd voor de kinderen. Je kan een aannemer nemen, maar dan heb je minder geld voor de kinderen. Hè. Dus. En een ander puzzel die dan voor ligt is, ja, blijven we daar dan wonen terwijl de verbouwingen gebeuren? Of ja, gaan we ergens een appartementje zoeken aan de andere kant van de stad voor een paar maanden, zodanig dat het grondiger kan gebeuren? Wat je ook kiest, je gaat altijd last hebben van operationele continuïteit die even verstoord wordt. Hè. Ik bedoel, je gaat je pannen niet vinden als je verhuist en je gaat je zetel niet vinden of je goede zetel heb je niet meer enzovoort enzovoort. Maar in essentie, het is planbaar. Hè. Je kan met goed projectmanagement kan je zo'n verbouwing wel doen. Ja. Uw aannemer gaat altijd wel bellen dat langer duurt en meer geld kost.
6: Daarom, maar er komt altijd gedoe, dat weet je ook. Dus je hebt er en last van en je krijgt gedoe. En er zijn een aantal keuzes die je moet maken op basis van hoeveel gedoe wil ik hebben? Wat kan ik?
8: Ja.
6: Hoeveel geld wil ik eraan uitgeven? Maar dat is overzichtelijk.
8: Dat is overzichtelijk en er zijn wat onvoorspelbare dingen. In zijn geval hebben ze gekozen van een aannemer. Wat achteraf gezien in het verhaal ook wel best belangrijk wordt. En ze zijn verhuisd wat verderop voor een paar maanden. En ze dachten dat is toch een mooi avontuur. En ze vertelden dat aan de kinderen. Maar wat bleek dat de oudste dochter toen net een amoureuze affaire begon met de buurman. Dat was 12, 13 jaar. Wisten zij ook niet. Dus dat was best wat drama. maar daar zijn oplossingen voor. Hè. Dus je hebt altijd een klein beetje weerstand te managen. Maar de richting is, zet je eigenlijk als stop, daar gaan we naartoe. En als je terugkomt, en dat is een typisch kenmerk, als je dan terugkomt in je huis, ja, dan heb je gewoon een beter huis. Dat is geoptimaliseerd. Je hebt niet veel nieuwe vaardigheden aan te leren. Ik bedoel, een beetje met die domotica, wanneer zet ik nu mijn vaatwasser op, want ja, met die zonnepanelen en zo. Maar dat is het in essentie. En dus,
9: ja, het huis blijft het huis.
8: Het huis blijft het huis.
9: Comfort is omhoog.
8: EPC-waarden is omhoog. Het is beter, efficiënter.
9: Ja.
8: Ingericht qua energie en klaar. Zo.
9: Ja, en door met de orde van de dag.
8: Ja, en er zijn technische oplossingen voor die vraagstukken. Ja.
9: Oké. Dus dat is eerste orde verandering. Ik denk iedereen zal dit herkennen. Het zijn altijd van die lijstjes die altijd uit de heidagen komen. Hè? Welke dingen gaan we beter doen? En die nooit afgevinkt worden en die nooit uitgevoerd worden. Dat zijn die lijstjes. Ik heb er ook nog heel veel ergens in mijn tas zitten.
8: Het is de aanname is ook wel in het boek, maar ook in de praktijk. Je hebt die drie soorten van veranderingen die we nu gaan bespreken. Alle drie tegelijkertijd nodig. De proporties kan je ook weer in enkel cijfer ontzeggen. Maar je kan niet stoppen met je organisatie te optimaliseren.
9: Nee, dus daar ben je eigenlijk. Hè,
8: moet je blijven.
9: Doen. Natuurlijk ook altijd van die continuous improvement dingen en zo. Nou. Daar zijn er allerlei van dat soort zaken voor. En jij zegt dus ook, hè, want dat is natuurlijk ook interessant voor onze luisteraar. Van, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Nou, daar zijn allemaal, daar is over nagedacht. Ja. Lean, Agile, Adcar. Nou, dat zijn allemaal van dat soort dingen die, ja, en die werken prima.
8: Dat is prima.
9: Voor deze verandering.
8: Voor die verandering, ja.
9: Alright.
8: Dus gooi dan, want ik lees soms op LinkedIn, Agile is dood enzovoort. En dan denk ik, ja, ik hoop van niet.
9: Nee.
8: Voor dit soort veranderingen blijf dat vooral gebruiken. Ja. Heeft
9: zeker
8: wel waarde meer als bewezen.
9: Ja. Zeker, ja. Ja, absoluut. Ja, ik ben ook nog steeds groot fan. Want zeker bij Agile zit er, nou, tenminste als je het een beetje gestructureerd aanpakt, zit natuurlijk ook heel veel dingen ingebakken. Zoals een best wel goede manier van vergaderen.
8: Ja.
9: Een goede manier van leren zit erin. Er zit heel veel ingebakken wat gewoon helemaal prima is.
8: Ja.
9: Nou komt natuurlijk een dikke maar, want we hebben, dit was orde 1.
8: Ja.
9: Tikje overzichtelijk. We gaan het huis isoleren of we gaan inderdaad zorgen dat we met dezelfde mensen ietsje meer voor elkaar krijgen. Of we gaan dat kwaliteitsniveau een beetje omhoog. Nou, al dat soort dingen. We gaan klantvriendelijker worden. Nou, dat soort grappen. Dat is allemaal nog doable.
8: Dat is redelijk doable.
9: Ja, dat gaat ook nog een hoop bij mis, maar dat is nog.
8: Kan je wel druk mee zijn. Hoor.
9: Daar kan je, ja, nee, ongetwijfeld. Maar dan hebben we nog tweede orde verandering.
8: Ja, dus meestal eerste orde verandering gaat een tijdje goed tot het niet meer goed gaat. En dan komen we aan tweede orde verandering. En een tweede orde verandering, als we de metafoor of het verhaal doortrekken, ze hadden ook het idee, ja, maar die ecologische voetafdruk naar beneden halen, dat is wel een blijvertje waarschijnlijk. Hè. Zo wat duurzamer gaan leven. En dan komt natuurlijk de vraag, wat kunnen we nu nog doen? En hebben ze daar over nagedacht? Want je kan heel veel beginnen doen. En dan dachten ze, ja, we gaan niet alles tegelijkertijd aanpakken, we gaan wat focus aanbrengen. En ja, ze dachten, misschien moeten we iets van voeding doen. Namelijk vegetariër worden zou kunnen helpen. We moeten iets rond mobiliteit doen, want ze hadden nog twee klassieke benzinewagens. En misschien iets met verpakkingsvrij inkopen. En ja, dat klinkt op papier goed natuurlijk. Hè. Maar nu komt het natuurlijk. Wie is een auto gaan we verkopen, Glenn?
9: Ja.
8: Nu wordt het al iets lastiger en dan, hij kon natuurlijk zeggen, ja, allee, ik wil de mijne wel verkopen, maar ik zal dan snel die nieuwe elektrische, en voor jou dan een bakfiets. Hè. Ja, je stemt daar dan wel op toe, maar hetzelfde geldt voor die vegetariër, hij was nogal van het vlees eten en ze was er al half vegetariër, zo flexitariër. En hij dacht ook, mag ik nu de enige man zijn in de zomer die met die flavellakjes gaat af. Allee, hè. En wat je dan zag gebeuren is, hij had dan wel snel die nieuwe elektrische wagen, met nodige comfort, maar die andere auto die raakte toch niet zo goed verkocht. En hij vroeg daar dan achter, hè, van, schat, ja, hoe zit het? Want we hadden toch afgesproken. En dan krijg je, ja, drukke periode. En dan dacht hij, oké, dat kan. Hè. Dus hij vraagt na een paar weken nog eens. Ja, het is blijkbaar niet de periode van het jaar waarop dat je dat moet verkopen. En dan nog wel later. Ja, ik krijg niet de goede prijs. Ja, hij kent veel mensen, dus hij belt waar rond. En hij komt thuis en zegt, schat, goed nieuws. Een auto is verkocht.
9: Oh jee, deze scène zien we allemaal voor ons. Ja. Ja.
8: Hij had niet de reactie waar hij op gehoopt had. Hij dacht, ik help toch even met wat taken die we hebben. Dus ja, zij was niet gelukkig. Hij is natuurlijk wel slim genoeg om dan door te gaan vragen. En hij vraagt door. En de eerste reactie, zo na een tijdje, is van ja, ja, maar ik ben niet zo'n planner. Ja, dan moeten ze met van die deelauto's beginnen werken. En dan denkt hij, ja, daar zit wel iets, maar volgens mij is het iets anders. En dan opeens kwam het hoge woord eruit. Hè. Ja, maar vriend, ik ben wel mijn vrijheid kwijt. Hè. Jij niet. En nu zitten we aan tweede orde verandering. Er is een nieuw criterium van succes dat ontstaan is. Namelijk, als we het spreken in goud, zilver of brons, als je zo'n podiumje zou maken. Opeens beseften ze, ook alle twee, want dat gaat vaak gaandeweg, van, ah, maar hoe deden we dat dan vroeger? Wat was voor ons het belangrijkste? En na wat zoeken bleek dat iets te zijn als efficiëntie, comfort, prijskwaliteit. Zolang dat je dat soort veranderingen deed, was het oké. Okay. Maar zij was opeens ja, efficiëntie, comfort, haar vrijheid kwijt. Dat is, in dat gezin is het nu niet, je mag niet meer vrij zijn. Nee, maar niet meer ten koste van duurzaamheid. Duurzaamheid is nu, of ecologische voetafdrukken, dat je het wilt uitdrukken, is goud geworden. En die, dat comfort, dat efficiëntie, dat is zilver. En dan zit je in tweede orde verandering. De ordening van je criteriums van succes is veranderd. Aha. Als je dat naar een business verhaal brengt, een heel praktisch voorbeeld, een klant van ons maakt kleding, nogal high-end. En wat zie je daar gebeuren? We doen die oefening en op een zeker moment zegt de CEO, ah ja, er is wel een wijziging. Vroeger was het allemaal topline dat belangrijk was, dus omzetgroei. Er zat ook een venture capitalist op al een paar jaar. En nu zijn we geswitcht in een jaar en een half naar bottomline. Dus de marge die je overhoudt. En dan denk je, oh, is dat zoveel verschil? Maar dat is een gigantisch verschil. Omdat de man die 15 jaar lang die kleding, die creatieve directeur, die die kleding gemaakt heeft, die die brand heeft neergezet, die ook dineert met de andere modemensen in Milaan enzovoort, die koopt een stofje en nu zegt die financieel directeur, jongere kerel, hij is 60, die creatieve man. Ah ja, tof stofje. Heel mooi, heel knap. Gaat er weer een prachtig product van maken. Dat gaat onze omzet doen groeien. Want het is een verlieslatend product. Jij mag dat niet meer kopen. Dus die gast, die man, die moet opeens luisteren naar die jonge financieel directeur. Dus de macht verschuift ook vaak in topteams hier. En die weet oprecht niet, want het is nog lopende, hoe moet ik dat nu aanpakken? Hoe moet ik, en dan zeggen ze, ah ja, maar mogen we dan niet meer groeien in omzet? Ja, jawel, je mag nog altijd groeien, maar niet meer ten koste van marge. Het is zilver, het is niet meer goud.
9: Ja.
8: Dus, en zo is er allerlei voor, dat is tweede orde verandering. Het kader waarin dat we werken, veranderen. En het is heel vaak dat de top dat maar gaandeweg ontdekt, oei, want die zijn de hele dag bezig met sensemaking, hè. Die denken het is eerste orde, totdat ze weerstand krijgen uit de organisatie. En dan voelen, waarom gaan die nu niet mee? Ah, maar we hebben hier een ander soort verandering. Soms is het helder, maar heel vaak is dat veel onbewuster.
9: Ja, en ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Heel duidelijk. Succes is anders gedefinieerd. Dus ja. Datgene wat we eigenlijk voor elkaar willen krijgen met elkaar is veranderd. Ja. Dan moet je dus, als je dat niet expliciet hebt, dan weten mensen niet meer wat je aan het doen bent.
8: Klopt.
9: Maar ik hoor je ook zeggen, de macht, de belangen veranderen en gaan schuiven.
8: Ja.
9: En de grote vraag is natuurlijk, hoe ga je daar dan weer mee om? En dat hoor je zo.
10: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Tell me more, Sam Yeo.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Jesse Segers in de studio, een van de auteurs van Leading from the Top. Wat die boek wat hij samen met Daan Zorgeloos schreef. Jesse is vaker te gast. Dus als je nou aan het luisteren bent en denk je, dit is leuk zeg. Nou, vooral blijf luisteren, dat is één natuurlijk. Maar er valt nog veel meer te luisteren. Dat kan je doen via peoplepower.radio. Daar vind je, in de community vind je gewoon een hele eigen vaste gastenpagina van Jesse. Met alle afleveringen waar die in zit. Met dank aan AI, want dat zorgt ervoor dat we dit soort dingen allemaal kunnen doen. En dat voorheen kon dat allemaal, ja, kon dat ook wel. Maar dan was het een helse karwei. Alright, tweede orde verandering. Het verhaal van succes verandert. Belangen veranderen. Macht verandert. Ja. Dus zeg ik dan, als ik het dan heel plat sla, zeg ik, er worden dingen van mensen afgenomen. Dus iets wat ze eerst wel hadden of mochten, dat mogen ze nu niet meer.
2: Ze mogen dat nog wel, maar niet ten koste van het nieuwe criterium.
0: Oké.
2: Dus zoals in dat voorbeeld van die kleding, je mag nog altijd aan omzetgroei doen, maar niet ten koste van de marge. Hè. Dus,
0: ja.
2: Maar het klopt wel dat de reactie vaak van die aard is van, ja maar, dit is toch niet beter. Dus belangrijk voor de leiders aan de top is om hele heldere verandercommunicatie te hebben van waarom moeten we veranderen, wat is er extern aan het duwen, wat zijn interne feiten, waarom nu en waarom en niet binnen 2 jaar en wat gebeurt er als we niks doen en waar gaan we dan naartoe en dan waar naartoe, daar zit dan een verandering in. Maar die mensen die als je dat communiceert, die beluisteren dan natuurlijk, die geven betekenis aan jouw verhaal vanuit die oude wereld en meestal is die reactie niet van ah super,
0: nee,
2: om u een idee te geven, op het ogenblik dat die mijn collega samen met zijn vrouw dat aan de kinderen uitlegde van die duurzaamheid. En ze moesten met een bakfiets naar de plukplek om daar groenten te gaan halen en aardbeien te gaan plukken die er slechter uitzagen en duurder waren. Toen zeiden die kinderen, papa, je kunt dat ook in een supermarkt kopen.
0: Ja, zit het in een doosje, is veel makkelijker.
2: Dit is niet beter, hè. Dit is niet beter, hè. Maar dat is nu net het punt. Daar gaat het niet over. Dit is anders.
0: Ja.
2: Dus het vraagt.
0: Oh, maar dit is interessant. Is dat het grote verschil tussen eerste orde verandering is, doel is beter. En dan wat dan precies beter? Dat,
2: ja, beter, efficiënter.
0: Ja, efficiënter, minder kosten, meer omzet, beter voor de mensen, meer plezier, mooier kwaliteit enzovoorts. Dit is anders.
2: Dit is anders.
0: Omdat je een ander doel hebt.
2: Ja, en het wordt vaak opgedrongen van buitenaf. Je hebt een ander doel. De markt vraagt iets anders, klanten vragen iets anders. En dat vraagt dan identiteitswerk. En dat doen we in het begin niet. We hebben daar.
0: Maar identiteitswerk, wat houdt dat in?
2: Je moet je zelfbeeld aanpassen. Dus in zijn geval ook. Vleeseter die vegetariër wordt, kan ik nu de enige man zijn in de zomer op barbecuefeestjes. Daar heb je geen goesting in, hè? Bedoel, als we met de top dan werken, we voorspellen dat op voorhand, hè, die defensieve reactie, altijd komt er dan iemand op een zeker moment na ze, maar dat kan dat 2 uur zijn of zo. Ja, maar zo erg is het toch allemaal niet. Het is gewoon de strategie wat aanscherpen. Hè. Dus dat is, die heeft gewoon geen goesting, om geen energie om heel die berg om te gaan. Hè. En wat later is dat iemand anders, hè. Dat is heel logisch.
0: En wat is dat dan? Want dat is grappig, hè? Dan ga je van iets heel groots, namelijk het verschil tussen, of laat ik eens zeggen, onduidelijk zijn over waarom je aan het veranderen bent. Hè? Dus niet beter, maar anders. We verstellen ons doel. Hè? Dus van meer omzet naar meer marge.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat is nogal een verschil. Als je een beetje kan boekhouden, dan weet je dat er een heel groot verschil tussen zit. Maar daaronder ligt natuurlijk ook die mens die niet dan zegt, oh oké, meer marge, ja ik snap het wel, gaan we doen. Maar waar toch, daar komt weerstand, daar komt opstand, die hebben daar geen zin in.
2: Maar ze snappen
0: energie.
2: Het eerst niet, hè? Of ze zeggen wel ja, totdat je dan, we doen dan zoiets een oefening van, oké, laat ons klassieke viervelden model nemen. Hè? Van hoeveel neem je bestaande lopende projecten, nog niet eens nieuwe dingen. En je neemt langs de ene kant op de ene as zet je het nieuwe criterium van succes. Neem nu duurzaamheid of omzet of wat het nieuwe dan ook is. Hoeveel impact hebben je lopende projecten daarop? En hoeveel energie kosten ze? Hoeveel inzet, hoeveel inspanning? Laag, hoog. En dan kan je gaan kijken wat er verschuift. En dan denk je, ja, oké, laag, laag. Dat is een hobbyproject. Je mag dat doen, maar ja, het heeft weinig impact, maar het vraagt ook niet veel inspanning. Lage inspanning en hoge impact, ja, altijd doen.
0: Fantastisch, natuurlijk. Meer van ja. doen, ja.
2: De moeilijke zijn natuurlijk hoge inspanning, lage impact. Daar moet je eigenlijk mee stoppen. En de allermoeilijkste is het boxje rechtsbovenaan, want dat is hoge inspanning, hoge impact. Maar als daar veel projecten in zitten, dan ga je keuzes moeten maken. Of dan moet je naar je raad van toezicht of zo om te zeggen, we gaan prioritiseren. Of je kan ook eens naar je criterium zilver kijken. Hè, want we maken dan meestal zo'n podium, goud, brons en zilver. Zilver en brons. Dan kunnen we daarin triëren.
0: Ja, ja. Dus die en hoog scoren qua impact op
2: ja.
0: je gouden doel en hoog op je zilveren doel.
2: Ja, die zijn ja. ook goed. Ja. Die geven dan voorrang op enkele goudverd. Maar het is het gesprek daarover dat het belangrijkste is. Dat is een collectief gesprek. Hè? En dat gaat over nieuwe betekenis geven. Dus tweede orde gaat voortdurend over nieuwe betekenis geven. En zolang je mensen blijven zeggen, ja, maar dat is niet beter, is je tweede orde nog niet rond.
0: Nee.
2: Eenmaal als ze dan nieuw criterium hebben geïnternaliseerd en leven in die nieuwe wereld, ja, dan wordt het weer een eerste orde, want dan is je kader opnieuw veranderd en daarbinnen ga je weer optimaliseren. Hè? Dus, ja. Maar dat proces, en dat is echt het werk van de top.
0: En wat zie je dan het meeste verkeerd gaan daarin?
2: Je ziet meestal dat ze tweede orde als eerste orde aanpakken. En dan worden mensen heel moe. Hè, want dan een heel nieuw kader heeft vaak veel subprojectjes die daarin zitten. Maar als je dat als eerste orde aanvliegt, dan zeggen ze, allee, weer een verandering, weer een verandering. Nee, dat is één grote verandering. Hè. Dat zie je gebeuren. Je ziet gebeuren dat ze bij weerstand in de organisatie terugschakelen. En dan toch maar eerst orde, we gaan nog wat optimaliseren. Dat is gewoon zachte heelmeester, stinkende wonden, want daarna heb je een veel grotere tweede orde verandering. Of dat ze dan die onderlinge macht niet goed kunnen bespreken met elkaar, dat zie je ook gebeuren. Want ja, iemand is dan wel, hè, zoals die financiële directeur, is dan hoger in de piekorde geraakt dan die creatieve directeur. En als daar geen homogeen beeld over is, en je kan dat ook niet communiceren, dat podium, dan krijg je op je middelmanagementniveau, dat is dat andere boek van ons, gedoe. Want wat zie je dan gebeuren? Dat is natuurlijk dat één middelmanager nog met het oude werkt en een andere middelmanager met het nieuw. Die ja. krijgen onderling spanning. Ofwel gaan die dan ieders zijn eigen ding doen. Maar meestal komt dat terug naar boven en dan zeggen ze, kan je de strategie nog eens verduidelijken?
0: Ja. En ik mis visie.
2: Ik mis visie. Ja. Ik heb zelf als vice-decaan onderwijs, op een zeker moment herinner ik mij, kwamen er mensen naar mij en die vroegen, en dat was in de business school, Jesse, wat wil jij nu? Wil je veel studenten of wil je kwalitatieve studenten? En ik antwoordde natuurlijk, ik wil veel kwalitatieve studenten.
0: Ja.
2: Maar daar kunnen die niks mee. Want die zeggen, de target is 25 mensen in een klasje, we zijn 2 maanden voordat we beginnen, ik heb 17 man. Er is daar een student, hè, dat kost 35.000 euro als ik die kan binnenhalen, hè, de sales. Maar ja, bon, zijn G-mat net iets te laag. Hij heeft maar 1 jaar ervaring in plaats van 3 jaar ervaring. Komt uit een universiteit waar we in het verleden wisten, niet helemaal zo goed. En dan is de vraag, wat wil je?

0: dat duidelijk is.
1: Ja.
0: Dat is al een vraag op zich.
1: Ja.
0: Want die, ja.
1: Dat is niet zo evident.
0: Nee, toch? Nee, het klinkt zo logisch om te zeggen, oh ja, we hebben meer marge nodig, dan gaan we daarop sturen. Maar
1: het is vooral niet zo gemakkelijk als top om te beseffen, dit is tweede orde. Dit is echt helemaal, als je dat kader kent wel natuurlijk, want heel vaak mensen gaan mee, hè, in je eerste orde, totdat je pushback krijgt. Als ik nu aan de luisteraar zou vragen, wat zijn jullie succescriteria in jullie familiesysteem? Dan gaan nu veel mensen denken,
0: ja,
1: ik ook.
0: Ja,
1: en dat is in organisaties ook heel vaak.
0: Ja.
1: Maar dan kan je je afvragen, wat is de laatste verandering die je in je gezin hebt doorgevoerd, waar iedereen van zei, oh top, doe maar. Dan zit je waarschijnlijk binnen je eerste orde. En dan kom je met iets af. Ik heb een voorbeeld van, ik was erover aan het lesgeven. En iemand zei, ah ja, we gingen altijd naar de zee op vakantie. En ik dacht, ja, mijn vrouw vindt zee en strand en zo belangrijk, maar ik wou al heel lang naar de bergen, al 10 jaar wou ik naar de bergen. En op een zeker moment durf ik dat aankaarten. Dus hij dacht, dat is een ander criterium van succes. Waarop zij zei, oh nee, daar is ook zon en daar kunnen we ook sportief zijn. Ja. Dus hij wist ook niet, dat is zo'n klassieker.
0: Ja. Dus A, dat duidelijk krijgen. B, wat natuurlijk heel ingewikkeld is, daar moet je heel goed over communiceren.
1: Ja.
0: En communiceren is niet vertellen, maar is ook in gesprek gaan. Is ook betekenis eraan geven. Kijken, oké, wat betekent dit voor onze projecten? Wat betekent dat voor je werk? Wat betekent dat voor de mensen die we hebben? Moeten we andersoortige mensen dan gaan aannemen, omdat we een andersoortig succes willen nastreven?
1: En die twee stappen, een hele goede communicatie. En het is ook zo dat, onderzoek toont dan aan, mensen moeten er een beetje een slecht gevoel bij hebben. Ze moeten het gevoel krijgen, verdorie, we moeten anders. Hè? Dus je mag dan niet...
0: Natte voeten.
1: Ja, je mag het echt niet zacht brengen. Je moet het duidelijk maken. Jongens, we moeten hier echt anders. Hè? Want anders gebeurt er dit. En hier gaan we dan naartoe. Maar dan, en dat is ook belangrijk, je mag geen oplossingen... Dat is ook zo'n typische fout. Je mag geen oplossingen communiceren. Als ik gezegd had, en dus voor jou een bakfiets... Het zal alles worden behalve die bakfiets. Hè?
0: Ja.
1: Dus je moet aan je mensen dan vragen, maar er zijn al dingen die we goed doen, maar die we zo nog nooit bekeken hebben. Dus vanuit dat nieuw criterium, wat deden we dan al? Dat we nu anders gaan evalueren en appreciëren. En dat, ja, het is daar. Maar dat betekent dat de top, dus eerst leiders in verandering moeten zijn, ze moeten er zelf eerst door, voordat ze de leiders van de verandering kunnen zijn.
0: En is dat dan ook waarom, hè, want jullie boek heet Leading from the Top. Dat is een interessante titel, omdat heel veel mensen natuurlijk ook over bottom-up hebben, verandering, anders werkt het niet. Het is te grappig om dan je boek juist Leading from the Top te noemen. Maar jij zegt in deze dus ook, eerst moeten die leiders met elkaar snappen en voelen en doorleven van, dit is waar we nu voor willen gaan.
1: Ja.
0: He, dus dit staat op de eerste plaats. Dit is goud als we dit behalen. En pas als je dat voor elkaar hebt.
1: Dan ga je naar beneden.
0: Dan ga je eigenlijk in gesprek met de collega's en zeggen, dit is wat we willen bereiken. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Ja,
0: en dus geen plan.
1: Je kan een plan opstellen. Hè? Maar ik zou zeggen, kijk er mild naar. In die zin dat het minder maakbaar is als die eerste orde, want je kan veel minder goed inschatten hoe snel mensen dat nieuw criterium gaan internaliseren.
0: Yeah.
1: Maar je kan wel degelijk een plan maken van zo doen we de verandering, stap 1, zo helpen we een betekenis geven. Ook heel belangrijk, dit is diepe verandering. Hè. De eerste orde is vaak breed, hè, dus breed maar oppervlakkig. Maar je kan niet breed en diep tegelijkertijd veranderen. Dus je gaat het ook dakpansgewijs aanpakken. Je gaat ook als top bepalen, in dit stuk van de organisatie is het kritisch dat die mensen als eerste dat nieuw criterium van succes internaliseren. En dan doen we deel 2, deel 3 enzovoort van de organisatie. Dus dat kan je wel planmatig opstellen. Maar je gaat dat niet uitrollen over heel de organisatie in één keer.
0: Nee, maar dat gekke is natuurlijk, hè, wat je net zelf al noemde, als een deel van de organisatie toewerkt naar de oude definitie van succes en een deel naar de nieuwe definitie van succes, kan je in elkaar enorm in de weg gaan zitten.
1: Absoluut, ja.
0: Ja.
1: Dan heb je ook heel veel werk als top. Dat is trouwens ook een reden dat

0: die eerste orde verandering, dat je die niet zelf mag doen, dat stoppen. Want beeld je nu in ons verhaal, je bent s'avonds, moet je nog naar de praxis en je, moet, hè, je bent je eigen huis aan het verbouwen en ondertussen ga je ook nog aan je kinderen zeggen, worden vegetariërs en gaan met de bakfiets en wat. Ja. En die kinderen zeggen, papa, dit is niet beter, veel geduld ga je niet hebben. Hè. Dan is het gewoon kappen en volgen.
1: Ja.
0: Dus dit vraagt energie, emotionele ruimte enzovoort. Geef die eerste orde, geef dat aan uw experten, geef dat aan uw projectmanagers, geef dat aan mensen die kennis, aan uw aannemer in uw huis, hè. Geef dat aan die mensen. Die brengen je wel up to date. Maar het is verleidelijk, hè, eerste orde. Je ziet iets veranderen, hè. Je kunt iets vast.
1: Dat is leuk, ja, dat is leuk. Het is beter geworden, geweldig. Ja, de muur is geschilderd. Voilà. Heerlijk. Alright, we hebben nog een orde te gaan. En die hoor je zo.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Thing I Love, Max en Andy Grammer.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Met Jesse Segers in de studio, een van de auteurs van het boek Leading from the Top. We hadden het net al even over, hè? Ja, waar is die bottom dan gebleven? Nou, daar komen we zelf op. En anders maken we er gewoon nog een keer een hele andere aflevering over. Want het is natuurlijk weer onmogelijk om dit in een uurtje te proppen. Maar we doen hard ons best. We zijn bij de derde orde verandering aangekomen. Wanneer is een tweede orde verandering geen tweede orde verandering meer, maar wordt het een derde orde verandering?
2: Als het vraagstuk en dus ook de oplossing niet meer in jouw organisatie te vinden is, maar tussen organisaties.
0: Mm-hmm.
2: Bij grote organisaties kan je ook wel zeggen, niet meer binnen je afdeling, maar over afdelingen heen. Hè. Vaak als die afdeling...
3: Multi-stakeholder.
2: Ja, multi-stakeholder. Zeker als die afdelingen een aparte PNL hebben. Hè. Profit en los, dan zijn aparte bedrijfjes bijna. Dus veel meer aan je moet denken als er... We komen echt in de wereld van transitiekunde. Hè, want dat tweede orde was dan transformatie. En derde heet dan transitie. En in het verhaal was het zij eigenlijk die op een zeker moment dacht van ja, het ontstaat vaak ook een soort wanhoop. En zijn wij er niet een beetje gek bezig zo met die naar die plukplek gaan en vegetariër en die moeite doen om anders met mobiliteit om te gaan. Terwijl als ik dan toch naar de supermarkt ga, hoeveel eten wordt daar niet weggegooid? Daar moeten ze eens iets aan doen.
0: Mm.
2: Op het ogenblik dat je dat zinnetje hoort, dan ben je meestal derde orde verandering. Hè?
0: Aha.
2: En hij natuurlijk, ja, ja schat, je mag een keer gaan vragen hè, of dat je daar niks mee kunt. En zij doet dat dan. Heeft even geduurd, want die dame achter de kassa zei, ja, maar ik ga daar niet over en dan enzovoort. Hè. En op een zeker moment zegt die gerant van die zaak, ja, maar ja, wij zijn daar ook eigenlijk onbekommerd. We vinden dat ook niet oké. Hè. En we hebben hier eigenlijk voortdurend mensen die... De producten die vervallen, die zitten dat van voor. Maar ja, wat zie je dan gebeuren? Heel veel van die klanten, die pakken dan helemaal van achteren.
0: Pakken van de achterkant, ja.
2: En toen dacht ze, oei, dat doe ik ook. Typisch derde orde, hè. Iedereen heeft boter op zijn hoofd. Hè. Dat is, en dan zei ja, het probleem is, ik mag dat niet meegeven. Er is wetgeving, voedselinspectie, die zegt dat mag niet aan een burger, dat mag enkel naar een ander bedrijf. En dat bedrijf moet dan nog een bepaalde code hebben van voedselinspectie. Dus het antwoord is nee. En dat is heel vaak in derde orde verandering. Je gaat heel veel nee tegenkomen. Nu, ze gaf niet op. Ze kende dan iemand die iemand kende die haar kon helpen. Hè, om dan zo'n licentie te krijgen. Ze heeft vrienden verzameld, 4 mensen. Klein bedrijfje opgestart. Heel fier, hè, dus het duurt wel even een paar maanden. Hè. Heel fier van, ik heb die licentie. En dan zegt ze, oké, ik kan een eerste container krijgen. En dan dacht ze, aan wie kunnen we dat nu geven? Ja, in Vlaanderen is dat dan aan de mensen die het meest nodig hebben. Dus wij denken, OCMW in Nederland zal dat bijstand zijn. Dus ze gaan naar de...
0: Ja, voedselbanken.
2: Voedselbanken, ja. Voilà. Ze gaan naar de gemeente. Kan je eens een lijst geven aan alle mensen die bij de bijstand zijn? En het antwoord daar was uiteraard...
0: Nee, mag niet, privacy.
2: Nee, dat mag niet. Nee. Dus je botst telkens tegen nee... Voor hele goede redenen. Ik ben blij dat er voedselinspectie is. Ik ben blij dat er GDPR is. Maar dat zijn eigenlijk regimes die de bestaande structuren logischerwijs in stand houden, maar die ook mede het probleem creëren. En zo ging die maar door, want dan had ze een plek nodig en dan ging ze naar het cultuurcentrum. En dat cultuurcentrum zegt, ja prima, je kan op vrijdag komen, maar dat kost je zoveel. Waarop zij denkt, dat kost zoveel.
0: Ja,
2: dat is er allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Maar dan weer via de ouders van een vriendinnetje enzovoort, die zeggen, er is een ruimte in de school beschikbaar. En zo is dat puzzelen. En je komt heel veel op die effectuation theorie uit eigenlijk. Waarin dat je begint met wie ken ik, wie ben ik. Je gaat allemaal investeren vanuit aanvaardbaar verlies. Daar zit vaak ook het risico met mensen die heel gepassioneerd zijn op die transities.
0: Ja, want ik ben groot fan van effectuation. Er zijn leuke boeken over geschreven overigens. Ik herken mezelf daar heel erg in. En wat ik er, een van de leukste dingen die ik eraan vind is dat... Als ik met andere mensen praat die geen ondernemer zijn en die praten over ondernemers, dan denken ze dat een ondernemer een briljant idee heeft en dat hij daar alles op zet om dat idee voor elkaar te krijgen. En het antwoord daarop is, dat is niet waar. Dat zal ongetwijfeld een keer gebeurd zijn. Maar in de regel is het zo dat veel ondernemers werken vanuit dat principe van wie ben ik, wie ken ik en wat heb ik. Hè, dus waar je beschikking over hebt, omdat alles waar je beschikking over hebt, daar kun je vandaag ja tegen zeggen. Om dat zelf te gaan doen. Bird in the hand. En daar kan je mee, puzzelen. Of ik noem dat Lego'en. Hè? Dat zijn mijn Lego steentjes. En elke keer komt er weer een nieuw steentje bij. AI is voor mij ook zo'n Lego steentje. Denk, oh, daar kan ik weer leuk dingetjes mee maken. En op basis daarvan kan je creëren. En als je iets bedacht hebt op basis daarvan, dan kan je daarmee beginnen. En als het blijkt een slecht idee te zijn, dan bedenk je weer iets nieuws.
2: Ja.
0: Dus het is eigenlijk precies omgekeerd als hoe mensen denken dat ondernemers ondernemen.
2: Maar wat daar ingewikkeld dan is, vanuit een bestuurlijke kant is, je weet niet goed waar je uitkomt.
0: Nee.
2: Dus bij eerste orde is het van A naar A+. Bij tweede is het van A naar B. En bij derde orde is het van A naar, God mag het weten eigenlijk.
0: Ja, A naar geen idee.
2: Want je gaat samen puzzelen, bricoleren. Je gaat andere mensen tegenkomen die daar allemaal in zitten vanuit niet optimalisatie van winstmaximalisatie en dergelijke, maar vanuit aanvaardbaar verlies. En dat gesprek hebben zij ook moeten hebben, hè, want zij ging, je kunt je inbeelden hoeveel tijd dat op de deur begint te vragen. En waarop hij dan zei van ja, maar we hebben nog een ander systeem, hè, het bestaande systeem. Zij was ook zelfstandig, je inkomen begint te dalen enzovoort enzovoort. Hoeveel tijd willen we hier aan spenderen? Hè? Dus
0: ja,
2: dan hebben ze een aantal, ik geloof een halve dag in de week tot een dag in de week of zoiets. Was dan hun aanvaardbaar verlies? Als het allemaal op niks uitdraait, vinden we het nog altijd de moeite.
0: Vertaal het eens naar de bedrijfsomgeving. Want kijk, ik ken dat effectuation, hè, dat ik noem het altijd professioneel aanklooien. Hè? Dus je bent aan het rommelen, je bent dingen aan het maken, aan het uitproberen. Soms werkt er iets, soms werkt er iets niet. Worden mensen er enthousiast van? Doen ze mee? Willen ze er iets aan toevoegen? Zeggen mensen van ja, wacht even, maar dit is heel tof, dat wil ik wel hebben. En dan heb je een eerste klant. Dat ken ik als ondernemer en van ondernemers. Maar binnen een wat grotere organisatie, hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, dat is taai. Omdat natuurlijk de top ergens zekerheid wil hebben en je kan die eigenlijk heel slecht bieden. Maar de rol van de top is eigenlijk wat we noemen de mogelijkmakers vinden in hun organisatie. Dus niet de klagers, dat zijn de mensen die in de werkelijke wereld leven. Die zeggen, ja, dat kan niet. En dus ja, maar die niet. Maar ook niet de mensen die in die wenselijke wereld leven. Want als je daarmee gaat brainstormen, je hebt een gigantisch aantal ideeën, maar geen enkel is uitvoerbaar. Dus het zijn die mensen die vaak systemisch kunnen denken, die creatief zijn, die snappen dat die oude systemen ook nog belangrijk zijn, hè? Dus die vertaling kunnen maken. Het zijn die mensen, en geeft die ruimte, en je geeft die ook het aanvaardbaar verlies mee. Je zegt, klooi maar, zolang dat je leert, rapporteer terug op wat je leert, ook doodlopende straatjes zijn interessant, dan weet je wel dat het dan niet is. En weet ik veel, je krijgt een budget van 150.000 en je mag 6 maanden lang 2 dagen in de week daarmee spelen. Hè? Zolang dat we maar iets leren.
0: Ja.
2: En dat kan over grote departementen heen zijn, maar het wordt helemaal ingewikkeld natuurlijk als je over je eigen organisatiegrenzen buiten moet beginnen spelen, want je gaat helemaal niet over die snelheid van die verandering van die andere clubs.
0: Maar daar ontkom je toch bijna niet aan als je het hebt over de energietransitie of je hebt het over verduurzaming of allerlei maatschappelijke vraagstukken. Ja. Dan ontkom je daar niet aan. Dat kan niemand. Al heb je zo'n grote organisatie, kan je het niet alleen doen.
2: Maar het advies is, je moet wel meespelen. Je moet mee zitten zoeken, want je kan op heel veel dingen transitie doen natuurlijk. Kijken waar willen wij op inzetten. En de reden waarom dat je daarmee moet bezig zijn als organisatie is, als je daar niet mee aan het puzzelen bent, dan ga je op een zeker moment een gigantische tweede orde krijgen. Want in die derde ontstaat het nieuwe criterium van succes.
0: Aha.
2: Maar je kan niet voorspellen wanneer dat zich kristalliseert. Maar als het zich voordoet, ja, dan gaat al de concurrenten, die krijgen dat opeens op hun dak. Hè? Terwijl jij al voorsprong hebt, jij hebt al ervaring, je hebt al geproefd. Je hebt al doorgeleerd, het is heel veel leren, het is niet presteren. Eerst is heel veel presteren, is zo'n continuum. En bij derde orde is het echt heel veel leren. Dus je moet daarmee mee meedoen. Alleen ja, nogmaals, mildheid in je projectmanagement. Hè. Want jij gaat niet.
0: Geduld.
2: Joh, geduld.
0: Vertrouwen, dan krijg je dan dat soort woorden.
2: Ja, en.
0: En de harde kant?
2: Wat bedoel je met de harde
0: kant? Nou ja, kijk. Ik denk, Als je als leider het gevoel hebt van ja, we moeten ergens anders naartoe bewegen. We weten niet wat het is, maar we moeten wel. Dus neem bijvoorbeeld iedereen die in die energietransitie zit. Ja, dat is zo'n groot vraagstuk. Dat kan je niet in je eentje oplossen. Alle oplossingen zijn belangrijk, maar welke er precies gaat werken, weten we niet. Maar ja, je wil straks ook niet in de Telegraaf staan dat je 3 miljoen stuk hebt geslagen. En dat er niks is terecht is gekomen. Dat er geen resultaat is geweest.
2: Ja, dat is het spanningsveld voor de politieke kant. Hè. Die moeten natuurlijk verantwoording afleggen. Dus je ziet al heel vaak dat zij dat als eerste worden aanvliegen. En kost nog ergens anders waar het over mobiliteit ging. En dat is heel mooi aangepakt met verschillende stakeholders. En ze waren een beetje aan het worstelen dat eigenlijk heel Vlaanderen hun mobiliteitsplan en shift niet volgde. Dat is, als je daarover nadenkt, wel nogal hoogmoed, hè, dat iets van 7 miljoen mensen hun projectplan op hun ritme zou volgen.
0: 7 miljoen mensen doen wat jij zegt.
2: Ja, ja. Leuk dat je dat samen bedacht hebt. En ik begrijp dat de minister dat wil, maar dat gaat niet werken natuurlijk.
0: Nee, bij ons krijgen alleen de snollebolletjes dat voor elkaar als ze van links naar rechts opzetten. Dat is het dan wel zo'n beetje.
2: Dus wanneer emergeert er iets? Hè, dat is echt heel die school van transitiekunde waar Jan Rotmans en zo groot in is geworden en een voorloper in geweest, is natuurlijk als er op zeker moment in het landschap een crisis ontstaat. En dan zie je opeens dat die regimes wel moeten. En dan kan de politiek vaak het nieuwe criterium van succes gaan vastleggen.
0: Ja. En hoe doe je het in je bedrijf? We noemen het even te affordable los. Dus in plaats van dat je gaat zeggen, ik wil dit bereiken, het is mijn doel, ik wil zoveel omzet hebben, zeg je nou, ik ben bereid om dit te investeren en als ik het kwijtraak, dan is het okay. Accepteer ik dat.
2: Ja, zolang ik iets geleerd heb. Ja.
0: Oké.
2: Het is niet, en dat is, dus als je daar KPI's op zet, zijn dat geen prestatiecriteria, maar leercriteria.
0: Oké, en zitten in die derde orde verandering, leven daar dan ook dingen als design thinking, lean startup, dus experimenteren, uitproberen?
2: Voilà, ja. Oké. Ja. En heel vaak, ja. Dus die cycli van leren is heel het. En ook een dieper begrip. Ik was nu net in een bedrijf waar dat mensen zeiden, het gaat over artificiële intelligentie en dark factory. En die zeiden, ja, elke keer als we denken dat we begrijpen wat het betekent, begrijpen we een maand later dat we het nog niet begrepen. Dus dat is gaandeweg wordt die betekenis.
0: Het is net wetenschap, hè?
2: Ja, net wetenschap inderdaad. Testen, falsifiëren. Het is de hele tijd dat. Ja, op zich is dat mooi, maar dat is het minst maakbare, het minst planbare, het minst meetbare.
0: Minst bestuurbare, ja.
2: Minst bestuurbare. Dus dat is voor bestuurders vaak lastig. Maar ik denk, dan hou je bezig met die tweede. Daar heb je al werk genoeg mee. En er is een bepaalde groep die natuurlijk met die derde mee bezig moet zijn. En die zit er ver voorop in de toekomst. Hè. En dan op een zeker moment emergeert wel dat nieuw criterium. Op, en dan krijg je een tweede. En als dat tweede geïnternaliseerd is, wordt het weer een eerste. En zo ben je oneindig bezig en dat maakt de bestuurskamer vandaag best complex daarvan boven. Het is niet één soort verandering, het zijn 3 soorten die verschillende mensen moeten doen, waar je verschillende vaardigheden ook voor moet hebben. Want die derde orde vraagt ook vaak goed systemisch kunnen kijken. Wat gebeurt er hier? En het is ook dat is veel meer dat bottom-up verhaal. Hè? Het is in plaats van wij bepalen van de top, dit is moeten gebeuren. Nee, waar zijn er al initiatieven rond energietransitie? Laat ons dat wat aanwakkeren en wat groter maken en tijdelijke ruimtes creëren waarin dat ze nieuwe experimenten kunnen doen. Maar nogmaals, je hebt geen idee welke van die experimenten dan gaan lukken, welke gaan mislukken. Dus je zit erin vanuit aanvaardbaar verlies. En ik merk dat dat ook een concept is. Als ondernemer is dat gemakkelijk, maar in bestuurskamers zijn ze dat meestal niet gewend. Om dat eens te definiëren van, ja, wat is voor ons financieel, emotioneel, aanvaardbaar verlies.
0: Ja. Natuurlijk moet iedereen gewoon het boek lezen, want er valt nog veel meer over te vertellen en zeker ook nog veel meer over te lezen. Bijvoorbeeld, wat is jouw rol als leider erin en hoe pak je dat en welke vaardigheden heb je nodig en al dat soort dingen. Als je nou geluisterd hebt naar dit uur, dan kun je je voorstellen dat je nog met veel meer vragen zit, maar dat je ook denkt, ja, wat moet ik nou gaan doen? Dus wat zou je mensen adviseren die deze aflevering hebben geluisterd, die tot een aantal inzichten zijn gekomen? Wat kunnen ze, wat stap 1?
2: Is even uitzoeken. Het hangt er vanaf wie de type luisteraar is.
0: Ja,
2: natuurlijk. Maar een heel algemene vraag. Maar ik zou zeggen, als je bezig bent met verandering, nu als adviseur of als iemand die verandering ondergaat of iemand die verandering moet trekken, probeer het eens in die drie categorieën te zetten. Welke van die veranderingen zijn meer eerste orde, welke zijn meer tweede en welke zijn meer derde? En dus dit is hoog over. En dan eens kijken, ben ik met de juiste dingen bezig? En heb ik de juiste verandermethode te pakken? Want anders organiseer je eigen weerstand.
0: En daar zit niemand op te wachten. Daar word je zelf niet gelukkig van. De mensen om je heen ook niet. Jesse, ik vond het weer een feestje om met je te praten. Dankjewel. Ik vond het superleuk dat je er was. Jesse Segers gaat het boek vooral lezen. Leading from the Top. En ik zou zeggen, tot snel.
2: Dankjewel.
0: Jij dankjewel voor het luisteren. Zoals is gezegd, peoplepower.radio. Daar kun je van alles en nog wat doen. Waaronder vragen stellen aan Jesse Segers. Of in ieder geval de kennis die bij mij in het systeem zit. Dus je kunt gewoon zeggen, wat vindt Jesse Segers van verandering? En dan geeft het mijn AI Power bot. Die geeft jou antwoord van alle dingen die hij ooit gezegd heeft in de uitzendingen. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Klaar.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: bij Businesswise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
2: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij New Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT.
3: Yeah. Dus
4: letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je, nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen. Ook hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Jij bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin. Hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Ja.
4: En hij zegt eigenlijk toen hij Netflix bouwde. En dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
3: Ja.
4: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
3: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
4: Ja.
3: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
4: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook. Dus dat komt er altijd even tussendoor.
3: Ja, mooi woord trouwens ook.
4: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday, waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven. En laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
3: Ja.
4: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
3: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
4: Ja, precies.
3: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
4: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast onze consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
3: Ja.
4: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
3: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, nou ja, mensen eigenlijk, ja. Nieuwe leiders ook wel.
4: Absoluut.
3: Kun je misschien ook wel zeggen.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
3: Ja.
4: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
3: Ja.
4: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is, in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
3: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
4: Liever niet. Nee.
3: Of juist ook wel weer gewoon weer te laten
4: juist
3: gaan.
4: In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die natives zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn, maar die wel, daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
3: Ja, of echt een frisse wind. En
4: ja.
3: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen
4: exact.
3: Inspireren.
4: Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
3: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
4: Ja.
3: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
4: Ja.
3: Dat is heel mooi gezegd, maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
4: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT trainee. Ja. Wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
3: Ja.
4: Ik denk dat mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf. En dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, maar ik heb dit laatst gelezen, kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus
3: ja.
4: Elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
3: Kun je een voorbeeld misschien geven? Praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
4: Ja.
3: Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit. Ja. Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. Vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Want daar komen nu weer... Dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan. Puur omdat dit er nu is. En mensen denken, oh, wacht even. Als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
5: Ja.
4: Dat is denk ik heel mooi.
5: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja, oké, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
4: Ja.
5: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
4: Ja, ja.
5: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
4: Ja.
5: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten? Maar ook in combinatie met AI?
4: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja, goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
5: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
4: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar, Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Het is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
5: Yeah.
4: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen. Dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
5: Ja.
4: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels, denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
5: Okay. Ja.
4: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
5: Ja.
4: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
5: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk.
4: Precies.
5: Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld is.
4: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van, hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Cloud ook.
5: Yeah.
4: Tenminste, in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code, wie heeft dan het antwoord nog? Dus ja, de vraag is, waar ga je het menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
5: Ja.
4: Het wordt gevoed door ons.
5: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
4: Precies, dat denk ik helemaal.
5: Het echte personaliseren, zeg maar.
4: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren te laat met de digitale camera. En nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. En nou, je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
5: Ja, het mag wel breder. Dan
4: ja,
5: dat,
4: ja, ja, ja.
5: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
4: Ja.
5: Waarom?
4: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken. Je wilt echt aan gave dingen werken. Je wilt met nieuwe technologie werken. En je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
5: Ja.
4: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid. Part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie. Om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
5: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact
4: absoluut.
5: Is heel erg belangrijk.
4: Ja, absoluut.
5: In plaats van dat massale gevoel
4: ja.
5: eigenlijk.
4: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus ja. Purple Cow is ook nog eens een mooie boekentip. Ik blijf boekentips
5: ja,
4: geven.
5: Ja, altijd handig. Altijd
4: en dat is ook iets wat bijna iedereen binnen Bit gelezen heeft. How to stay remarkable.
5: Yeah.
4: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor. Om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat...

0: Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
1: Ja.
0: Dus dat is, ja, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
1: Ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel, hè?
0: Klopt.
1: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
0: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
1: Okay.
0: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision, waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke
1: dus
0: antwoord.
1: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
0: Dat is zeker onze ambitie.
1: In die hoek te gaan zitten.
0: Ja, zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
1: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
0: Leuk.
1: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover over voor jullie in ligt.
0: Leuk.
1: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè? We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of is er enorme faalangst.
0: Ja.
1: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
0: Ja.
1: Juist als je nu enorm aan het investeren bent, waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
0: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren. En te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en ga inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken het allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
1: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
0: Ja,
1: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
0: Ja, ja.
1: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
0: Ja, precies. Ik denk dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, handen op elkaar, let's go.
1: Mm-hmm.
0: En dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen, jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijke advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
1: Ja, voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
0: Ja.
1: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
0: Ja, dat is een, maar, ja, dat
1: maar,
0: zou heel leuk
1: maar,
0: zijn.
1: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon

0: niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
1: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En ja, hoe richt je dat dan in en wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen. Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen. Nee. En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak, denk ik, wel wat minder eng. Ja. Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging. Dat. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, mooi verwoord. Ja. Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
1: Ja.
2: Gaan we gewoon een ander keertje
1: doen.
2: Ja,
1: precies.
2: Als we even kijken naar de toekomst van Bit. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
1: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. Maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
2: Yeah.
1: Ik vind dat we nog veel meer richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik... We zitten niet voor niets op Science Park.
2: Ja.
1: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen.
2: Dus echt visionair werken.
1: Ja, precies. Van oké, we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen... ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal, dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen, andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je... Als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken, waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor Bit al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met Bit te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
2: Ja.
1: Maar dat is echt een grote ambitie.
2: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
1: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
2: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
1: Ja.
2: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
1: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
2: Annelotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
1: Ja.
2: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met Bit.
1: Dank je wel. Jij ook bedankt.
2: Dank je wel.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Goedemorgen. Het is de paradox van deze tijd. Hoe sneller de technologische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker de menselijke factor wordt. Zonder aandacht voor de gebruiker raken mensen gefrustreerd en haken ze af. Wat een groot risico is in de huidige krappe arbeidsmarkt. MLC noemt zich een kleinschalige zogenaamde boutique consultancy organisatie met ongeveer 50 medewerkers. En zijn sinds 2024 onderdeel van IG&H. Dat is een advies data- en technologiebedrijf. En de naam MLC komt overigens voort uit Molenaar en Lok Consultancy. Bij mij vandaag in de studio de gast Freek Hemkes. Hij is principal consultant en manager en docent bij MLC Academy. Kazijn Langerner, managing director bij het retail team van IG&H. En Inger Olthoff, transformation consultant bij IG&H.
11: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Wat we net eigenlijk al hoorden in de introductie is iets waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Die digitale transformatie die steeds dichterbij komt. Freek, ik begin even bij jou, want we hebben van tevoren even besproken hoe gaan we nu duidelijk maken wie waarvan is. Dat hebben we net natuurlijk al verteld, maar MLC is in 2024 overgenomen door IG&H.
13: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad overgenomen als MLC zijnde. Met als idee dat wij onze procesexpertise die wij vanuit de MLC hebben konden inbrengen in het moederbedrijf van IG&H. Die ook al heel sterk waren op een stuk technologie en transformatie. En dat wij aan de datakant. En dat wij daarbij de processenkant en het procesgericht sturen organiseren. Konden toevoegen aan de dienstverlening om daarmee een veel integralere dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.
12: Ja, en dan die benoeming, hè, boutique consultancy organisatie, dat hoor je niet zo heel vaak. Wat is daar de reden achter? Wat daarmee uitstralen?
13: Ja, wat je daarmee wil uitstralen is eigenlijk dat je een kleinschalige gespecialiseerde consultancypartij bent die zich heel erg richt op niet, je hebt heel veel grote adviesbureaus die in de breedste dingen doen. Wij zijn echt gespecialiseerd al jaren op het procesvlak.
12: Ja, is dat ook om daarmee het menselijke te benadrukken?
13: Nou, niet zozeer het menselijke als wel dat je kijkt als je ziet bij heel veel grote organisaties als ze veranderingen doorvoeren. Dat je wel de combinatie moet hebben is van, nou ja, hoe kijk je naar je proces? Hoe heb je de zaken ingericht? Om daarmee op een goede manier ook mensen mee te kunnen nemen in de veranderingen die je wil doorvoeren in een organisatie.
12: Ja, de organisatie bestaat overigens 40 jaar. We gaan van jou zo meteen horen van ja, hoe dat dan zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Dan even naar jou, Kasijn, want jij bent Managing Director Retail.
14: Klopt.
12: Bij IG&H.
14: Klopt. Ja, we bestaan ook bijna 40 jaar. En wat we eigenlijk 40 jaar geleden zijn begonnen als een ook als een boutique firm, vooral op strategie en heel veel in de supply chain. Zijn we een kleine 10 jaar geleden hebben we echt zelf een transformatie doorgemaakt. En zijn we een consultancy die eigenlijk end-to-end transformaties helpt mogelijk maken. Dus dat is van strategie tot aan daadwerkelijk het bouwen van oplossingen. Tot aan het beheren van oplossingen.
12: Dus eigenlijk bij wijze van spreken tot met de werkvloer waar het allemaal geïmplementeerd gaat worden.
14: Exact.
12: En daar
14: exact.
12: Ben jij dan met name mee bezig, denk ik, Inge, of niet?
15: Ja, klopt.
12: Ben je veel bij klanten actief op de vloer? Hoe gaat dat voor? Hoe ziet jouw baan eruit?
15: Ja, dus ik zit in het transformatieteam. En eigenlijk wat je al benoemt, de medewerker moet het uiteindelijk echt gaan doen. Die verandering uitvoeren. En je begrijpt wel wat de verandering voor de medewerker betekent als je met die medewerker in gesprek gaat. Dus ik probeer juist bij de mensen op de vloer, bij de mensen in het magazijn, in de winkels, dokters te kijken wat doen jullie nu? Wat gaat er veranderen? En hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk in begeleiden?
12: Ja, over IG&H gesproken, want straks horen we wel hoe die lijnen nu precies lopen en hoe de klanten waarbij uitkomen. Want ik mag eigenlijk aannemen, dat mogen jullie natuurlijk ontkennen als dat niet zo is, dat MLC overgenomen is vanwege expertise die binnen het bedrijf aanwezig was, waarbij IG&H een versterkende factor zag.
14: Exact. Ja, dus hè, wat ik vertelde, we willen end-to-end transformaties mogelijk maken voor bedrijven. En dat betekent dat vroeger begon dat met strategie. Ja. Maar dat je dan vaak komt met wat is dan de oplossing. En steeds vaker is het dan nodig om ook echt te begrijpen wat is het proces. En zeker als daar ook een IT-component of een tech-component aan zit. Wat is het proces dat het vandaag is en wat is het in de toekomst? Zodat je die verandering ook zo succesvol mogelijk kan maken. En daar is natuurlijk MLC was een soort de perfecte partner om aan toe te voegen, om ervoor te zorgen dat we dat ook goed konden aanbieden.
12: Dus zijn jullie nu compleet?
14: We zijn nooit helemaal compleet, maar we kijken altijd om ons heen wat moeten we nog toevoegen aan onze diensten. Maar op dit moment kunnen we wel al echt van begin tot eind transformaties helpen mogen maken. Dus we zijn wat dat betreft wel compleet.
12: Kan je iets vertellen over de segmenten waar jullie actief in zijn?
14: Jazeker. Ja, ik zelf ben van retail en products. Dus dat is de retail, de producenten, dus FMCG bedrijven, maar ook meer industriële en logistieke bedrijven. We hebben een financial services tak. Die zich echt focust op banken, maar ook op pensioenfondsen. En we hebben een tak health, waar we dus echt in de zorg consultancy en advies geven. Dus dat zijn de drie grote segmenten.
12: En die segmenten, daar is heel veel aan de hand.
14: Klopt.
12: Daar is genoeg te veranderen, toch?
15: Ja, zeker. En de laatste tijd alleen maar meer. Met hoe snel de digitale ontwikkelingen gaan, moeten bedrijven om te kunnen meedoen in de markt ook heel snel blijven veranderen. Ja. Dus des te belangrijker dat die verandering ook goed uitgevoerd wordt.
12: We gaan straks van jou natuurlijk ook voorbeelden horen uit de praktijk. Want ja, dat is natuurlijk wel dat verhaal. De draagvlak moet mee. Mm-hmm. Anders krijg je niet voor elkaar. Dat kan je net zoveel met AI-toepassingen doen. Maar daar is een hoop onrust bij gepaard vaak, denk ik.
15: Zeker. Ja, maar de mens, ook met AI, de mens wordt nooit, kan je nooit overslaan. Die moet het echt gaan doen. Je kan, we zeggen altijd, je kan een heel mooi systeem hebben. Zo mooi als een Ferrari. Maar als hij in een garage blijft staan en de mens moet het gaan doen, die moet weten hoe die er alles uithaalt. En als je de mens overslaat of te weinig aandacht voor hebt, dan ja, ga je niet die mooie doelen bereiken die je voor ogen had.
12: Freek, ik ga even naar jou.
13: Ja.
12: Want hoe is dat dan als je al zo lang aan het werk bent bij MLC en dan wordt overgenomen?
13: Dat was in eerste instantie een verrassing. Maar aan de andere kant, we merkten heel snel dat juist het complementair zijn van de verschillende bedrijven, dat gewoon heel goed werkte. Het heeft voor ons ook gezorgd dat wij nog altijd vanuit ons specialisme kunnen acteren, maar dat we ook binnen veel grotere trajecten toegevoegde waarde kunnen leveren. En die hadden we, heel eerlijk gezegd, als we gewoon op onszelf waren gebleven, hadden we die niet op die manier kunnen oppakken. Dus het biedt heel veel kansen. En het biedt ook voor klanten, of klanten die al lang klant bij ons waren voordat we bij IGNH zaten, een breder palet aan mogelijkheden wat we ze nu kunnen aanbieden en hoe we ze kunnen helpen.
12: Ja, want zometeen gaan we natuurlijk een stukje het verleden in wat betreft de MLC. Maar heb jij iets gemerkt wat betreft segmenten? Is dat verbreed? Is dat groter geworden ook?
13: Ja, een stuk verbreding is het sowieso. Wij zaten zelf ook al wel heel sterk in de financial services hoek. Daar deden we heel veel. Maar de helftak, dat is sowieso zeker een uitbreiding die voor ons ook speelt. En binnen retail deden we wel een aantal zaken. Maar als je nu kijkt naar zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we veel grotere trajecten bij retail gezamenlijk kunnen doen. Je merkt ook echt dat we heel veel trajecten gewoon al in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dus dat is voor ons wel toegevoegde waarde.
12: Ik vind het fijn dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
16: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Summer 12 to 12 op New Business Radio in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag de gasten Freek Hermkes, Kazijn Langeler en Inger Olthof. Zij zijn van IGNH en MLC en daar is mijn naam Freek van. En we gaan nu dan toch een stap in de tijd terug in de tijd nemen. Jullie bestaan 40 jaar, ooit begonnen als molenaar en log consultancy. Ja, dat zegt dan wat meer als de afkorting MLC.
2: Ja.
0: Wat was dat voor bedrijf? Want hoe lang ben jij zelf actief?
2: Ik werk zelf nu 13 jaar bij MLC. En Molenaar & Lok Consultancy was inderdaad Bert Molenaar en Harm Lok. Dat waren onze oorspronkelijke oprichters. Die heb ik toen ik binnenkwam ook nog meegemaakt. Dat was de transitie dat zij het bedrijf uitgingen. En in onze toenmalige directeuren het gingen overnemen. Ja, wat was het? Het is altijd een bedrijf geweest dat zich gericht heeft op... Nou, het heette de BPI, Business Process Improvement Club. Dus we zijn altijd bezig geweest vanuit processen, verbeteringen doorvoeren. Organisaties helpen door slimmer en beter naar hun eigen inrichting van hun proces te kijken. Om daarmee versnellingen, verbeteringen, maar met name betere dienstverlening richting hun klanten te kunnen realiseren.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen 40 jaar terug. Die eerste 10 jaar was de consultancy tak echt nog stond nog in de kunstschoenen.
2: Mm-hmm. Ja, en zover ik weet was, toen ik startte bij MLC waren we ook 12 man groot. Dus het was ook een echt heel gespecialiseerd kleiner bedrijf.
0: Kan je ons eens meenemen in die tijd? Hoe ging dat dan?
2: Ja, hoe ging dat? We zaten in een bedrijvenverzamelpand aan het Nadermeer. En dus met heel veel andere clubs. En we hadden daar gewoon een paar kantoortjes. En daar, vanuit daar probeerde je allerlei slimme dingen te bedenken die je richting je klanten bracht. Maar het waren vaak wel compactere trajecten die je deed. En nu In de huidige tijd vraagt.
0: Moest je veel theoretische kennis meenemen naar de klant toe destijds? Wetenschappers hebben dit en dit onderzocht en dit gaan we nu bij jullie.
2: Dat hing heel erg van bepaalde klanten af. Ik heb soms klanten gehad die het heel fijn vinden als je een aantal stukken onderbouwt en meeneemt. Sterker nog, ik heb een model ontwikkeld samen met een van mijn klanten. En die wilden hem juist op wetenschappelijke basis getoetst hebben. Maar heel vaak zie je dat klanten gewoon wel iets willen hebben dat werkt. En dat vanuit een model of theorie komt. Of ik ben zelf gepromoveerd. Dus wat dat betreft heel erg onderlegd op dat vlak. Maar als je te veel theorie of een klant uitstort. Hij wil gewoon dingen hebben die werken en die doen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt wel wat veranderd is de afgelopen jaren. En uiteindelijk ben je dan uitgegroeid naar een boutique consultancybedrijf. Met inmiddels 40, 50 medewerkers.
2: Ja.
0: Hoeveel zijn het er nu?
2: Ja, rond de 50 inderdaad.
0: Ja, en waar jullie op dat moment mee bezig waren, wat voor klanten waren dat?
2: We hadden toen voornamelijk een hele sterke focus op klanten in de financiële sector.
0: Dus, ja, dat zei je net inderdaad al precies.
2: Ja, dat was eigenlijk de kurk waarop we groot zijn geworden.
0: Wat voor transformatietrajecten waren dat destijds?
2: Ja, wat waren dat voor transformatie? Dat was wel eigenlijk, dat waren de eerste stappen richting een stukje digitalisering. Dat waren de tijden dat als je bij een klant binnenliep, dat je nog hele grote stapels met dossiers tegenkwam. Fysieke dingen. Ik heb bij een grote bank, bij een hypotheekbedrijf, het hypotheekdeel. Nou, dan lagen fysiek alle dossiers, die moesten nog doorgegeven worden, gestempeld, ingelezen. Nou, en hoe daar de eerste stappen zetten richting, kunnen we daar een systeem onder zetten, een workflow.
0: Nou zou je toch denken dat ze die kennis ook wel in huis zouden hebben?
2: Dat zou je denken, je merkt vaak dat De externe blik die een consultant kan brengen toch wel helpt om... Nou, vaak zitten ze zo diep in hun processen en de dingen die ze aan het doen zijn, dat ze ook niet altijd meer zien van waar zou ik kunnen verbeteren. En sterker nog, ik ben van mening, of je ziet heel vaak dat mensen van nature niet behoefte hebben aan heel veel verandering. Als het gewoon een status quo is, vinden ze dat ook heel fijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk wat bekend is. Het meest moeilijke volgens mij van de transformatie is menselijk gedrag veranderen.
2: Ja.
0: Laat staan dat er allerlei ontwikkelingen zijn waarbij het zou kunnen zijn dat banen op de tocht gaan. Wat je natuurlijk overal nu leest met de komst van AI, allerlei andere slimme tools.
2: Ja.
0: Toen die overname aan bod kwam, hoe was dat bij jullie intern bij het bedrijf? Wat voor cultuur hadden jullie toen of hebben jullie nog steeds?
2: Nou, ik denk dat, daar is niet heel veel veranderd. Ik weet ook, één ding zeker is dat de cultuur heel erg matcht. Als je kijkt naar een stuk kernwaardes die wij hadden en die ook bij IGNH aan de muur hangen, zeg maar. Dat voelde eigenlijk direct ook gewoon als heel goed.
0: En hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: De collegialiteit is gewoon heel groot. Ik denk dat we allemaal willen gaan echt wel voor een resultaat bereiken. Maar het samen doen, zeg maar, er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Dus dat kan zijn gewoon samen bij een klant zitten en dingen doen. Maar ook als er dingen niet lukken, als iemand even vastloopt om dat met elkaar op te pakken. Dat heb ik eigenlijk direct wel ervaren. En ik ben zelf vrij snel in een traject met een aantal collega's van Inger van het transformatieteam gestart. En het voelde voor mij eigenlijk binnen 2-3 weken dat ik dacht van, oh ja, gewoon thuis, mijn kantoor, ja. Mijn collega's.
0: En je zei al, er was destijds was het heel veel de financiële sector.
2: Ja.
0: En dan kom je op andere sectoren terecht. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, nou ja, dat blijft ook superleuk. Weet je, uiteindelijk ben ik consultant geworden om heel veel verschillende bedrijven te zien. En ik had in het verleden ook al andere bedrijven ben ik tegengekomen. Alleen ja, ergens onderweg ben ik ook in die financiële sector terechtgekomen, waar ik ook heel veel banken en verzekeraars heb gezien, wat superleuk is. Maar nu de verbreding maakt het ook wel weer dat je kunt gaan kijken van hoe kun je bepaalde technieken en dingen die je bij de een hebt getest, hoe werkt dat bij de ander, maar ook toch gewoon van leren. En in de retail sector, de snelheid waarmee dingen gaan, waarmee wat klanten verwachten. Nou, uiteindelijk zie je ook in de financiële wereld dat klanten steeds hogere verwachtingen hebben en niet bijvoorbeeld weer een week of 2 weken op een nieuwe pinpas willen wachten.
0: Nee, en het bijzondere is natuurlijk wel, als je kijkt naar de bankaire sector, dat was voorheen een soort van kantoor, hè? Midden ja. In de samenleving, in een dorp, noem maar even als voorbeeld. En steeds meer gecentraliseerd, steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.
2: Ja.
0: En steeds minder contacten met de klant.
2: Ja.
0: Dat is veel veranderd.
2: Dat is superveel veranderd. En ik denk dat wij, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dat wij dat veel meer ervaren. Ik heb een 17-jarige zoon. Ja, die heeft een app en dat moet werken. En die heeft niet de beleving dat het weg is of dat het ooit... Het was er nooit. Dus voor hem maakt het niet uit. Voor hem is het gewoon, als je met je iPhone kan betalen, dan moet het werken. Dat is belangrijk.
0: Dan die retailsector. Volgens mij moet je daar ook een onderscheid maken tussen de e-commerce bedrijven en de stenen winkels, toch?
3: Zeker, zeker. Groot verschil tussen die twee.
0: Ja.
3: En natuurlijk van oudsher heb je veel bedrijven die vooral in de winkelstraten zaten. En daar zijn de e-commerce bedrijven, de pure players, bijgekomen. En ja, iedereen weet denk ik het verhaal dat wel pijnlijk is geweest voor veel retailers, omdat er toch echt wel market share naar de online spelers ging. Maar je ziet nu steeds meer grotere retailers die zelf ook in staat zijn om een goede online business te kunnen runnen. En wat ook weer nieuwe capabilities met zich meebrengt.
0: Ja, een aantal voorbeelden. En interessant over retail gesproken. Wellicht de naam Deen Supermarkten kennen jullie nog. Hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het bedrijf gewoon van de hand te doen. Alleen nog in het vastgoed te blijven. Omdat ze wisten wat als wij met de tijd mee moeten gaan. We ook moeten gaan thuisbezorgen. Zoveel investeringen moeten doen. Dat risico gaan niet meer nemen als familiebedrijf. Is dit iets wat je veel meer ziet nu? Dat
3: nou,
0: er bepaalde keuzes gemaakt worden.
3: Ja, nou, je ziet die schaalvergroting heel veel. En ik denk in de supermarktwereld is dat denk ik heel, heel bekend. Hè? Nou, je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo als de twee grootste in Nederland. Dat was 20 jaar geleden heel anders. Waren zij ook groot, maar waren er nog een heleboel andere spelers. En die zijn allemaal samengegaan. Dus dat zie je zeker. En die schaalvergroting is nodig inderdaad om het thuisbezorgen mogelijk te maken. Om het online bestellen mogelijk te maken. Dus dat klopt.
0: En daar zit je dus met heel veel uitdagingen, kan ik me voorstellen.
3: Zeker.
0: Welke keuzes moeten er gemaakt worden om op lange termijn in een duurzame vorm verder te kunnen als bedrijf?
3: Ja, nou, het is natuurlijk heel afhankelijk van welk bedrijf het is. Maar wat je wel ziet is dat bedrijven wel echt die verandering zien. En hoogover moeten de mensen mee kunnen met die verandering. En daar bedoel ik mee dat ze niet alleen begrijpen waarom, hè, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook dat het mensen zijn die echt ook de digitale wereld snappen. Die online producten kunnen verkopen versus de mensen die vroeger in de winkel stonden. Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die veel meer van data begrijpen. Het hele spel rondom ken je klant is heel anders geworden. Vroeger kende je de klant die in de winkel kwam en dan wist je die wil deze rookworst hebben. Tegenwoordig met alle informatie die je hebt van een klant moet je precies weten wat is nou de beste aanbieding voor die persoon. En dat zijn echt andere functies die je nodig hebt. Dus je hebt andere mensen nodig die met nieuwe kennis en skills. En aan de andere kant moet je dus ook echt andere investeringen doen. Zoals je net zei, opeens in thuisbezorgd en in websites. Wat significante investeringen
0: zijn. Als je de route er nou bij zou pakken, hè, van hoe het dan gaat op het moment dat het eerste contact met de klant er is een contract, er gaat een transformatie plaatsvinden. Jullie bieden advies, data en technologie. Wat is precies de volgorde? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
3: Nou,
0: als je het praktisch moet maken.
3: Het gaat natuurlijk altijd anders dan wat ik nu uitleg. Maar een soort van het ideale project zou zijn dat je begint met een strategie waarbij je nou, bijvoorbeeld zou zeggen, deze supermarkt gaat nu beslissen dat ze zelf ook thuisbezorgd gaan doen. Dat is dan de strategie die we doen. Dat is een rapport opleveren. Daar komt dan uit van hoe zou je dat nou moeten doen. Daar komt een planning uit. Wat moet je allemaal inkopen? Wat voor mensen heb je nodig? Wat zijn de activiteiten die je de komende tijd gaat doen? Dat is de tweede stap waar wij dan ook heel vaak bij helpen met de executie. En daar zit steeds vaker een technologie of een IT-component in waar we ook bij kunnen helpen. En op het moment dat dan de solution gebouwd is, beginnen we al na te denken over hoe moet dit landen in het bedrijf. Dan komt het proces komt erbij. Hoe doe je de processen nu? Hoe gaat het straks zijn? En hoe ga je die mensen meenemen? Wat is die transformatie? En op het moment dat het dan uitgerold wordt, dan ga je dus echt de transformatie in. Dan heb je soms nog aan het eind ook dat als wij zelf helpen om een bepaalde tool te ontwikkelen, dat we die ook nog kunnen beheren. Dus dat is echt end-to-end.
0: En toch in een minuut vind ik toch wel, dat is toch goed uitgelegd. En dan zeg maar op het moment dat die uitvoering echt plaatsvindt, Inger, dan kom jij erbij kijken om ook ervoor te waken dat, zoals de strategie ooit ontstaan is, daadwerkelijk ook echt tot in de praktijk uitgewerkt gaat worden.
4: Ja, klopt. En daarbij werken we veel samen. Want ik heb aan de ene kant de processen nodig, de oude en de nieuwe, om echt goed te begrijpen wat betekent het voor de medewerker. De sectorkennis, onder andere retail, maar ook de andere sectoren, om goed te begrijpen wat speelt hier. En dan kijken naar mensen. En eigenlijk doen we dat altijd op basis van een afgeleide van het ADKAR-model, wat een bekend change management model is. En dat hebben we vertaald en gevuld met eigen praktijkkennis. En dat noemen we snappen, willen, kunnen, doen. Dat zijn eigenlijk de fases die een medewerker doorloopt om tijdens een verandering. Dus je wil beginnen met het snappen van wat is de urgentie van de verandering? Waarom gaan we dit doen? Waarom is het zo belangrijk? Dan ga je bezig met het willen, de bereidheid creëren voor de medewerker. Dat ze ook weten wat hun rol is. En eigenlijk op die trein stappen om te gaan veranderen. En dan ga je naar het stukje kunnen. En dat wordt eigenlijk nooit overgeslagen. Je denkt, ik ga veranderen. Nieuw systeem, nieuwe manier van werken. Nou, dan moet er wel een training komen. Maar wij zien eigenlijk dat je niet zomaar iemand in een training kan droppen. Want dan gaat hij niet mee. Dus dat snappen en willen is echt belangrijk. En een fase die ook vaak vergeten wordt, is die laatste, doen en blijven doen. Je wil dat mensen ook niet terugvallen naar het oude gedrag en dat echt verankerd is in de organisatie. De nieuwe manier van werken is de standaard. Dus dat doorlopen we eigenlijk. Ja.
0: En kijk je dan daarbij ook qua implementatie naar de hiërarchische volgorde? Ga je nu top-down of is het ook wel eens dat je gewoon juist eens een keer andersom begint?
3: Ja, ik denk dat beide belangrijk is. En het is, we zijn op dit moment bezig met een veranderingstraject bij een groot logistiek bedrijf. En daar zie je dat we nu heel erg bezig zijn de plannen te maken met het topmanagement. De stap nu aan het maken zijn met de vloer. De mensen die op de vrachtwagens rijden en de mensen die daar alle handelingen. En eigenlijk die hele middelmanagement laag. Dat is nu het moment dat we die moeten oppakken. Dus als je ze niet allemaal pakt, het topmanagement, het middelmanagement en de mensen op de vloer, dan gaan de dingen vaak niet goed. Dus eigenlijk moet je ze allemaal meepakken. Het is afhankelijk van op welk moment.
0: Maar welke volgorde, precies. Maar dat is eigenlijk ook de vraag. Van, kan het ook wel eens andersom zijn? Dat je toch helemaal onderaan begint om eigenlijk daar te kijken welke angsten komen erbij kijken bijvoorbeeld.
3: Nou, ik denk dat het van beide kanten wel eens komt. Ik denk dat een leuk voorbeeld wat je nu veel ziet is dat met AI of met Gen AI, dat
0: vandaar
3: je heel vaak jonge mensen hebt op de vloer die komen met leuke ideeën die ze in de top nog niet bedacht hebben. En als dat dan mogelijk gemaakt wordt, dan zie je dat dus vanuit onderaf de verandering komt. En dat zij een soort van laten zien wat er allemaal kan. Terwijl je ook heel vaak hebt als het gaat om dat het kostenbesparingen moeten zijn of omdat het een hele strategische wijziging is, dat het weer van juist bovenaf komt. En dan moet boven de top moet weer laten zien aan beneden ook van ja, wij staan hier achter, dit is belangrijk voor de toekomst. Dus het kan beide.
0: Maar mooi dat je het inderdaad herkent. Want dat is natuurlijk wel wat je steeds vaker hoort. Dat eigenlijk jonge generatie qua AI, qua nieuwe digitale processen, het misschien wel sneller door heeft dan mensen in de board.
3: Zeker. En wat leuk is, wij hebben bij ons op kantoor wat we noemen een AI Experience Center. Daar nemen we bedrijven mee naar door verschillende dingen die je kan doen met AI. En wat we best wel vaak zien is dat het jonge mensen zijn uit de organisatie die nog maar een paar jaar daar werken of zelfs nog korter. Die met dit idee zijn gekomen. En dan zitten we met een paar mensen van de raad van bestuur en een paar hele jonge mensen. Omdat dat de twee groepen zijn die waar het dan vooral om gaat. De jonge mensen die het geïnitieerd hebben en de top die zegt, ja, we moeten hier wel eens een keer goed naar luisteren. Dus zeker.
0: Betekent dat voor het procesontwerp ook andere stappen zetten, Freek?
2: Nou ja, andere stappen niet zozeer, maar wel heel bewust nadenken over zou AI en allerlei toepassingen in dat vlak. Het is natuurlijk een groot containerbegrip. Hoe zou je die kunnen inzetten om bepaalde versnellingen te doen in processen? Maar ook na te denken om nog handiger om te gaan met bepaalde handmatige handelingen of zaken die door mensen zelf uitgezocht of uitgeplozen moeten worden. Ik zit nu op het moment doe ik bij een grote woningcorporatie in Utrecht een opdracht. Nou, en daar zijn we ook echt aan het kijken van de frequent asked questions. Hoe kun je daarmee omgaan om die bijvoorbeeld in zo'n soort AI-systeem te zetten dat huurders veel makkelijker zelfstandig naar antwoorden kunnen gaan. Dat je ze nog beter kan voorzien van de laatste antwoorden. En als er dan ook wijzigingen op zijn, dat systeem dat ook veel makkelijker meeneemt. Nu zijn dat vaak papieren exercities. En dan zie je in het proces dat hard in het proces ingebakken zit, om het zo maar te zeggen. En als er dan dingen wijzigen, kost dat heel veel tijd en energie. En loop je ook het risico dat je niet up-to-date bent. Dus ja, ook daar zie je wel dat er gewoon wijzigingen gaan optreden.
0: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: weten. Sound of Music op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag in de studio te gast, eigenlijk centraal MLC als consultancy boutique. Maar ook daarbij de moedermaatschappij IGNH, een advies- en datatechnologiebedrijf. Freek Hermkes, die is hier ook al, Kasijn Langler en Inger Otthoff. We hebben het eigenlijk al eventjes over die veranderingen van proces.

0: als in consumer goods bedrijven en in industrie en logistiek, dat er toch wel veel druk staat op winstgevendheid. En dat weten we allemaal omdat er veel inflatie is en omdat het moeilijker is om mensen te krijgen. Dus gaan de prijzen van de lonen ook omhoog. En daar zie je in eigenlijk wel dat heel veel elementen die wij doen, hebben ergens daar indirecte link mee. En dat is dus, daarom willen ze graag investeren in IT, want dat zorgt ervoor dat je minder mensen nodig hebt. Of dat je iets goedkoper kan doen, of dat je kan opschalen zonder dat je het veel duurder gaat worden. En ik denk dat is vaak de basis van wat wij nu zien. Dus dat is ergens een link met kostenbesparing, maar vaak tegenwoordig dus met een link naar dat je efficiënter wil werken met IT of tech-oplossing.
1: En dit soort transformatietrajecten, is daar een gemiddelde duur voor dat je kan zeggen, nou, of is het echt heel erg project?
0: Nou, dat is echt heel erg project. Want je hebt natuurlijk, we hebben hele kleine projectjes waarin we een tool maken om de productieplanning te verbeteren van een bedrijf. En dan is de tool maken kost 2 maandjes. Dat doe je samen met de mensen die tool moeten gebruiken. Dus is de implementatie kan in 1 of 2 maandjes. Maar we hebben ook hele grote trajecten waarbij nu tegenwoordig bedrijven van een oud SAP systeem over moeten gaan naar het nieuwe SAP voor HANA. Ja, dat zijn trajecten waar we bij sommige bedrijven mee helpen die 3 jaar kunnen duren. Dus dat is wel, het is heel verschillend. Wat je vaak wel ziet is dat het adoptiegedeelte, het deel echt om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het nieuwe proces of de nieuwe tools of beide, dat vaak wel onderschat wordt hoeveel tijd dat ook kost.
1: Zullen we daarop inzoomen?
0: Ja, zeker.
1: Want misschien heb je een voorbeeld van een casus waarbij je dit heel erg duidelijk ook kan zien hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat.
0: Nou, ik denk dat 1 leuk is om te noemen, omdat die dat is eentje die is eerst fout gegaan en daarna goed gegaan. We hebben voor een grote consumer goods bedrijf geholpen om in Europa mee te helpen hun transformatie naar dit nieuwe SAP voor HANA. Om dat mogelijk te maken. Mm-hmm. Ze hadden dit gedaan in Amerika. Dat was zonder ons en alleen met een wat ze noemen een SI partner. Dus een partij die de implementatie technisch doet van SAP voor HANA. En wat ze toen geleerd hadden was dat ze dat helemaal fout ging. Want op de dag dat ze zeiden we doen de switch om, we gaan nu met het nieuwe systeem werken, wist eigenlijk niemand die ermee moest werken hoe ze daarmee moesten werken. Dat is best wel daar fout gegaan in Amerika. Dat is de reden dat toen ze het daarna in Europa gingen doen, dat ze ons erbij hebben gehaald. Omdat wij daar niet die technische rol gingen vervullen, maar je specifiek de proces in kaart brengen en ook dan de adoptie meenemen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe zo'n traject eruit kan zien. Dus dat begon met eerst in kaart brengen wat zijn de huidige processen die ze vandaag de dag doen. Toen is er gezegd op basis van SAP HANA wat zijn straks de processen hoe je het zou kunnen en willen doen. Maar ja, daar zit een gat tussen. En we hebben geprobeerd ook om voordat het overging al allerlei processen te veranderen. Zodat zowel de verandering minder groot werd. Als ook om ervoor te zorgen dat je niet oude processen meeneemt die eigenlijk helemaal niet handig zijn.
1: Nee.
0: Dat is een, denk ik.
1: Nu heb ik ooit als programmamaker het van dichtbij mogen meemaken, die implementatie SAP voor HANA, omdat ik een bedrijf aan het volgen was destijds. En daar merkte ik heel veel onrust bij de medewerkers. Want ja, we moeten van het oud systeem naar SAP voor HANA. Dat was zenuwslopend voor heel veel medewerkers. Herkennen jullie dit?
2: Ja, zeker. Verandering, dat is mens eigen. Verandering is nooit leuk, maar het resultaat hopelijk wel. En dat is precies ook de uitdaging, ook wat ik leuk vind aan het werk. Er is met een reden voor die verandering gekozen, maar de mens op de werkvloer, voor diegene is het heel spannend. Dus dat zorgen dat je daar goed op inspeelt met bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk veranderverhaal. Waarom doen we dit? En ook dat op tijd communiceren met de medewerker. Niet pas als het gaat plaatsvinden, maar gewoon voordat eigenlijk die onrust wil je voor zijn. Ook vragen, waar komt die onrust vandaan? Waar zit de weerstand? Waar zit de spanning? En dat begeleiden. Maar dat zie je heel vaak, want weinig mensen staan echt te springen om mee te gaan doen.
1: En hoe doe je dat? Dat doe je ook door middel van, bij wijze van spreken, bijeenkomsten te organiseren, waarbij steeds weer een plukje kennis gemaakt wordt vanuit een plukje, vanuit het totale systeem van, nou, stapje voor stapje, dat ze het totale systeem leren kennen. Hoe gaat dat in de praktijk?
0: Ja, ook dat weer kan op verschillende manieren. Als ik het voorbeeld noem van SAP4HANA, is

0: is dat we daar echt workshops hebben gehouden op het moment dat we wisten hoe het huidige proces werkte. Met mensen door eerst door alle processen te lopen. Zeg, wat kan er nou beter? Om vervolgens met ze mee te gaan van god, dit gaan de nieuwe processen worden. Hoe kan dat nou weer beter? En dan neem je ze dus al meerdere keren mee in wat het nieuwe proces gaat worden. Voordat je daadwerkelijk ook echt overgaat. En de mensen de trainingen gaat geven van hoe ze daarna moeten gaan werken.
1: Dus je gaat daar redelijk, ook al heb je ervaring natuurlijk bij andere transformaties, ga je er redelijk blanco in. Om ook ervoor te zorgen dat er draagvlak creëert en dat zich gehoord voelen.
0: Zeker. Ja, ik denk dat Inge dat nog veel beter kan zeggen dan ik. Maar het is extreem belangrijk om mensen het zelf te laten ontdekken. En dat het zeker niet de externe consultant is die zegt, dit is de beste manier om het nu te gaan doen. Want dan is het not invented here, zeggen ze vaak. Dan hebben ze minder zin om te luisteren naar de consultant. Terwijl op het moment dat je het echt samen met ze doet, dan wordt het ook echt hun verandering. En begrijpen ze ook veel beter waarom het beter is om iets te gaan doen.
1: Wat zijn de grootste struggles om te doorgronden en eroverheen te kunnen stappen uiteindelijk? Of te kunnen veranderen?
2: Ik denk dat een belangrijk om mee te nemen is dat je wil dat de organisatie ook zelf in staat is om door te veranderen. Je wil, los van hoe lang je aan boord bent, dat je niet altijd nodig gaat zijn. Dus je wil op een gegeven moment duurzame onafhankelijkheid, noemen we dat, bereiken. En dat zit hem ook in dat stukje wat Kasai net zegt met het trainen. Je wil eerst wel, jij hebt de kennis van het nieuwe systeem of de nieuwe manier van werken. Dat ga je overbrengen.
1: Begin je dan met een soort early adopters systeem?
2: Ja, zeker. Ja, dat ook zeker als de verandering spannend is en je wil goed aansluiten bij de medewerker. Begin je met early adopters, met wie je echt het proces eerst doorloopt. En daar weer van leert, om het als je op een grotere groep het gaat implementeren. Dat je al hebt geleerd van die early adopters en het beter kan toepassen op dat bedrijf.
0: Ja, en soms gebruik je zelfs die early adopters dan, dat zij weer degene zijn die daarna het gaan uitleggen aan de rest hoe ze het moeten doen. Wat natuurlijk nog sterker is dan als een externe consultant gaat vertellen hoe ze iets moeten doen.
1: Dan verhuizen we dit hele verhaal naar Freek toe. Ja. wanneer ben jij continu aangelijnd eigenlijk bij dit implementatieproces? Of wanneer kom jij met jouw team?
3: Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel, wat Kazijn net al zei, van op het moment dat er een strategie is bedacht en neergezet. En ik gaf het net al aan, neem even weer deze systeemimplementatie naar SAP HANA. Nou, dan doen wij, begeleiden wij ook de fit gap analyse, zoals we die noemen. Dat we kijken van oké, hoe werkt het nu? Hoe gaat het in de toekomst? En om daar al te zorgen om te kijken van oké, als we een aantal wijzigingen doen systeemwijs, maar wat betekent het ook voor onze processen? En hoe zorgen we dat zo goed mogelijk op elkaar aansluit? Dus het is eigenlijk altijd een gezamenlijk traject. Het is niet onafhankelijk. En hetzelfde geldt voor het transformatieteam. En je wil juist gezamenlijk bedenken, ook al als je bepaalde workshops hebt gehad, dingen naar voren zijn gekomen, dat je merkt van hey, let op, dit zijn heel veel vragen die nu naar voren gaan komen. Hoe kunnen we die al gaan meenemen? Hoe kunnen we die tackelen? En hoe kunnen we mensen ook al helpen? Want blijkbaar zijn dit dus vragen of zorgen of dingen die spelen.
1: Ja, want die workshops geven natuurlijk inzicht in hoe snel die implementatie kan gaan.
3: Ja.
1: Heb je daar nog wel te maken met het feit dat, bij wijze van spreken, een periode is afgesproken waarbinnen dit allemaal geïmplementeerd moet worden, dat het af en toe een frictie oplevert, dat je merkt van het gaat niet zo snel als dat we eigenlijk met elkaar van tevoren beoogd hebben?
3: Ja. Kijk, je ziet heel vaak, heel vaak, weet je, je maakt een plan, dat stem je af. En dan heb je vaak gewoon met elkaar goed over nagedacht, ook samen met de klant gekeken van, wat is de veranderbereidheid, hoe werkt het, hoeveel adoptie kunnen ze aan? Maar je hebt altijd wel een stuk onzekerheid en marge erin en dat er dingen gebeuren die kunnen ervoor zorgen dat dingen wel uitlopen. Maar daarom zijn we eigenlijk ook gewoon, ben je in een permanente afstemming met de klant. Om te kijken van oké, wat zien we gebeuren? Hoe werkt dit? Waar moeten we bijsturen? Waar heeft de klant misschien onderweg alsnog dat ze zeggen, hey, maar deze behoeftes die hebben we ook. Dat is een permanent spel in de positieve zin wat je speelt met elkaar om gewoon elkaar niet te verrassen. Zowel de klant ons niet, maar omgekeerd de klant ook niet verrast is dat wij opeens zeggen, we hebben 2 maanden meer nodig.
1: Als we nu kijken hoe snel AI wordt toegepast, hoe snel het zich ontwikkelt. Kan ik me ook voorstellen dat je bezig bent met een implementatieproject. Dat je eigenlijk door de snelheid van waarmee alles wordt ontwikkeld, af en toe wordt ingehaald. kan me voorstellen dat Inger, bij het implementeren op de werkvloer, dat je daar eigenlijk ja, het snelste dat merkt dat je iets aan het invoeren bent. Maar ja, wellicht er eigenlijk al nieuwe oplossingen liggen die beter werken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, ik denk dat je moet zorgen dat de basis gereed is en dat de organisatie ook zelf kan doorveranderen. Je hebt inderdaad een idee, dit gaan we implementeren. Maar je hebt als het goed is ook de organisatie opgeleid in die verandercapaciteit. Dat zij die snelle ontwikkelingen daarna mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst eigenlijk.
1: En moet je daar wel op een andere manier nu mee omgaan dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden kan zijn?
0: Ja, zeker. Ik denk misschien was dat 10 jaar geleden ook al wel goed geweest. Maar je ziet gewoon dat de meeste bedrijven en consultants erin goed zijn mee ontwikkeld. Maar dan moet je zeker mee rekening houden. Dus precies zoals Inger zegt, omdat dingen veel sneller gaan dan vroeger. De veranderingen zijn veel sneller. Betekent dat het ook belangrijk is dat organisaties ook veel makkelijker mee kunnen bewegen. En dat terwijl sommige van die hele grote trajecten die we net noemden extreem veel meer impact hebben op een bedrijf dan vroeger de grote veranderingen. Wat we net zeiden, als je overgaat naar een nieuw systeem, of dat nou SAP Verhaan is of een ander grote IT-systeem, dan heeft dat vaak kost dat heel veel tijd en moeten mensen echt heel anders gaan werken, waar dat vroeger vaak wat minder impact had. Dat is anders dan vroeger. We zijn vaker beter dan vroeger om ook echt die verandering mee te helpen begeleiden. Maar het is ook precies belangrijk om bedrijven noemden ze het een paar jaar geleden, ja, agile te houden, dat ze ook echt kunnen veranderen als er weer nieuwe dingen bijkomen.
1: Ja, een cruciale vraag natuurlijk. Het vraagt veel om gedragsverandering bij mensen. Is natuurlijk het allermoeilijkste, bij welke processen dan ook. Maar hoe borg je nu dat uiteindelijk dat de nieuwe methode ook daadwerkelijk 2 jaar later, bij wijze van spreken, als je terugkomt, er nog steeds is?
2: dat je gedurende het proces, heb je daar al aandacht voor. Dus je zorgt echt dat het verankerd is in alle aspecten van de organisatie. In onboardingen van nieuwe medewerkers, in ook de functieprofielen van de medewerkers die je zoekt. Vraagt ook wat van leiderschap, dat ze hier bijvoorbeeld in beoordelingen rekening mee houden. Dat je echt op die nieuwe manier van werken wordt aangesproken als je het ook niet doet. Dus die cultuur, daar moet je het echt in vastleggen eigenlijk.
1: Is het ook zo dat jullie bij wijze van spreken een soort van scan hebben naar een bepaalde periode, dat jullie weer terugkomen en kijken, het is gelukt, de implementatie staat er, transformatie is afgerond, maar dat je dan over een jaar bijvoorbeeld een soort van quick scan doet te kijken of het succesvol is geweest?
0: Hebben we wel eens gedaan. Ik denk dat een mooier voorbeeld is wat we meestal doen, is dat je bedrijven ook helpt om de tools mee te geven, de dashboards mee te geven, om continu te trekken of ook de verandering daadwerkelijk werkt. Dus wat Inger net vertelde was echt dat voor te zorgen dat mensen het blijven doen. Nieuwe mensen, als je het management de kans geeft, of iedereen op de vloer, om ook daadwerkelijk te zien hoe vaak dingen goed gaan en hoe vaak dingen gebruikt worden, met allemaal dashboards, dan kun je eigenlijk continu dat blijven checken. En dan kun je ook zien wat de verandering voor een effect heeft. Dus dat is denk ik wat we vaker doen.
1: En Freek, hoe kijk jij of de processen die jullie eigenlijk ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werken?
3: Ja, nou ja, de meerdere leden. Aan de ene kant hebben we inderdaad wel, we hebben een aantal scans ontwikkeld inderdaad om te kijken naar hoe gaan mensen om met hun processen en werken ze ermee. Maar de andere inderdaad heel, wat Kazijn net al zegt, is zorgen dat er stuurinformatie is, een dashboard, en dat mensen ook echt kunnen zien van wat is het effect van het proces? Is de doorlooptijd verkort? Leveren we sneller aan klanten? Hoeveel fouten worden er gemaakt? Dus dat je daadwerkelijk echt gaat kijken van dat nieuwe proces, werkt dat?
1: Ja, dus aan de hand van een aantal, misschien wel meerdere KPI's.
3: Ja.
1: Blijf je dat sturen, bijsturen ook.
3: Ja, en je helpt en je probeert het management ook wel te ondersteunen in dat ze dat kunnen doen. Dus hoe moeten ze dat doen? Want heel vaak zie je dat wij daar wel beelden bij hebben. Maar ja, de manager moet opeens gaan sturen. En wellicht ook wel niet alleen sturen, maar ook op basis van de dingen die hij ziet, actie gaan ondernemen.
1: En dan betekent wel dat je ook de managementlagen dus heel goed in beeld moet hebben, waar de competenties misschien tekortschieten of aanwezig zijn.
0: Ja, dus wat je meestal probeert te doen is voor te zorgen dat de mensen die ermee moeten werken, dat die het ook kunnen. Dus je geeft ze trainings of je legt ze uit hoe iets werkt. En daar hoort bij dus dat ze die capabilities krijgen. En in sommige gevallen hebben mensen dat niet. En dat zijn, wij zijn geen HR-recruitingbureau, maar we kunnen wel laten zien dan wat de juiste plekken voor bepaalde mensen zijn. En die gesprekken hebben.
1: Ja, wat zijn wel de middelen die je nodig hebt om uiteindelijk het te laten slagen?
0: Exact. Nee, exact. Dus die gesprek heb je zeker met van wat zijn nou de capabilities die bepaalde rollen nodig hebben. En daar wil wel eens zijn dat de mensen die daar nu op zitten, dat die niet de juiste personen zijn. En dan dat gebeurt.
1: Hoe kan je nou achteraf na zo'n project zeggen, Freek, dit is duidelijk onze positie, onze propositie ook geweest als consultancy boutique. Wat ons echt onderscheidt ten opzichte van concollega's.
3: Dat is een heel allesomvattende vraag. Nee, ja, kijk, zoals al gezegd, proces gericht werken, dat is echt wel wat in ons DNA zit. En ook als ik terugga bij oud-klanten en dingen zie, dat je inderdaad een aantal zaken die echt zijn neergezet, dat je ook wel ziet dat. Al is het maar dat mensen in gesprekken het hebben bijvoorbeeld over, maar we moeten naar het proces kijken, we moeten daarmee aan de slag gaan. Dus niet alleen dat er een aantal dingen uitgetekend zijn, maar dat je in de vocabulaire hoort dat er terminologie die wij gebruiken als bureau, die wij belangrijk vinden, dat je die hoort terugkomen bij in gesprekken. Soms schuif ik nog wel eens bij een MT aan en dan luister ik eigenlijk gewoon mee en dan kan ik al horen hoe ze aan het spreken zijn over hun proces, de sturing, dat er dingen gewoon wel of niet zijn geland die wij uit hebben gelegd.
1: Dat is eigenlijk een soort van handtekening die je achterlaat.
3: Ja, op die manier wel. En dat is gewoon heel mooi om te horen en om te zien. En ik denk, ja, het grootste compliment vaak, maar dat geldt voor ons alle drie, is dat je de klanten ook weer terug op de lijn komen en niet om hetzelfde probleem op te lossen, maar zeggen van, goh, jullie hebben ons hier en hier geholpen. En dat zien we IGNA breed ook heel vaak terug, dat we ook gevraagd worden van, kunnen jullie ons ook op een aantal andere vlakken helpen? Dus ja, dat betekent ook wel dat we goed werk hebben geleverd. Maar voor mij voornamelijk, als je de terminologie, de dingen terug hoort, dat je denkt, oh ja, dus we hebben echt wel een impact gemaakt. En dat begrip processen geladen in die organisatie, dat dan weet ik dat we het goed gedaan hebben.
1: Kazijn, in jullie geval, want ja, je bent gespecialiseerd op het gebied van retail-achtige segmenten, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat is jullie blauwdruk? Die jullie achterlaten, kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, kijk, uiteindelijk de blauwdruk die we achterlaten is vaak, ons motto is make strategy work. En wat we eigenlijk altijd hopen is dat bedrijven waar we geweest zijn, dat ze zeggen van, wat fijn dat jullie niet alleen een rapport hebben achtergelaten, maar dat jullie ook hebben geholpen om het ook daadwerkelijk te implementeren. En een andere daarin vind ik vaak dat als wij weggaan, we vaak horen van dat het voelt alsof een collega vertrekt. Als je dat als blauwdruk noemt, dan zou ik dat noemen. Ja, verder natuurlijk alle projecten zijn zo anders, maar ja, mee collega zijn gecombineerd met make strategy work. Daadwerkelijk zorgen dat de strategie ook echt lukt en geïmplementeerd wordt. Dat is denk ik onze blauwdruk als geheel IGNH. En daarvoor ook hebben we inderdaad precies al die verschillende rollen binnen IGNH. Van mensen die precies weten hoe ze met processen om moeten gaan. Mensen die weten hoe je de verandering moet doorvoeren. Maar ook data en AI consultants die echt weten, ja, als je nou AI wil gebruiken om een proces te verbeteren, dan kunnen wij dat ook voor je bouwen in allerlei tooling die je kan bedenken. En ik denk dat die combinatie van verschillende expertises onder één dak, dat wel iets is wat niet heel veel consultancies hebben, maar ook wat gewaardeerd wordt door onze klanten. En daarom ook dat ze dus zeggen, make strategy work.
1: Tot slot, Inger, bij jou, want jij gaat bij die bedrijven aan de slag. Jij trekt op een bepaald moment de deur dicht en weet, het zit erop.
2: Ja, en dan hoop je dat je genoeg aandacht hebt gehad voor dat de medewerkers in staat zijn om het zelf ook te doen. Dat je met een gerust hart weg kan. Dat je de kennis inhoudelijk en het veranderkundig hebt overgebracht. Dat je gemist kan worden. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk overbodig raken, omdat de organisatie het zelf kan.
1: Is dat niet tegennatuurlijk eigenlijk?
2: Ja, ergens wel, want je wil natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. En hoe langer je aan boord bent, hoe meer inkomsten het is. Maar dat is niet onze visie. We willen de organisaties echt helpen. En ze zijn niet geholpen als alle kennis extern is. Die kennis moet ook intern liggen. En daar kunnen we een mooie rol in spelen. Maar op een gegeven moment moeten ze het ook echt zelf doen.
1: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, voor een inkijkje in de manier zoals jullie samenwerken als IGNH en MLC. Tot zover deze aflevering van Desktop Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website nieuwbusinessradio.nl. Tot de volgende!

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Goedemorgen, efficiënter werken en kortere doorlooptijden. Elke organisatie wil het, maar hoe krijg je het nu echt voor elkaar? Critical Minds bewijst inmiddels al meer dan 15 jaar dat de sleutel niet in dikke rapporten ligt, maar in de mens en de praktijk. En vandaag duiken we in de wereld van zelfsturing, ketensamenwerking en maken we kennis met een nuchtere aanpak bij complexe projecten van mijn studiogasten Floris Groeneveld, ook oprichter van Critical Minds, Tjardo Mullenbroek en Bas Schreuder.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Zo, hartelijk welkom. We beginnen even bij jou, Floris. Dat is natuurlijk logisch, want je bent de veroorzaker van het feit dat bedrijf er nu al 15 jaar staat, Critical Minds.
10: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, van harte welkom. Hoe ben je ooit op het idee gekomen?
10: Oei, ik heb achtergrond in de maritieme techniek. Ben ooit bij een bedrijf afgestudeerd waar een hele hiërarchische organisatie, waar projecten nou niet heel efficiënt liepen. En daarachter gekomen dat als je succesvol wil zijn, dat je het samen met mensen moet doen. En dat je, als het gaat over grote projecten, dat je ook gewoon een team moet hebben waar je mee kan samenwerken.
3: Ja, waren destijds cijfermatige, data gedreven projecten? Werd daar niet gekeken naar de mens?
10: Mensen moesten gewoon uitvoeren. Die moesten gewoon doen wat er gezegd werd. En als je wil samenwerken, dan zal je toch met elkaar de dialoog moeten zoeken. En niet vertellen wat iemand moet doen. En dat zit ook niet in mijn genen. Je gaat met elkaar in overleg en kijken hoe je elkaar kan versterken. Dat is een beetje de basis.
3: Heb je dat ook zien veranderen eigenlijk de afgelopen jaren? Dat er toch meer aandacht is voor de mens achter de projecten?
10: Zeker weten. Ik denk, toen ik ooit Critical Minds bedacht, dat was in 2006. Dat was ik een soort... mijn vrienden zeiden, jij met je geitenwolle sokken geleut, wat ben je van plan eigenlijk? En nu zijn diezelfde vrienden die af en toe bellen van, Floris, kun je eens even komen kijken? En kunnen jullie met Critical Minds niet even komen helpen? Dus er is een andere stroming aan de gang. Het hele hiërarchische verandert in, we doen het met elkaar en het menselijke aspect wordt steeds belangrijker.
3: Ja, nou, over met elkaar gesproken, je bent inmiddels met vier.
10: We zijn met vier partners. Ja.
3: Vier partners in het bedrijf. En je hebt daarvan meegenomen.
10: Chardo. En Bas?
3: Chardo Meulenbroek, laten we bij jou beginnen.
8: Ja.
3: Wat is je achtergrond?
8: Mijn achtergrond is bedrijfskundig. En ik heb daarnaast, voordat ik met Critical Minds, voordat ik met Floris eigenlijk ging samenwerken, heb ik in de interimwereld ben ik actief geweest. En ja, Floris en ik kwamen elkaar, ik denk inmiddels al, nou, een kleine 13 jaar geleden kwamen we elkaar tegen. En wij vonden ons elkaar onder andere op hetgene wat Floris zojuist vertelde. En toen zijn we aan de slag gegaan.
3: Bedrijfskundig interessant. Ik heb er ooit een poging toe gedaan, terzijde. Bas Schreuder.
11: Goedemorgen.
3: En jij, wat is jouw achtergrond?
11: Ook bedrijfskundig, met de strategiemaster op de VU in Amsterdam, hier in de buurt. En 10 jaar geleden begonnen mijn eerste baan bij Critical Minds als projectmanagement consultant. En in die tijd veel projecten gedaan. Op interim basis steeds meer advies en programmamanagement. En toen waren we een klein clubje met z'n tienen. Inmiddels is het team bijna 50. En na een aantal jaar kwam ik bij Floris & Chardo in de lucht. En ik zei, is er een manier hoe ik nog meer mee kan doen in het ondernemerschap? En daar bleek ruimte voor te zijn. En daar hebben we een plan voor gemaakt. En inmiddels mag ik me 5 jaar mede-eigenaar van Critical Minds noemen.
3: Hoe zou je Floris als eigenlijk inmiddels collega, een echte sparring partner kunnen omschrijven?
11: Een visionair die tegen de stroming in durft te zwemmen. Die heel veel ruimte biedt aan anderen om zich te ontwikkelen. Waaronder mijzelf. Gewoon een fijne kerel om mee samen te werken.
3: Jij Bas?
10: Heb je nog iets van hem te goed, Bas?
3: jij Charlo? en jij?
10: Hoe ik Bas zou omschrijven?
3: Nou, Floris.
10: Floris. Ja, nee, Floris is... een man met een hart van goud. Die echt het beste met de wereld en met de mensen om hem heen voor zich heeft. En die ervoor zorgt dat het elke dag leuk is om met hem samen te werken. En dat gaat niet altijd over één nacht ijs. We kunnen ook enorm clashen met elkaar. En ik denk dat dat juist ervoor zorgt dat de samenwerking goed gaat.
3: Hoe belangrijk is het voor jou dat jij eigenlijk uiteindelijk toch partners in die onderneming genomen hebt?
10: Ik denk dat dat... voor mij echt het allerbelangrijkste is. Ik wil het niet alleen doen. Dat geloof in dat mensen het belangrijkste zijn. Het verschil maken door jezelf te zijn. Dat geloof, dat hebben Bas en Chardo als geen ander. En dat samen uitdragen. Ja, dat maakt 1+1+1 wel meer dan 10 of zo.
3: Precies, ja. Nou, ik vond het wel belangrijk om deze vraag te stellen. Want jullie hebben ook de mens centraal. Dus ik dacht, nou, laten we daar eens mee beginnen. We gaan in dit programma natuurlijk duiken in de geschiedenis van Critical Minds. En uiteindelijk ook uitlichten wat jullie nu allemaal doen. Je zei al, achtergrond in de maritieme sector. Dat is nog steeds een van de belangrijkste sectoren die jullie bedienen.
10: Dat is nog steeds ook een plek waar we heel veel actief zijn. Onze focus ligt wat meer op de energietransitie tegenwoordig.
3: Maar goed, dat had ook te maken waarschijnlijk met die windmolenparken op zee. Dus dan komt het
10: ook
3: een beetje
10: samen. Zit ook nog maritiem. Precies, achter, ja, zeker, ja. Zeker. Ja. Maar mijn hart is wel een scheepsbouwhart, ja, zeker.
3: En laten we eens even beginnen bij het begin. Jij zei net al van, nou, jij werkte in een bedrijf waar projecten eigenlijk alleen maar gestuurd werden volgens... De theorie zou je kunnen stellen. Mensen moesten gewoon uitvoeren. Voor de rest was daar weinig reden tot discussie of ruimte voor discussie.
10: Ja.
3: En toen dat eerste moment dat je dacht, nu ga ik voor mezelf beginnen. Hoe kan je dat omschrijven?
10: Ik ben in 2001 voor mezelf begonnen, in juni. Ik was printers aan het installeren. Ik had nog een namens afstuderen bij de Schelde. Ben ik nog bij een adviesbureautje gaan werken. En toen dacht ik, ja maar hallo, ik sta printers te installeren. Ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Dus ik heb in juni ontslag genomen. Toen ben ik even op vakantie geweest en toen was ik begonnen. En toen was nog niet begonnen of die vliegtuigen vlogen in die torens. En toen zat ik wel van, oké, en nu? Maar doorgaan. Ik zeg altijd dat de eerste 10 jaar van mijn ondernemersleven was vooral heel veel oefenen en ontdekken wat niet werkt. Ik ging leuke dingen doen met leuke mensen. Maar als het fout ging, zaten ze mij allemaal aan te kijken van, en Floris, wat moeten we nu doen? En dat was nou precies wat ik niet wilde.
12: Nee.
10: Dus daar heb ik heel lang mee gestoeid. En in 2006 een concept bedacht, dat had ik Critical Minds gedoopt. En met de toenmalige mensen kreeg ik dat concept niet over de bühne. En pas in 2012 hebben we echt kunnen starten met Critical Minds.
12: Maar goed, dan die financiële druk eigenlijk als het ware, hè, die je toch met zich meebrengt. Je springt in een gat, eigenlijk met ja, op dat moment weinig inkomsten, neem ik even aan. Ja, ja. Nee? Ja. Dan toch daarin geloven en doorzetten. Wat is daar het geheim achter?
10: Ja, dat is passie. En dat is echt geloven in waar je voor staat. Ik geloof dat als je met mensen samenwerkt, dat je resultaten gaat behalen. En als je doet wat je leuk vindt, dat ook oplevert wat je nodig hebt. Dat zijn, denk ik, is de basis.
12: Was het ook gewoon dat je gewoon wist, nou, die visie, die klopt. Die klopt en daar hou ik aan vast. En dat het dan 6 jaar later eigenlijk wel begon te lopen.
10: Ik moet zeggen, in beginjaren van mijn ondernemersbestaan had ik zoveel mensen die ergens wat van vonden, waar ik ook nog wel naar luisterde, omdat ik echt niet precies wist wat ik aan het doen was. Dat ik een hele tijd wel geprobeerd heb om andere mensen ook naar te luisteren. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Echt, ik dacht echt, ik ga het nu gewoon doen op mijn manier.
12: En was het ook meer intuïtief? Dat je eigenlijk vaak wel intuïtieve gevoel had en dat men dan iets anders adviseerde als wat van jou uit.
10: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat dat helemaal klopt. Ik wist dat het niet goed was. En op een gegeven moment dacht ik, ga het nu doen zoals ik denk dat het nodig is. Ja, en dat maakte een groot verschil, want toen ging de wereld ineens open.
12: En dan eigenlijk mensen om je heen verzamelen waarvan je uiteindelijk ook zegt van ja, die brengen mij ook verder. Hè? Samen komen we verder, wordt de vraag gezegd.
10: Ja, daar ben ik helemaal van. Ik heb een droom en ik heb een passie. En ik kan je vertellen, er zijn een heleboel dingen waar ik helemaal niet goed in ben. En om met elkaar te versterken en te zorgen dat je juist die talenten in huis en om je heen hebt, waar je zelf ook beter van kan worden of kan leren. Of zelfs denkt, dit ga ik nooit leren. Laat iemand anders daar heel goed in zijn. Ja, dat maakt ook de samenwerking met Bas en Tjardo zo onwijs tof. Ja.
12: En voordat we straks echt die geschiedenis in duiken, hè, met de eerste opdrachtgevers, dat soort dingen, natuurlijk, dat zijn de echte ondernemersverhalen waar iedereen die van ondernemen houdt ook van smult. Wat was nu het moment dat je dacht van oké, nu hebben we dus eigenlijk de boel aan het rollen. Dat zal rond 2012 geweest zijn dat je zei. Wanneer kwam nu die ene grote opdrachtgever dat je dacht oké, nu kunnen we echt aan de gang?
10: Nou, al heel snel. We hadden heel snel een scheepsbouw in de portefeuille zitten, waar we met meer mensen konden starten en eigenlijk een hele goede basis voor Critical Minds op konden zetten. Ik denk dat begin, dat is 2013 geweest.
12: Straks gaan we verder praten. Gaan we natuurlijk al kijken waar jullie nu mee bezighouden. De achtergrond maritiem, dat is het vertrekpunt en het piketpaaltje wat we nu geslagen hebben. Zo meteen verder.
13: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: 12 tot 12, somewhere op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Critical Minds in de studio. Floris Groeneveld, oprichter Tjardo Meulenbroek en Bas Schreuder. Zij zijn beide partner van het bedrijf. We hadden het net al eventjes over hoe het bedrijf ontstond. Maar nu dan toch naar het moment dat die eerste klant... Je zei al, dat was een contract. Daar konden we eigenlijk al meteen aan de gang. Hè?
2: Ja.
0: Wat was dat voor klant?
2: Een grote baggerclub. We hadden net met elkaar besproken dat we met jonge mensen gingen werken. En we hadden dat Critical Minds gedoopt. En ik was ingehuurd als adviseur bij een bedrijf. En ik zei, we hebben hier een flyer van die jonge mensen. Wil je kijken of je daar wat aan hebt? Toen zei hij, ja maar Floris, ik heb nu iemand nodig. We waren een project in Duitsland aan het doen. En we hadden toevallig een sollicitante, een Duits sprekende Nederlandse die ook Duits goed kon. En daarmee zijn wij in Duitsland daar het eerste grote project begonnen. En zo zijn we verder doorgegroeid, ja.
0: Ja, want internationaal zijn jullie dus heel actief?
2: Nou, vooral in Nederland. Internationaal, ja, vul me aan hoor jongens, maar we doen wel projecten in het buitenland, maar de meeste projecten zijn gewoon in Nederland.
0: Ja. En als je kijkt, want dat zei je net al, de energietransitie is eigenlijk een van de belangrijkere branches op dit moment. Maar jullie doen meer offshore, maritiem, energie, bouw en infra, jachtbouw, de maakindustrie.
2: Ja.
0: En hoeveel projecten draai je dan gemiddeld, zeg maar, nu, anno nu, in plaats van 2012? Hoe kan je dat omschrijven?
3: We zijn met iets meer dan 40 consultants en ik denk gemiddeld 1,5 project per consultant per jaar. Dus rond de 60 projecten en ook wel zoveel klanten, denk ik.
0: En je zei al, die aanpak, daar heb je eigenlijk een visie op ontwikkeld. Hoe doe je dat op het moment dat consultants bij jou, bij wijze van spreken bij jullie in dit geval, aan boord komen? Hoe krijg je eigenlijk die visie overgebracht op elkaar? Hoe gaat dat?
4: Tjardo. Nou ja, waar we net mee begonnen, hè, de visie is het verschil maken door jezelf te zijn. Dat is echt de basis waar Floris en ik elkaar ook op hebben gevonden. En wat we daarmee bedoelen is dat we mensen willen helpen om uiteindelijk zichzelf te zijn. Hè? Dus we gaan aan de slag met wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Dus mensen worden echt geholpen om zichzelf beter te leren kennen. Omdat wij erin geloven dat als je jezelf beter leert kennen, dan maak je betere keuzes. En als je betere keuzes maakt, dan ben je ook effectiever in het werk wat je doet. En dus ook bij onze opdrachtgevers. Dus dat is echt de basis van wat we doen. Wat we ook hebben, we hebben kernwaarden en kernkwaliteiten. En langs die lat leggen we eigenlijk de mensen die in ons sollicitatieproces zitten.
0: Wat zijn die kernwaarden, kernkwaliteiten? Kan je iets over zeggen?
4: Ja, die kernwaarden, nou, dat is oprecht, transparant, gedreven en positief. Dus het zijn echt kernwaarden. Nou, eigenlijk moet ik een stapje terug doen. Toen wij net begonnen waren met elkaar, toen zaten we met z'n zessen aan tafel. En toen zeiden we, waarom werkt dat nou eigenlijk zo goed hier? En toen kwamen we tot de conclusie dat wij allemaal die vier kernwaarden hadden, dat het ons als het ware verenigde. En toen hebben wij gezegd van, nou, dat is iets wat ons DNA is, dat willen we ook houden. Ik zeg altijd, we hebben heel veel verschillende mensen hebben wij bij ons aan boord, maar die vier kernwaarden, dat verenigt ons nog steeds. Ja, en dat is waar we mensen zeg maar op binnenkrijgen. Ja, en uiteindelijk gaan ze door een enorm ontwikkeltraject heen, zowel persoonlijk, professioneel als inhoudelijk. En dan ja, geloven wij er vooral in dat je gewoon met de poot in de klei moet en zo snel mogelijk gewoon lekker bij een klant actief moet zijn.
0: Moet er altijd de affiniteit zijn met de branches die jullie eigenlijk bedienen?
4: Wij hebben daarin heel veel geëxperimenteerd. Dus kijk, wat het wel bij ons is, het werk wat we doen vraagt een bepaald opleidingsniveau. Dus we werken veel al met HBO en of eigenlijk alleen maar met HBO en WO opgeleide mensen. Wij geloven echt dus dat de mens het verschil maakt. Dus wat wij zien is, als jij als mens weet wie jezelf bent, als jij als mens weet wat je leuk vindt en als dat aansluit bij wat wij doen, ja, dan maakt de achtergrond qua opleiding uiteindelijk niet uit. Dan kan iedereen succesvol zijn bij ons.
3: Ja, en het bronidee was meer niet met de planning vanuit heel erg de technische kennis opbouwen, maar juist vanuit een procesgedachte en hoe laat ik mensen beter samenwerken. Dus het is wel eens gek dat...
0: Ja, klikte.
3: Het is wel eens gek dat opdrachtgevers het heel fijn vinden dat we affiniteit hebben met de branche, maar in de basis is onze dienstverlening heel erg goed toepasbaar vanuit het proces.
0: Precies, mensgericht ook. Ja. Ja. Maar Floris, ik kan me wel voorstellen dat je in het begin in. Op een bepaald moment bouw je natuurlijk een track record op waarin je kan overhandigen en kan laten zien welke projecten jullie al begeleid hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms toch ook wel vertrouwen van opdrachtgevers moet winnen. Hoe doe je dat dan? Is dat dan puur op het feit van dat je de focus hebt op die mensgerichte aanpak?
2: In het begin was het, ik heb een scheepsbouwachtergrond. Ik heb er nooit iets mee gedaan. Nee. Maar als je bij een werf aan tafel zit en ze weten dat je ook een scheepsbouwachtergrond hebt in deze conservatieve wereld, helpt dat enorm. En tegelijkertijd gaat het alleen maar over het bouwen van relaties en zorgen dat je oprecht bent. Ik denk dat de manier is om in je contacten met potentiële klanten een relatie op te bouwen en betrouwbaar te zijn.
0: Ja, dus dat was eigenlijk het begin. En later ga je natuurlijk breder opereren. Dan komen er andere branches bij. Maar dan heb je in ieder geval, daar ben je wel mee gestart.
2: Ja, en zoals Chardo net zei, iedereen heeft datzelfde DNA. Dus iedereen bij ons benadert de klanten op in die zin op dezelfde manier. Het gaat over de verbinding maken en het gaat over oprecht zijn. Je gaat niet meepraten met een klant. Je kan ook gewoon zeggen, nee, sorry, maar als je dat wil, dan moet je iemand anders hebben. Zo zitten we wel in elkaar.
0: In die 15 jaar, zijn er nou nog mijlpalen waarvan je zegt, maar ja, die zijn wel heel interessant om te benoemen in de bouw van het bedrijf? Want ja, je komt niet zomaar tot 50 medewerkers uiteraard.
2: Nou, een van de belangrijkste mijlpalen is toch het verhuizen naar Kamerik in onze mooie pand waar we daar zitten. We zaten daarvoor in Barendrecht in een kantoortje tegenover de IKEA. En eens in de twee weken is iedereen bij ons op kantoor. En als we dan sollicitatiegesprekken moesten voeren, dan gingen we in de IKEA zitten.
0: Wel goedkoop.
2: Ja, nou ja, nee, of puur uit ruimtegebrek hoor. En nu hebben we echt zo'n prachtig pand wat qua uitstraling en qua energie gewoon heel erg past bij de mensen en het bedrijf wat we zijn. En dat is een soort win-win ook geweest. Ja.
0: Hoe hebben jullie een bepaalde rolverdeling onderling met elkaar? Hoe moet ik dat zien? Tjerno?
4: Ja, wij. Mag ik nog één verhaal toevoegen aan wat Floris net zei? Want wat denk ik ook echt wel een ommekeer is geweest in de Critical Minds tijd, is dat we eigenlijk vanaf het begin af aan zelfsturend wilden optreden. Dus we wilden mensen zelf veel verantwoordelijkheid laten nemen en veel vrijheid laten ervaren. Alleen in het begin gaven we daar helemaal geen kaders omheen. Maar wat we toen hebben gezien is dat alles alle kanten opvloog. En dat was eigenlijk een hele leuke tijd. Het was echt ondernemen. Maar op een gegeven moment hebben we wel gemerkt dat als je met meer mensen bent, hè, we waren toen met 10, 15, 20 mensen. Ja, dan is het ook belangrijk dat je meer structuur, dat je meer gaat organiseren en kaders gaat aanbrengen. En ik weet nog dat Floris en ik toen in Zeist zaten bij een open haard. Bij Londen heet dat, geloof ik. En dat we elkaar aankeken en dat we zeiden, ik heb er helemaal geen schik meer van. Nee, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin meer in.
0: Je heeft dat ook te maken met dat uiteindelijk je span of control wordt natuurlijk zo groot dat je het ook niet allemaal meer. Zo'n kleine club is natuurlijk snel schakelen. En op een bepaald moment wordt het allemaal toch een stuk formeler. Wat is dat een beetje wat jij eigenlijk bedoelt daarbij?
4: Ja, nou, formeler. Ik weet niet of het formeler is, maar je moet het meer organiseren.
0: Er wordt meer georganiseerd, er komen meer regels, het wordt strakker.
4: Ja, en kijk, Floris en ik runden het bedrijf denk ik in het begin toch echt wel gewoon als ook een soort van vriendenclub. En op een gegeven moment hebben we moeten leren dat we dat we gelijkwaardig zijn als mens, maar dat we niet de gelijke rol hebben. En dat er in sommige situaties het zo is dat wij dus de beslissing moeten nemen. En natuurlijk kunnen we de rest raadplegen, maar wij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk. En daar heb ik, als ik voor mezelf spreek, de eerste jaren wel heel erg mee geworsteld van hoe zit dat nou in elkaar? En nou ja, toen in Zeist hebben we elkaar aangekeken, toen hebben we gezegd van we gaan het nu anders doen. En ik denk dat dat voor mij ook echt wel een ommekeer is geweest. En ik denk voor Critical Minds in de algemeenheid, en voor jou denk ik ook, Floris.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En je zegt dan mensgericht, dan ben ik wel benieuwd naar. Want een van de moeilijkste dingen, hè, van het groeien van een onderneming is toch vertrouwen overhevelen naar mensen om je heen als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou, ondanks die mensgerichte visie, toch ook wel een uitdaging geweest is?
2: Nou, ik denk dat toen ik begon met ondernemen, mijn droom was dat het bedrijf zonder mij ook gewoon zou draaien. En ik denk dat hoe wij werken met elkaar en hoe we talenten helpen ontplooien, dat het gaat over vertrouwen. Het gaat over dat mensen jouw vertrouwen krijgen. En dan mogen ze ook fouten maken. En als ik zo naar links en naar rechts kijk en Maaike is hier dan niet, geloof ik dat aardig gelukt is.
0: Ja. En Bas, hoe kijk jij dan naar die periode?
3: Ja, wel op een gelijke manier. En ik denk, Charlo noemde het al vriendenclub. En je noemde zelf al iets meer regels. En ik denk, nou, ruim 3 jaar geleden of 4 jaar geleden... was ook het punt dat we zeiden, oké, het is nu ook echt zaak om een heldere strategie, visie neer te leggen. Toen hebben we, zouden we 2 dagen in Hellevoet zijn bij Floris. En dan zouden we ook nog gaan zeilen en leuke dingen doen. Maar uiteindelijk bleek dat nodig om 48 uur met vol passie en energie over Critical Minds te praten. Van ontbijt tot 's avonds laat met het vuur. Vuur erbij. En dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt. En dat we toen het niet zozeer formeler, maar wel strakker zijn gaan neerzetten met elkaar. Dat ertoe heeft geleid dat er veel meer duidelijkheid van de richting, maar ook waar kan je wel aan bijdragen en hoe lopen de zaken anders. Dus dat hele speelveld is toen wel iets gekanteld. Inclusief dat we een aantal dingen centraal zijn gaan organiseren, zoals sales, marketing, recruitment, waar dat voorheen eigenlijk bij veel meer teams decentraal belegd was. Dus dat zijn wel, dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt.
0: En die stip aan de horizon, althans de formulering van de ambitie die Critical Minds had of heeft nu, hoe ziet die eruit?
2: Kijk jullie mij aan?
4: Ja, hij kijkt jou aan. Dus.
2: We hebben met z'n drieën dit gedaan. En, Bas?
3: We hebben net afgelopen jaar een heel mooi proces weer gehad om de strategie voor de komende 3 jaar neer te zetten met elkaar. En ook dat is weer niet zozeer experiment, maar wel een oefening om dat samen met het team te doen. Dus we hebben daar begin vorig jaar hebben we daar wat richting in bepaald. En toen hebben we een heel proces opgetuigd waarbij we het team hebben uitgenodigd op bepaalde thema's zoals propositie, dienstverlening, ontwikkeling, om daarover mee te praten. En dat waren de hele rijke gesprekken die we allemaal weer hebben mee kunnen nemen in een heel helder verhaal. En we hebben 1 keer per jaar in oktober hebben we onze visiedagen. Dat was dit jaar op Texel. Daar hebben we eigenlijk een hele lancering en een doorleving van de strategie gehad, wat echt de kers op de taart was. En inhoudelijk hebben we daarin besloten dat we nog meer richting de duurzame kant aan het bewegen.
0: Ja, jullie zijn inmiddels B Corp gecertificeerd.
3: Ja, vanaf net iets voor de zomer. Dat betekent onder andere dat we de focus qua opdrachten en markten hebben op een aantal SDG's. En dat is duurzame innovatie, waar ook de maritieme sector bij hoort. Maar ook duurzame steden, de drinkwatervoorziening en net al genoemd de energietransitie. En we zetten de vorige week even wat cijfertjes achter elkaar. En daar zijn we van 2 klanten naar 30 klanten in de afgelopen 3 jaar gedaan. Op die lijn willen we zeker door.
0: Zometeen zou ik graag ook eens even de praktijk in willen duiken. Hè? Wat voor projecten hebben jullie nu op dit moment die jullie bedienen? Of waar jullie nu terug te kijken en denken van dit was een droom. Dit was fantastisch om te doen. Zometeen meer.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Incognito, always there op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Elke werkdag tussen 10 en 11. Let's Talk Business met vandaag Critical Mind Centraal. Floris Groeneveld is oprichter, heeft mee partners Charlie Meulenbroek en Bas Schreuder. En we hebben eigenlijk al het vertrekpunt helemaal kunnen horen van Critical Minds. Dan nu eventjes naar de dagelijkse praktijk. Hè? Als je nu een project zou moeten omschrijven en of je nou wel of niet dan de opdrachtgever benoemt, prima. Maar hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
2: We doen 3 dingen. We werken mee in teams en organisaties en dat doen we projectmatig. Dus we zitten er niet om stoelen warm te houden, maar altijd, oké, wat kan er ook beter, los van dat er een operatie gedraaid moet worden. En we implementeren strategie. Dus dat betekent dat we niet zozeer de strategie schrijven en dikke rapporten die wellicht in een lab belanden, maar dat we altijd focussen op, wat is er nodig om van A naar B te bewegen. En daar helpen we de klanten mee met trainingen, workshops, soms ook juiste meters maken. En 3, we hebben een Critical Minds Academy, waarin we de mensen juist in de technische sectoren waar heel veel aandacht is voor de techniek, dat we die in 2-3-daagse programma's meenemen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Zodat juist ook weer dat menselijke aspect, wat ons betreft onderbelicht is in die technische sectoren, dat de juiste aandacht krijgt.
0: Ik ontdek hier trouwens een parallel. Dit is natuurlijk ook een IT-sector aan de hand. Hè? Dat was voorheen, waren dat veel mensen die alles bedachten op zolderkamertjes, om het even plat te zeggen. Communicatie was nog wel een ding. Maar langzaam maar zeker zie je daar ook eigenlijk dat de vraag naar een type mensen heel erg aan het veranderen is. Is dat vergelijkbaar?
2: Waar
0: het dus niet alleen draait om de techniek, maar dat die communicatie en die mensengerichte aanpak ook veel belangrijker wordt.
2: Ja, ik denk in lijn met wat Floris ook al eerder zei, dat er echt wel een beweging op gang aan het komen is. En dat wij vanuit die visie en met experimenten en het ontwikkelen van onze dienstverlening, dat we daar inmiddels 15 jaar mee bezig zijn. Dan blijven we daarin voorop lopen en het voorbeeld. En dus dan komt het wel eens voor dat we van een opdrachtgever een belletje krijgen en zeggen, deze collega van jullie, die is een half jaar bij jullie. Die heeft daarvoor alleen gestudeerd en die stelt mij vragen waar ik echt over na moet denken. En dan denk ik, wauw. En ja, dat een grote compliment kunnen wij niet krijgen als je het hebt over persoonlijk leiderschap en hoe je ook daar een inspiratiebron van kan zijn. Niet alleen vanuit ons, maar juist al die collega's van ons die we Critical Minds noemen, die op die projecten zitten.
0: Nou, wat wel grappig is, dat je zegt eigenlijk de consultants zijn ter plekke in die operatie betrokken. Dat gaat natuurlijk best wel tegen de stroom in qua thuiswerken, hè? Dat is natuurlijk in corona heel erg opgekomen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
3: Ja, tijdens corona?
0: Ja, en ook daarna, daar is toch wat veranderd in Nederland.
3: Ik denk dat vaker mensen bij ons op kantoor aan het werk zijn. In de zin dat ze niet bij de klant zijn. Ze vinden het ook fijn om bij ons onderling aan het werk te zijn. Vroeger.

0: implementeren. En die gesprekken met die klant voeren, ja, dat is, we lopen wel voor in die wereld.
1: Ja. En Bas, jij was op weg langzaam maar zeker naar een praktijkvoorbeeld.
2: Ja, ik zit even te denken welke we er uithalen. In de veranderprogramma's die we hebben gedaan, we noemden al de drinkwatersector. We hebben afgelopen anderhalf jaar een drinkwaterprogramma of een drinkwaterbedrijf geholpen die eigenlijk een grote vraag aan ons stelde. Die zei, we willen procesmatig werken, maar we weten niet wat onze processen precies zijn. Twee, we werken nog niet zo. En drie, we hebben ook niet het idee dat iedereen begrijpt wat dat is. Kunnen jullie ons helpen? Nou, daar hebben we een programma voor geschreven. Wat betekent dat we in anderhalf jaar met een 2-3-tal collega's heel veel workshops hebben gegeven om al die processen niet zozeer vanuit ons en we zeggen zo moeten het neer te zetten, maar vanuit de collega's die in die processen zitten, kijken, hey, hoe kun je dit uitvoeren? In een groter framework neergezet en ook allemaal trainingen en workshops gegeven om het leiderschap en gedrag, wat dan past bij die nieuwe manier van werken, om dat te laten landen. We vragen eens per half jaar uit hoe tevreden de klanten bij ons zijn. En ja, ik wil het team dat heeft gedaan nogmaals complimenteren met de uitkomsten. En mooi, ook vanuit het management hoe dankbaar ze waren voor uiteindelijk de totale shift die ze hebben gemaakt.
1: Ik heb de afgelopen jaren veel bedrijven ook van binnen mogen aanschouwen. Hè? Ook dit soort implementaties heb ik ook wel gezien wat dat teweeg brengt in zo'n organisatie. Het begint natuurlijk met natuurlijk dat mensen best wel ongerust zijn van wat gaat er gebeuren. Ja. Hoe kan je dan, los van die trainingen, dat dan toch op een goede manier laten landen zo snel mogelijk, zonder dat er heel veel onrust ontstaat?
2: Ja, elke verandering, zeggen we altijd, begint met urgentie. Dus dat betekent, en wij moeten die niet brengen, dat heeft het management of dat heeft het leiderschap binnen een bedrijf te doen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook wel controle over wil hebben, omdat jullie toch dat vanuit een bepaalde visie opstellen.
2: Absoluut. En dan komt uiteindelijk weer wie we zijn als mens heel erg snel bovendrijven. Dus door de oprechte interesse, het niet zijn van een bedreiging voor de mensen die in die processen zitten. Vanuit verbinding kan er een hele hoop. Los van even de verandermanagement theorie die er allemaal ook absoluut achter zit. Maar onze kracht zit er maar in dat we het heel erg praktisch maken en zorgen dat we het heel erg duidelijk maken voor de mensen. In plaats van meer de klassieke consultant met heel veel modellen aankomt en zegt, kijk nou eens, zo kan het allemaal.
1: Welke smaak zou je willen?
2: Precies, ja. Ja.
1: En dan, wanneer is zo'n project afgerond? Of is het toch iets dat je ook zegt van, nou, die verandering, die moeten we blijven begeleiden? Want anders dan gaat wellicht in de toekomst de klap erin.
2: Ja, de intentie is dat we altijd het ook weer overdragen. En dan in een mooi woord als het geborgd is. En dat is ook eerlijk gezegd wel altijd een uitdaging. Dus het is in afstemming met de opdrachtgever altijd goed kijken. Hey, wie kan het proces zoals we dat nu hebben neergezet, wie wordt daar de eigenaar van? En als je dat goed inregelt en mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om aan de nieuwe manier van werken te wennen. Want het is net een langspeelplaatje. Het is makkelijk om in de oude groef te gaan. Dat je daar het juiste moment voor kiest met elkaar om te zeggen, oké, nu hebben we hem te pakken. En als we dan nog eens in de maand of in het kwartaal nog een keertje langskomen om even te horen hoe het gaat, ja, dat doen we graag. Maar in de basis, bij dat soort programma's, de intentie, een kop en een staart en dan kunnen jullie het zelf.
1: Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie kijken naar bepaalde trends waar dan heel veel over gesproken wordt op bepaalde procesmatig werken. Noem 10 jaar geleden was natuurlijk Agile Scrum, kwam helemaal op, was helemaal hot. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Zal ik hem pakken?
3: Of nee, ja, hoe gaan wij daarmee om?
1: Ja, want dan kan ik me voorstellen dat je in gesprek gaat met een opdrachtgever en dat ze eigenlijk als eerste zelf met zo'n oplossing komt, omdat iedereen het erover heeft.
3: Ja, kijk, ik denk, jij noemt Scrum, Agile, nou, Lean. Hè, dat zijn stromingen waar wij ons de afgelopen 10 jaar ook, of 13, 15 jaar eigenlijk al enorm in bekwaamd hebben. En wat we ook meenemen tijdens onze opdrachten. Nu, dat is dan weer totaal iets anders, maar nu zijn we ons ook heel erg aan het verdiepen in AI. En welke invloed dat natuurlijk kan hebben in het uitvoeren van onze opdrachten. Ja, en volgens mij gaat het er gewoon om dat we onze oren en ogen open houden van wat speelt er in de markt. Waar hebben onze opdrachtgevers behoefte aan? En hoe kunnen we hun het beste helpen om uiteindelijk hun probleem op te lossen? En dan is het belangrijk om al die dingen allemaal in je koffer te hebben. En misschien daar nog aan toe te voegen wat wij vroeger deden, toen we net begonnen met Critical Minds, gingen we echt heel erg uit van de mens. Hè? Dus ik zeg wel eens heel zwart-wit. We gaven iemand een auto en een laptop en we zeiden, jij bent een topper en je zal het wel kunnen. Nou, uiteindelijk hebben we geleerd dat dat voor sommige mensen

0: mensen heel goed werkt. Want die gaan daardoor enorm snel ontwikkelen. Maar bij andere mensen en bij de meeste mensen hebben we ook wel gemerkt dat het handig is als je ze wel wat basis meegeeft. En daardoor hebben we een aantal jaar geleden gezegd van nou, het is belangrijk dat we duidelijk omschrijven welke expertisegebieden we hebben, welke methodieken we toepassen, welke bouwblokken we hebben. En nu is het dus eigenlijk zo dat iedere opdracht die wij beginnen, dan maken we een soort van startdocument aan het begin, waarbij we dus duidelijk maken welke expertisegebieden en welke methodieken wij willen toepassen.
1: En wat je
0: toepassen.
1: Gaat toepassen. Ja, want dat is misschien wel duidelijk om te benoemen. Projectmanagement, procesoptimalisatie, projectbeheersing, organisatieontwikkeling, tooling. Dat zijn eigenlijk allerlei elementen die jullie kunnen toepassen. En is dat iets wat van tevoren al heel concreet is bij de opdracht? Of is dat iets waarin jullie naar gaan kijken van wat is er nu nodig? Wat moeten we toepassen binnen deze organisatie?
2: Afhankelijk van de vraag, maar daar kan Floris denk ik wat over.
3: Ja, dus we krijgen zulke verschillende vragen. Help, ik loop vast in mijn project. Kom eens praten. Ik heb hier een planner die uitgevallen is. Hebben jullie iemand voor mij die die stoel kan opvullen? En ja, dan het mooiste is om dan aan tafel te komen en het gesprek te voeren. En dan door te vragen. En dan komt er soms wel iets heel anders uit dan de oorspronkelijke vraag. En ja, dan kunnen we kijken hoe we die klant kunnen helpen.
1: Precies. Tjardo, je zei het net al, AI komt natuurlijk ook op jullie pad nu.
0: Ja.
1: Voor iedereen is dat, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we er morgen mee om? Hoe gaan we er overmorgen mee om? Want het gaat ontzettend snel, die ontwikkeling. Hoe implementeren jullie AI in eigenlijk de projecten die je nu draait?
0: Nou, wat wij hebben, Bas heeft er zojuist al aan gerefereerd. We hebben een strategie met daarin doelen voor de aankomende 3 jaar. En om die doelen te bereiken hebben we ook een aantal strategische initiatieven opgesteld. En dat zijn eigenlijk als het ware initiatieven waar een werkgroep in zit vanuit ons met een aantal mensen die gaat bedenken van hoe kunnen we hiermee aan de slag. Nou, AI is een van die voorbeelden. En het afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk gefocust op hoe kunnen wij intern in onze eigen bedrijfsvoering AI meer gaan toepassen. En we zijn nu heel erg druk bezig om ook te bedenken hoe we dat kunnen gaan doorvertalen in het werk wat we bij onze klanten doen. En nou ja, we hebben het er al eens met elkaar over gehad, maar we denken dat dat landschap er over 3 tot 5 jaar totaal anders uitziet dan nu.
1: Je leest heel vaak krantenkoppen dat mensen bang zijn voor hun baan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit juist natuurlijk ontzettend veel kansen biedt, ook in de sectoren en branches waar jullie actief zijn.
2: Ja, wat interessant is dat binnen het vakgebied projectmanagement, daar is recent een onderzoek geweest en daar wordt eigenlijk gesteld dat AI 80% van het werk van een projectmanager over zou kunnen nemen. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En onze manier om daar naar te kijken is dat er eigenlijk dan juist weer in lijn met onze visie veel meer tijd en ruimte is om als projectmanager de verbinding te zijn tussen de mensen en de verschillende partijen die dat project moeten realiseren. Dus we zien daar eigenlijk juist een hele grote kans om in lijn zoals wij projectmanagement zien, dat de komende jaren nog weer meer vlucht krijgt. Omdat er minder administratie.
1: Je kan nog meer de verdieping zoeken. Ook daar weer een parallel overigens te zien bij social media, bij verhalen die online door AI eigenlijk gegenereerd worden. Op het moment dat je die toch een menselijke twist geeft met andere inzichten, dan steek je er toch weer bovenuit. Mm-hmm. Dus eigenlijk komen die inzichten natuurlijk steeds meer naar boven ook.
2: Ja,
1: dan die branche, de energietransitie. Dat is volgens mij een van de branches die nu best wel focus hebben, kan me voorstellen.
2: Zeker.
1: Hoe gaat dat op dit moment?
2: Nou, heel goed. Ik denk, we hadden ons ten doel gesteld om 50% van de opdrachten te doen in de energietransitie. Het is iets minder geworden, maar de groei. Momenteel doen we 40% van onze opdrachten doen we in de energietransitie. En wat ik zei, 3 jaar geleden hadden we daar 2 klanten in, waaronder netbeheerders en aannemers. Momenteel zijn dat er 30 die we de afgelopen 3 jaar hebben benoemd. En dan gaat het over windmolenparkbouwers, netbeheerders, aannemers. Eigenlijk de hele keten die daarmee aan de slag is. Die bedienen wij. En wat interessant is dat je in de scheepsbouw voornamelijk ziet dat er grote complexe one-off projecten gebouwd worden met veel verschillende stakeholders. Die complexiteit brengen. En dat je in de energietransitie eigenlijk de optelling van de projecten, dat meer de uitdaging is. En dan ga je iets meer richting portfolio management. Nou, wat onderdeel is van onze expertisegebieden. En waar we dus veel bedrijven binnen de energietransitie weer een stuk verder mee helpen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar heel veel haast geboden is. Vanwege bijvoorbeeld de netcongestie. Dat soort zaken. Merken jullie dat ook in hoe je zo'n project samenstelt? Dat je toch onder druk snel moet gaan leveren?
0: Ja, nee, dat is echt de grootste uitdaging. En ja, wat wij dan doen is wij helpen om die bedrijven om inzicht te creëren. Zodat ze eigenlijk eigenlijk betere keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen bepalen. Ja, en dat is echt key in deze tijd. Want ja, je noemt het woord al, de netcongestie. We hebben met z'n allen een hele grote uitdaging. En ja, door wie wij zijn en wat wij doen, kunnen we bedrijven daarbij helpen.
1: Nu hebben jullie natuurlijk veel kennis in huis. Met 50 totaal zijn jullie, waarvan natuurlijk niet iedereen consultant is. Maar jullie maken ook een podcast, hè?
0: Klopt. Klopt. Dat is nou, een initiatief geweest dat we denk ik 3 jaar geleden... ja, Bas, jij bent dat eigenlijk begonnen.
2: Ja.
0: Dat we 3 jaar geleden zijn gestart. Waarin we 12 podcasts hebben opgenomen. Om eigenlijk mensen een kijkje in de keuken te geven van Critical Minds. We zeggen altijd wel, we zijn best wel een beetje een raar en eigenzinnig bedrijf. En we kunnen er wel over vertellen. Dus we hadden zoiets van, nou, dan is podcast een mooi medium om dat eens te doen. Dus we zijn inderdaad op Spotify 12 afleveringen te vinden als je nog meer over Critical Minds wilt.
1: Dat is heel leuk. Nou goed, want daar ga je natuurlijk, pak je allerlei thema's beet. Dan eventjes die visie in de toekomst. Is er iets van nu waarvan je zegt van, nou, als een luisteraar dit hoort, nou, dan moet je eigenlijk toch nog even meekrijgen in het hele totale verhaal. Zijn er zaken waarvan je zegt van, nou, dat moet het toch even over de bühne brengen?
3: Ja, ik heb wel. Ik heb begonnen over samenwerken.
1: Ja.
3: Mijn missie is echt om bedrijven daarin te helpen. En onze missie, als ik zo mag zeggen. Wat je ziet is, zeker in die grote complexe projecten en in die ketens, dat daar ook nog sprake is van hiërarchie. Terwijl als je echt wil samenwerken, moet je die rollen goed verdelen. Moet je gewoon ook echt aan de voorkant samen en samenwerken definiëren. Welk gedrag hoort daarbij? Hoe ga je met elkaar om? Wat voor contracten horen daarbij? En ik denk dat we daar nog in de kinderschoenen staan. En dat daar nog zo ongelooflijk veel te winnen valt. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee te nemen naar de toekomst.
1: Ja, wat betreft hiërarchie zie je dat Nederland steeds minder hiërarchisch is inderdaad. Kijk naar een land als Duitsland waar ze heel traditioneel kijken, waar heel hiërarchisch zijn ingesteld. Merk je daar ook nog een verschil in, zeg maar, de verandering in de generaties die nu opkomen? Dat daar ook anders naar gekeken wordt, naar zo'n hiërarchie?
3: Ja.
1: Waar je rekening mee moet houden dus ook.
3: Ja, zeker. Ik merk een groot verschil. Alleen al de Critical Minds Academy, wat voor mensen daar komen. Het is wel, ik denk dat, ik heb vrienden die ook een bedrijf hebben, die over mensen bespreken, dat ik denk, en die willen voor jou werken dan, als je dit doet. Dit is echt een heel ander mensbeeld en een hele andere manier van een bedrijf leiden dan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat nog werkt. Maar het werkt, het gebeurt gewoon nog.
1: En dan heb je het ook over de stijlen waarop, ja, management eigenlijk opereert.
3: Ja. Ja, ik geloof in leiderschap. Maar ik geloof niet in een titel als een directeur en daarom mag ik tegen jou zeggen wat je moet doen. Ik geloof echt dat je leiderschap op de een of andere manier ook moet verdienen. En of bij je moet hebben. En dat je ook moet weten waar je kwaliteiten niet liggen. En dat je daar juist jezelf op versterkt of aanvult door naar anderen te luisteren.
1: Ja. En die projecten die jullie...
2: Mag daar nog een,
1: ja, zeker, natuurlijk, ja,
2: aanvulling op doen? Ja. En een voorbeeld daarvan is dat we 2 keer per jaar hebben onze Jokerdag. En dat is een dag die in de avonden eindigt met feest. Maar helemaal in de teken staat van 360 graden feedback. Dus dat betekent dat wij, net als iedereen, meedoet in een 360 graden ronde feedbackgesprek. En voor 8 collega's dat voorbereiden. Dus dat Floris in deze ook van een stagiair feedback krijgt over zijn leiderschap. Om maar ook dat voorbeeld te zijn en te doorleven. Charlie zei het al, we zijn gelijk als mens. Natuurlijk hebben we andere rollen en rolverdeling. Maar in de basis kunnen we van iedereen wat leren. En is dat ook de enige manier om als bedrijf vanuit onze visie continu te groeien door ook aan onszelf te werken.
1: En is dat dan eigenlijk ook, want het is een hele mooie dat je dat zegt, is dat ook eigenlijk dat jullie de manier van samenwerken, dat het vaak begint bij een nieuwe kijk, een nieuwe visie in het bedrijf, in jullie eigen bedrijf ontpoppen en daarna door te brengen naar eventuele opdrachten? Dus een soort innovatiecentrum, kan je dat zo stellen?
0: Ja. Ik denk dat het voor mij echt de kern is dat wij een veilige omgeving creëren bij Critical Minds, waarbij alles gezegd mag worden. Want als je een veilige omgeving creëert waarbij alles gezegd mag worden, dan komen al die ideeën, die poppen inderdaad allemaal op en die daar hebben we het dan met elkaar over. En ik denk dat dat echt wel de basis is voor de innovatie die wij hebben en waardoor wij continu eigenlijk nieuwe delen aan onze dienstverlening toevoegen of dat wij nieuwe, nou ja, bij wijze van spreken, we hebben in het verleden in Zuid-Afrika hebben we geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben in Amerika geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben dienstverleningen opgestart waarvan we later hebben gezegd, joh, dat kappen we weer af. Maar ik denk dat dat wel de basis is van waar wij in geloven. Ja, geef mensen een veilig gevoel, zodat ze alles zeggen, dat alles gezegd mag worden en ontstaan, ja, dan ontstaan er hele mooie dingen die wij met z'n drieën, plus Maaike met z'n vieren, echt niet zouden kunnen verzinnen. Want met 50 man weet je veel meer dan met z'n vieren.
1: Tot slot, want we zitten bijna op. Een vraag die ik steeds vaker hoor dat die moeilijk te beantwoorden is. Daarom stel ik hem ook. Hoe ziet Critical Minds eruit over 5 jaar?
3: Mag ik even fantaseren?
2: Zeker.
3: Ik denk dat we over 5 jaar met 120 mensen zijn ongeveer. Dat we een afdeling in Oost hebben. In Deventer zit een kantoor. Ik denk dat we, als het gaat over AI, dat we ook daar een dienstverlening in hebben. En dat als het gaat over samenwerken, dat we weer een stuk verder zijn en dat we, als het gaat over samenwerken bij moeilijke, complexe projecten, gewoon gebeld worden van kom even helpen. Ja.
1: Mooi. Bas, wat denk jij?
2: Ja, helemaal in die lijn. We hebben mazzel dat we die strategie voor de komende 3 jaar, dan trek je hem even door en dan komen we heel erg. Nee, en ja, belangrijk om toe te voegen, we hebben gezegd de komende 3 jaar in ieder geval minimaal 75% van onze opdrachten aan bij bedrijven die bijdragen aan die SDG's die ik eerder heb genoemd.
1: Ja.
2: Ja, dat gaan we ook gewoon halen. En dat is gewoon in lijn met onze intrinsieke motivatie om niet alleen zelf mooie dingen te beleven, avonturen te beleven met onze met heel Critical Minds, maar ook een positieve impact te maken op de wereld om ons heen.
1: Tot slot, Tjado.
0: Ik denk dat alles wel gezegd is. Ik sluit me helemaal aan bij wat de heren hiervoor gezegd hebben. En Floris die gaf een knipoog naar mij over Deventer. Ik woon zelf in Deventer, dus dat is iets wat de aankomende jaar gaat gebeuren. En daar willen we, om nog een grotere spreiding in het land te hebben, ook aan de oostelijke kant daar een vestiging beginnen.
1: Ja.
0: En ik kijk er nu al naar uit om dat te gaan doen.
1: Nou, bij deze. Volgens mij kunnen we echt nog heel veel langer doorpraten. Helaas hebben we maar een uur de tijd. En dan lijkt zo'n uur heel kort. Of heel lang eigenlijk.
0: Nou, het is voorbij gevlogen.
1: Ja. Ik wil jullie graag bedanken voor de komst in de studio. Floris Groeneveld, Tjado Meulenbroek en Bas Scheurder van Critical Minds.
2: Dankjewel.
1: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard straks via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Goedemorgen, we hoorden de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouw kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we het straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten. Met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
13: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou. Want ja. Jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
14: Klopt.
12: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want ja, een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
14: Ja, ja, nou zeker wel. Ja.
12: Hoe is dat ooit gekomen zo?
14: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Een stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, nou dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit Drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. Doorgegroeid en inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken, waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
12: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa en drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin. Jullie zijn in Nederland gebleven.
14: Ja, ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben we een tijdje ook niet gehad. En nou, ik denk een jaar of, nou wat zal het zijn, uit mijn hoofd 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
12: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
14: Ja, ja, ja. Dus eerder hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Ja. Doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. Het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
12: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon te pikken kan drukken? Voor,
14: ja, maar ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen. Ja.
12: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
14: Ja. Ja, een hele mond vol is dat.
12: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief Product wellicht eerder was dan Sustainability.
14: Ja, ja, dat klopt helemaal. Ik zit nu ruim voor bijna 5 jaar bij Drukwerk Tiel. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten.
12: Ik gokte maar het blijft zo kloppen. Ja,
14: ja, okay. Ja, nee, zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Ja, en dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, een beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
12: Maar je hebt wel achtergrond in de grafie media eigenlijk.
14: Dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay. Dus,
12: We gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van Drukwerk Tiel. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verse aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
14: Ja, redelijk lange kamp.
12: Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
15: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij Drukwerk Tiel. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
12: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
15: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
12: Oké, wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij Drukwerk Tiel? Wat ga je doen?
15: Ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende Drukwerk Tiel van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuke bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al 3/4 jaar.
12: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
15: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij het Drukwerk Tiel. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
12: Precies, en dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb ook een deel daarvan in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van Drukwerk Tiel. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
14: Ja,
12: hoe lang is dat geleden?
14: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. Een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. Nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
12: Ja. En Marco Arnink is de oprichter.
14: Ja.
12: Is hij nog aan boord?
14: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt. En die is een andere online printer gestart.
12: Maar had je een periode, en misschien weet u het wel, ik weet het niet meer, maar volgens mij is het een jaar of 15 geleden, toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen. Dat was echt wel nieuw toen.
14: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
12: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
14: Ja.
12: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
14: Ja, ja.
12: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
14: Klopt. Hè? En dat is ook wellicht nog wel een drempel. Hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
12: Want hoe zorg je voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
14: Ja, zeker. Hè? Dus ik vertelde net, een salesafdeling hebben wij. We hebben een aantal account managers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling sowieso om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
12: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk de core van het product.
14: Ja.
12: Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
14: Dat is al een tijdje gaan. En natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
12: Maar met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, het papier. Zit daar nog innovatie in?
14: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
12: Daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè, vaak papier, gebruik papier of hoe zeg je dat?
14: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dus dat is hartstikke mooi, gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf, hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie.
12: Ja, dat is het hier en nu, maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
14: Ja. Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook. Dat is ook de reden waarom we zijn opgericht. Hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen, slim combineert. Hè, zodat je het ook efficiënt kan doen en daardoor ook de kosten laag kunt houden.
12: Ja. Toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
14: Ja.
12: Hoe lang is dat geleden?
14: Ik zit even na te denken hoor. Want ik denk een jaar of tien geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja.
12: Ja, ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
14: Ja, wat goed. Dat, ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
12: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, het maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
14: Zeker.
12: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
14: Ja.
12: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Met hoeveel medewerkers?
14: Ruim 300. Iets meer.
12: Dat is echt gigantisch, is dat?
14: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook met in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. Een klantenservice afdeling.
12: Ondertussen worden ook gefilmd. Dat is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
14: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds.
12: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
14: Ja.
12: Is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest?
14: Ja, nee, zeker, zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. En nou, we hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. Maar ja, de grootste markt vooralsnog is Nederland. Ja.
12: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk. Waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
16: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerkdeal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Ja, en jij, Lotte?
3: Nee.
0: Het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Ja, dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld, hè, zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nou voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie het net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk. Is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen. Absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij die zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage dat
2: kleinere oplages, absoluut. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langzaam maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over. Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja,
0: was dat?
2: Klopt.
0: Wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd van, nou, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ja, ik wil niet zeggen discussiepunt, maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in een transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor, want was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè, dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp überhaupt. Maar nou, sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2 footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben op onze drukkerijen, of 2 van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad. Ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan je in ieder geval bijna zero emissie aansturen.
2: Ja.
0: Dan heb je nog de inkt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat onderhevig is aan vaak schadelijke stoffen. Of is dat een perceptie die ik nu neerleg?
2: Ja, klopt.
0: Lotte.
3: Ja, er zitten heel veel stoffen in inkt. Maar we hebben natuurlijk wetgeving waar aan moeten voldoen. Maar onze innovatiemanager is ook constant in gesprek met partners om zo'n duurzaam mogelijk product
0: te realiseren. Maar hoe ver is dat? Want, ja, want een leek weet dit natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar het is een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is er inmiddels, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld nu dat het heel duurzaam is?
3: Het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
3: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
3: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie uiteindelijk, moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Ja. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja, dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal. Maar we vertelden er nooit iets over. Hè? En dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktmachines. Maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen qua maatschappelijke betrokkenheid. Voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers. Ja, ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
3: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Natuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. Met elkaar houden we die cultuur. Het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie hierbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: Toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, maar natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: We hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team een tuin helemaal gaan opknappen. helpen bij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijnde, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
0: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
2: Ja.
0: Zullen we dat doen?
3: Lijkt me leuk.
2: Goed plan.
0: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
2: Ja.
0: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
2: Ja.
0: Welke zijn dat?
2: Het begint met het verlagen van onze voetafdruk. Onze CO2 footprint. Ja, alles wat we doen, dat laat natuurlijk zijn sporen na. En daar proberen we op tal van vlakken ervoor te zorgen dat we en minder energie verbruiken. Dat we efficiënt omgaan met onze resources. En zodoende stappen maken om onze impact op dat vlak kleiner te maken. Ja. Ik haalde net al even aan de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen.
0: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Worden er nu al gesprekken over gevoerd in de keten, als het ware?
3: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
0: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
3: Het is niet direct voor ons een maatstaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
0: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
3: Ja, zeker weten. Maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
0: Ja, want Ellie had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC zei je al.
2: Ja.
0: Dat is een duidelijk voorbeeld.
2: Ja, nee,
0: dat betekent
2: absoluut.
0: Dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen?
2: Zeker,
0: of gebeurt dat al?
2: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen. Van hey, we hebben een mooi alternatief of kunnen we dat gaan testen? En daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
0: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
2: Ja.
0: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn en dat gebeurt waarschijnlijk al.
3: Ja, papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
0: Nou, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Jij dit dan?
2: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
0: Gek is dat eigenlijk, toch? En daar kan je natuurlijk, als speler kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus, en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn. Een grote speler kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
0: Ja. Dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen. Wat
2: ja,
0: is de
2: papier
0: volgende?
2: Haalde je net al aan. Hè? Dus ja, voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat zo verantwoord mogelijk te doen.

0: EUDR-wetgeving aan. Hè. Soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Hè. Dus, het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
1: Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de tekentafel.
0: Ja.
1: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
0: Ja.
1: Dus moet je collega's daarin meenemen. Hoe doen jullie dat?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over.
1: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
0: absoluut
1: beginnen, die uitleg.
0: Ja, zeker. Zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten, ook een verhaal te vertellen. Hè, zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
1: Ja. Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
0: Ja. Ja.
1: Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze banners bijvoorbeeld anders in te pakken.
1: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan ja. Daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best Zeker. Wel interessant om dat allemaal in gang te zetten.
2: Zeker weten, ja.
1: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veelomvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Green, Let's Stay Together, Nieuw Business Radio. En het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten, ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons Sequel materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van Sequel.
3: Textiel.
2: Ja,
3: textiel. Daar weer op terug.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Ik bedoel, voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is dat natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. Hè? En dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met ja, hoe lang gaat iets mee.
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk. Dat iets lang meegaat.
0: Ja.
2: Maar
0: kijken jullie ook naar de levensduur? Dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, hè, wat mensen ook wel eens doen. Iemand wordt 50 wang en een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event? Wat bedoel?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn gebruikt.
2: En dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet, bijvoorbeeld. Hè? Zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen...
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Van alles. Ja, je, bijna overal. Hè? Deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is heel belangrijk. Dan verder in die transitie, Lotte, jij bent daar veel mee bezig. Waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: Nou, we hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld? In welk opzicht, welke vorm van data? Wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk voor u zijn?
3: Het registreren van welke materialen, maar niet alleen. Nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
0: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat betekent dus ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
3: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. En dat is, dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
0: Sappie heet die, hè?
2: Sappie, ja.
0: Gewoon, dus ik weet kennis. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt. We komen van een andere wereld. Dus je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, die is er aan gezet. Dus
2: zeker.
0: Dat is super positief.
2: Ja.
0: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden. Die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
0: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen, want dat rapport is op te vragen. Hoe werkt dat?
2: Ja, en nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
0: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? Door de scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers.
2: Zeker.
0: Dat soort dingen.
2: Ja.
0: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
0: Een belangrijke stap.
2: De eerste
0: sowieso.
2: Keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging is. Ja, volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
0: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
0: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat je Lotte nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt. En kijkt van, oké, hoe werkt het proces?
3: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
0: Kan me voorstellen.
3: Ik ben soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
0: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal. En dat vinden we ook heel fijn.
0: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. bedrijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie. Ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert. Nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. Dat zijn er heel veel en dat is mooi.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk, kan ik me voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
0: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken we zoveel impact. Dus we zijn gestart met het positieve impact team. Lotte, misschien kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, dat is een team van, ik zit even in mijn hoofd te tellen, ik denk pak een beet 8 mensen. Vanuit de hele organisatie hebben we het zo breed mogelijk aangepakt. Mm-hmm. Dat er zoveel mogelijk afdelingen in de organisatie gedekt worden. Die hebben we uitgenodigd om samen 1 keer in de zoveel tijd te meeten en de voortgang rondom duurzaamheid te bespreken.
0: Ja, en het doel is duidelijk. 2040, daar zit de stip.
2: Ja.
0: Hoeveel procent is er nu gerealiseerd? Kan je daar een vinger op leggen? Na dit rapport besluit.
2: Ja, in het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd. Van,
0: hoeveel is dat?
2: Van 17%. Dat is best fors. Dus we liggen absoluut op koers om de doelstelling te gaan halen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment in die reductie, het begin is natuurlijk vaak snel.
2: Ja.
0: Maar op een bepaald moment loop je toch tegen bepaalde drempels aan. Waar zie je in de toekomst die drempels waar je ook afhankelijk bent van ontwikkeling van machines, van producten enzovoort enzovoort?
2: Ja, uiteindelijk de producten zelf, daar zit hem de grootste impact. Dus daar gaan we uiteindelijk wel tegen de grenzen uitlopen van wat we aanlopen van wat we maximaal kunnen reduceren. Maar we willen daarin gewoon de max opzoeken. Hè? En dat mocht het tegen die tijd, hè, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, ja, dat alle stretch eruit is.
0: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
2: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
0: maar goed, er zijn producten die in principe al...
2: Ja, maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven.
0: Ja, ja.
2: En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
0: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met eigenlijk heel veel biologische materialen.
2: Ja.
0: Dat is een stap.
2: Ja.
0: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling? Want als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
2: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
0: Dus er zijn heel veel. In mijn andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug.
2: Doen
0: dat
2: we.
0: Zou ik leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu, als dat weer 17% is, dan ga je hard toch?
2: Absoluut.
3: Daar gaan we voor.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen hebben drukwerkdeal in deze aflevering van Nest op Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Let's move it!

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
5: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren. Maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown. Met Glenn van der Burg.
10: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking... die een belemmering vormt voor het gebruik van websites... Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking. Maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt... en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. Dat is een mooi tongue twister woord. Een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
11: Lang Leven Leren, de podcast.
10: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. Eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring, en als dat een veel te groot overdreven woord is, gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, ik heb echt weer wat nieuws opgedaan?
12: Zo, dat is een goede vraag. Toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
10: Oh, dat mag ook. Is ook leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
12: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen, was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als PDF beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk PDF. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel.
10: Oh ja, het was maar een plaatje.
12: Ja, precies. Het was een plaatje van 180 pagina's, waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje minder ervaring.
10: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
12: Ja.
10: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
12: Ja, zeker. Ja. Dat sowieso.
10: Ja, dus, maar dus ook, maar daar gaan we het zo zeker over hebben. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
12: Ja.
10: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
13: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
10: Zo.
13: Dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak je schoenen aantrekken. En dus je gaat letten op je hartslag. En volg je allemaal mooi op je sporthorloge. En dan zie je eigenlijk live wat er gebeurt met je lichaam. Als je te snel van start gaat, dan schiet die hartslag omhoog. Dan stort je in. Als je de hele tijd 100% gaat, dan krijg je blessures. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan maak je geen vooruitgang. Dan raad je lichaam gewend. Dus je gaat eigenlijk leren op die feedback van je lichaam. Wat het betekent en hoe je training daarop moet aanpassen. En een inzicht wat ik daar aan over heb gehouden is eigenlijk dat je dat ook kan toepassen op je werkleven en je mentale gezondheid. En dat gaat ook, je kan niet de hele tijd 100% geven. Als je probeert te veel te doen, dan krijg je er ook last van. En ja, dat is vaak wel wat moeilijker, want dan heb je geen mooie horloge die laat zien.
10: Maar dat zouden we dus eigenlijk wel moeten hebben, zeg jij.
13: Toch? Hij probeert
10: je hebt die
13: het wel
10: feedback
13: af en toe. Ik krijg wel eens een stressmelding, maar dat voelt heel, heel willekeurig. Dus
10: zo goed is het nog niet.
13: Nee. Maar het laat je in ieder geval wel zien dat je moet proberen om ook daar naar je lichaam te luisteren. En daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen.
10: Mooi voorbeeld. We gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen, 4 miljoen, dat zijn er nogal wat, die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijn, wat voor beperkingen, want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien, waar die helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
12: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt de 4 eigen pijlers, visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking, want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké, volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch moet je, of wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief, daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
10: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
12: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die vier pijlers. Vier verschillende vormen van beperking of uitdagingen. En aan de hand daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
10: Ja, en eigenlijk moet je dus... Is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
12: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval even ter voorbeeld. Vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act, die wordt van kracht. Ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
10: Ja, klinkt als de WCAG. Die gaan we vast nog terug horen, denk ik. Ja.
12: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met twee zintuigelijke mogelijkheden tot de informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn, maar ook dat je dus ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
10: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
12: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren-app. Want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren app, dat jij dus wel de mogelijkheid moet hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van, hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
10: Ja, dat is een beetje, best wel privé.
12: Ja, het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen en dus autonoom door het leven kan gaan.
10: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden al mee bezig geweest.
12: Ja.
10: Dus ik weet niet hoe oud jij bent, maar
12: 29.
10: Daarom, dus toen was jij 4. Kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen, mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
12: Eigenlijk het moment dat jij er misschien mee aan de slag bent gegaan. Sindsdien is er niet per se heel veel veranderd qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
10: Maar kun je nu, als je slechtziend bent of je bent blind en je hebt een bankieren app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal in browsers en zo wel ingebouwd zitten. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
12: Ja.
10: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
12: Ja, ja, ja.
10: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
12: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder de juiste kant op gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
10: Ja, nee, als je je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
12: Ja, precies. En dan ook dat moet je allemaal online doen. Dus al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze, als de ene bank in het nieuws komt die niet toegankelijk is en de rest wel. Ja, dat is niet dat heel erg lekker voor, nee. Voor het beeld.
10: Nee. Nou, had je het al over die WCAG of de WCAG. Ja. Dat klinkt misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
12: Nou, dat houdt nu in dat daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus testen, auditen of een digitale omgeving, zoals een website of een applicatie, of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
10: Ja, ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan, ja, dan weet je niet waar je op drukt.
12: Top? Nee,
10: simpel
12: klopt.
10: Gezegd.
12: Klopt.
10: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
12: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets zegt, leest. En dan staat er altijd onder zo, lees meer. Maar als je alleen maar hoort, lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt, lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
10: Ja, kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen, in hoe die ernaar kijkt. En dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk. Van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
12: Ja, klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld. Hmm. En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Dus zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet aansluiting.
10: Echt. Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
12: Ja.
10: Ja, dus ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Ik wel in de trein?
12: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder.
10: Ah.
12: Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger. Dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
10: Ja, ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
12: Ja, precies.
10: Nou hebben we het in Duk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat? Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
12: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard en ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online die waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. En toen kwamen we ook onder andere bij Skillstown. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
10: Die vallen snel af, ja.
12: Ja, heel erg snel.
10: Ja.
12: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
10: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking. Ja. Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
12: Ja, dat is een super groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
10: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in. Maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itsen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstown. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
13: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content altijd een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld tot verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat soort beperkingen aanlopen.
10: Kortom, daar valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
11: De tip van Tom.
14: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet. En ik zeg dat omdat wij zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, we-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn, want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Hè, sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je kan actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden is als wij... Kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl of leervoorkeur of leerstrategie van mensen. En een van de dingen die we eens een keer gedaan hebben is een onderzoekje naar adaptiviteit in de leervorm. Dus wat gebeurt er nou als wij jou aanbieden om te leren in de vorm die bij jou past. Dus dat betekent in dit geval, Glenn, bijvoorbeeld, jij gaat dan iets visueel leren omdat je heel blij wordt van video. Of jij, in jouw geval trouwens misschien meer audio. Maar en ik mag dan een tekst. En Peter die gaat bijvoorbeeld dan een webinar kijken. Omdat dat dan beter bij ons aansluit. Nou, wat zie je dan in het rendement? Dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En de goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie aantrekkelijke fancy video begint. Om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in onze onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
15: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
10: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord hè, ja, wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
13: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus ja, hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
10: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
13: Ja.
10: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Dat is wel bizar dat dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, hè, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft voor qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
12: Nee, klopt.
10: Ja, bizar, toch?
12: Ja. Nee, ja. Is ook zo.
10: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
13: Ja. Er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
10: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, hè, zeg maar even plat, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
13: Nee.
10: Nee, want why not?
13: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
10: Ja. Dat is interessant. Ja.
13: Ja.
10: Ja, en je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
13: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
10: Ja.
13: Door je daar aan te passen.
10: En noem eens één ding waarvan je zegt van nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Hey, los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
13: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel
10: je? Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat,
13: ja.
10: Hoe het heet.
13: Ja, de navigatie inderdaad, toetsen voor navigatie, dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Of dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
10: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
13: Dan kan je ook niks invullen.
10: Marijn, waarom is die toetsenbord navigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is als je het helemaal weet?
12: Ja, dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft. Waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
10: Ja.
12: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
10: Ja.
12: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
10: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè, daar zit een soort knop volgende op.
12: Ja.
10: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
12: Ja, klopt.
10: En als je natuurlijk dan die niet die, die toetsenbordcombinatie, wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
12: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, dat braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen.
10: Geen de braille een beetje uitsterven.
12: Ik denk dat het zou best kunnen.
10: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
13: Ja, best wel wat. Maar ja, weet je, als echt veel dingen waar je niet over nadenkt met video's, ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen. Of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Ja. Hoe gaan we dat erin doen?
10: Ja, ja, dan moet je een alternatief. Als je visueel ondersteunt. Ja, hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
13: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren. Ging om een mailbox management in Outlook. En ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst. Zodat het voor iedereen te volgen is.
10: Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
13: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
10: Ja, die missen we.
13: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd wel. Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan dat kan voor mensen ook juist fijner zijn.
10: Yeah.
13: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar dan gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
10: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Oké, als je door de ogen van een blinde, is dat interessant, hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
13: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
10: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
13: Ja, zeker.
10: Wat doe je dan?
13: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
10: Ja.
13: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
10: Ja, ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
13: Ja, zeker.
10: Als je denkt van ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
13: Ja.
10: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat als luisteraars denken van dat is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
13: Het is meer werk, ja. Daar ontkom je niet aan. Want je moet extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En ja, het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit. Dus het gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
16: Yeah.
13: Heel veel stereotypes, bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat dat altijd al een aandachtspunt is voor ons. Van hoe breng je het verhaal over op iedereen? En ik denk dat dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook. Met goede content, want slechte content maken is heel simpel. Zeker met AI.
16: Slechte content maken is heel simpel, ja.
13: Dat informatie vind je overal wel, dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren en dat ze er wat mee gaan doen?
16: Yeah.
13: En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
16: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken... ja, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, ik kan alles kwijt. Dit is een dure bijzaak.
12: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu... stel, wij komen ergens binnen. We auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken. Ja, dat is eerlijk gezegd is wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg je er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant, helemaal aan het einde, alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's, gaan ze maar door, om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in, neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken, jullie gaan het allemaal maken, ga ze maar door. En dan creëer je denk ik heel erg een duurzame oplossing, maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
16: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, oké, ja, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content en niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
13: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
16: Okay.
13: Ook, ja, ook zeker hangt het ervan af als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
16: Nee.
13: Wat ik eerder al noem bij.
16: Nee, de flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, denk ik.
13: Dus het begint bij wat
16: toch? Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet al checken.
12: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat dat niet nodig is, maar misschien wel voor iemand die het niet ziet.

0: worden. En dat is echt heel erg klein. Dus kan je wat kleurenblindheid kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
1: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij, een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
0: Ja, 1 op de 12.
1: Ja, moet je kijken.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
0: Ja, maar 1 op de, 250 vrouwen of zo is kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar,
1: ja, maar veel meer mannen dus.
0: Ja, het is echt een mannenkwaal.
1: Ja. Het is niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
0: Nee.
1: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Klik op de groene knop als je kleurenblind bent. Dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
0: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer dat tweeledig is wel heel erg belangrijk. En een groene knop en de vorm.
1: Ja, dus rond. Of typ er gewoon groen in. Het kan ook wel helpen.
0: Ja, exact.
1: Alright. Awareness. Snappen awareness. Van wat is dit eigenlijk. En dan die Chrome Simulator kan dan helpen. We gaan even lekker door. Want we zijn goed bezig met het stappenplan. Ja. 3, Jochem.
2: Ja, ik denk dat het daarna gaat ook om te controleren. Wat ik zeg, het blijft een proces waarbij je zelf ook heel veel leert. En dingen die je misschien, waar je misschien niet bewust van bent. Nou, ik noem net al, gebruikersfeedback is voor ons heel belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd als we daar feedback over gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van ik liep hier altijd tegenaan. En nu kan ik ook meedoen.
1: Ja,
2: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het... op het technische aspect, die alles in detail bekijken, maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
1: Ja, en je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon, er is een keurmerk volgens mij zelfs.
0: Ja, er is inderdaad een keurmerk. Je start dan bij het auditen van dus je digitale omgeving, van een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp, een advies, hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk de gap van waar je staat, dus een soort van je nulmeting, naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
1: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
0: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol.
1: Ja, technobility. Ja,
0: daarom zijn we er ook zijn we een stukje stap voor stap van technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
1: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel, dan kom ik in een enorme commerciële fuik terecht. Want gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
0: Duidelijk niet, maar je zou...
1: Wauw, doe maar onduidelijk
0: ja,
1: dan.
0: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
1: Die is niet zo toegankelijk.
0: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel. Die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus het is wel een taaie kost.
1: Maar digitoegankelijk.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillstown.
0: Dankjewel.
3: De impact van leren.
4: Vandaag halen we de impact in leren uit de learning streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat dat een significant effect heeft. Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een learning streak te geven en dus het gevoel van, hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben, is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, hè, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd, die stuurden wij op dag 4, niet op dag 3. Dus dan stuur je een berichtje op dag 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op dag 3 verstuurt, de werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt, dat ze dan significant vaker weer inloggen, omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten. New Business Radio voor Business Shapers.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en

0: veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.